0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

of in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij

0: met je hand. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: wat ik wil.
1: De nacht bij Oost.
2: Radio Oost.
3: The going gets tough.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Maandag 7 september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Het Twentekanaal is weer een beetje meer open gegaan voor het vrachtverkeer.
3: Klopt, en jongeren die vapen nog steeds vrij massaal.
2: De burgemeester van de dag is die van Zwarte Waterland.
3: En de directeur van Goat Eagles is boos over wat er in Twente is gebeurd.
2: Daarover ga je vanochtend allemaal meer horen. Ook over het weer voor deze week, het verkeer. En veel lekkere muziek hoor je natuurlijk ook. Tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio
2: Oost. Beginnen we je dag en je week met Rockwell en Somebody's Watching Me.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan je eerst bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten aan een minderjarige scooterbestuurder een ode. Want hij kwam eerder die dag namelijk om het leven. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En automobilisten tussen Hasselt en De Lichtmis moeten de komende 3 maanden omrijden. De N377 is vanaf vandaag namelijk afgesloten voor groot onderhoud.
0: Dan een eerste blik in de kranten. Dan zien we gelijk dat het belangrijkste nieuws van vandaag, maar eigenlijk van gisteravond, is dat extreemrechtse AfD in Duitsland een monsterzege behaalt bij de Bundestagsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Net geen absolute meerderheid is het geworden, maar het scheelt niet veel. En ze zouden alsnog kunnen regeren met de steun van een kleine, ook al radicale partij. We zien het op de voorpagina van de Volkskrant Trouw en NRC. Volkskrant, extremistische AfD behaalt monsterzegen in Sachsen-Anhalt. Historische zegen noemt Trouw het. En NRC plaatst een grote foto met de kopstukken van die rechtsextremistische partij in Duitsland. Ze staan allemaal te juichen met de monden allemaal wijd open. Monsterzegen AfD. Extreem rechts haalt 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat.
1: Je hebt het vast ook in de gaten gehouden.
0: Ja, ik heb het zeker in de gaten gehouden. Ja, het is, ik begin het een beetje. Het begint gevaarlijke vorm aan te nemen. En hier krijgt Duitsland nog behoorlijk mee te maken. Dus maak je borst maar nat.
1: Ja, zeg dat wel. Ja. Ik heb de Telegraaf voor me. Snelwegpomp nog prijziger. Ja, het gaat weer over de benzine. De herinrichting van de 288 verzorgingsplaatsen langs de snelwegen gaat voor een hogere prijzen zorgen of voor verschaling van het aanbod. Die vrees klinkt in de sector nu de Tweede Kamerfractie zich buigen over een wetsvoorstel. Huidige opzet met pompstation is achterhaald, nu ons wagenpark elektrificeert. Daarom zullen verzorgingsplaatsen worden heringericht met 3 kavels, pomp, schop en laden. Ja. Haagse bronnen melden dat het ministerie van Infrastructuur al rekent op 1 miljard aan opbrengsten.
0: Kijk eens aan. Ja, want dat laden dat duurt een stuk langer dan dat je even getanken.
1: Zeker.
0: Dus daar moet je rekening mee houden. In NRC nog een groot artikel over de leesvaardigheid van kinderen. Dat verbeteren vergt lange adem, maar het politieke ongeduld groeit. Leesvaardigheid van Nederlandse scholieren is dramatisch slecht.
1: Wow.
0: Dinsdag komt er een nieuwe meting uit. Scholen kregen al extra geld voor de verbetering, maar het effect blijft uit. Morgen hoor je ook bij ons veel meer over taal.
1: Ja, en dan wil ik het zo meteen nog even hebben over Anouk, want zij wil niet meer laat gaan optreden.
0: Oh.
1: En doet daarom middagshows in de Ziggo Dome.
0: Ja, maar komt daar iemand dan?
1: Nou, dat weet ik echt niet.
0: Nee, ja. Nou, we gaan proberen. Ja,
1: als het voor haar beter is, dan denk ze van, nou, waarom ook niet, hè?
0: Misschien vanwege al haar kinderen, denk ik dan maar. Ja. Alhoewel, die zijn inmiddels ook groot, toch?
1: Mag stond wel, ik ben te moe. Dus dat heeft een druk leven.
0: Misschien heeft het toch ook met de leeftijd te maken.
1: Ja.
0: Ik ken het fenomeen. ook te moe, maar niet te moe om te vertellen wat er dan vandaag gebeurt in onze provincies. Nou, 2 inwoners van Zwolle staan terecht voor mensenhandel en het seksueel uitbuiten van 7 Thaise vrouwen. Verdachten zouden de vrouwen naar Nederland hebben gehaald en ze als prostituee aan het werk hebben gezet.
1: Ja, en dan zei ik het net al, de N377 Hasselt Lichtmis is vanaf vandaag dicht voor onderhoud en verbetering van de verkeersveiligheid. En die blijft dicht tot 27 november. Er zijn omleidingen ingesteld, maar die kosten automobilisten wel 1/2 uur extra reistijd.
0: De verspillingsvrije week is vandaag begonnen. Onder meer het voedingscentrum vraagt aandacht voor de grote hoeveelheden voedsel die we ieder jaar weggooien. Als heel Deventer bijvoorbeeld 1 week lang geen voedsel zou verspillen, dan zou dat 52.565 kilo voedsel besparen. Dat zijn 105.130 voedzame maaltijd. Dat is 1 maaltijd voor iedere Deventenaar.
1: Wauw.
0: Dat is veel.
1: Dat is zeker veel. Nou, niet gek dat Deventer doet. Daarom ook meedoet aan die verspillingsvrije week. Er staat vandaag een verspillingsvrije tafel op het Grote Kerkhof. En daar wordt voor 150 eters een diner van gered voedsel geserveerd.
0: De gemeenteraad van Zwolle beslist vandaag over het lichtgeld voor historische schepen in de stad. Zwolle wil graag meer van die schepen in de binnenstad. En de gemeente wil het mogelijk maken dat die 3 maanden lang kunnen blijven liggen aan de Torbekkengracht in het centrum. Dat is een mooie historische gracht. Dat die eigenlijk altijd een beetje verloren bij ligt.
1: Jammer eigenlijk.
0: Er gebeurt daar niks.
1: Nou, het ziet er altijd schitterend uit. Dan iets anders bij Albert Heijn.
0: Iets anders? Dit is wel de schok van de dag. Volgens
1: mij. De schok van de afgelopen afgelopen weken, volgens mij. Want bij Albert Heijn krijgen klanten vanaf maandag een koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nou ja, wij hebben het ook gemerkt, want wij gebruiken dat altijd om toch een beetje een spaarpotje te maken.
0: Jullie doen dat ook.
1: Okay. Ja, dus, we vinden dat wel handig. Ja,
0: heel goed.
1: Het was 1 euro per zegel. De maatregel leidde de afgelopen weken tot een stortvloed aan boze reacties op sociale media. Want ja, klanten die meesparen gaan er nu 2 keer zo lang over doen om hun spaarboekje vol te krijgen.
0: Ja, dat is de vakantie uitstellen, Benjamin.
1: Nou,
0: ja, nee.
1: Wij gebruiken het altijd als extraatje. Dus het komt er altijd bovenop. Dus dat is alleen maar mooi.
0: Heel goed, ik heb het nooit begrepen. Maar misschien kun jij het mij zo uitleggen wat het sparen bij de supermarkt betekent. Het hoort bij het leven.

0: James Blunt hoor je. Hoorde je, ik moet even zoeken. You're beautiful. Ik zat nog zo druk in de kranten verdiept dat ik James Blunt helemaal vergeten
1: was.
0: You're
1: interessant,
0: beautiful. Ja, zeker. Dan nu maar de kranten.
2: Het krantenoverzicht.
0: Want we zijn druk aan het zoeken in de papieren versies van de kranten naar interessante verhalen.
1: Ja, zegt het wel. Nou, vorige week hebben we het hier al veel over gehad. Maar Telegraaf meldt, narcoterreur is de nieuwe realiteit. Opeenvolgende justitieministers en experts concluderen dat de geweldexplosie in Overasselt van vorige week bepaald niet on-Nederlands is. Zij zien juist dat de narcoterreur de nieuwe realiteit is geworden. Als je het monster aanpakt, gaat het spartelen, zegt voormalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Jezielkus herkent dit uit haar tijd als justitieminister. Iemand die dit volgt en ermee bezig is, kan niet verbaasd zijn. Als we kijken in het AD, dan zien we ook dat er een nieuwe arrestatie weer is voordat het geweld in Overasselt. Ja, inderdaad. Want voor het geweld eerder deze week in het Gelderse Overasselt is dus een nieuwe aanhouding verricht. Het gaat om een 26-jarige Belg. Hij is afgelopen vrijdag aangehouden in Amsterdam. In totaal zijn er 35 verdachten opgepakt na die massale schietpartij, waarbij dus een beveiliger werd doodgeschoten. Inmiddels zijn 32 verdachten voorgeleid en vastgezet. Ze worden onder meer verdacht van moord en poging tot moord op agenten.
0: Hadden we het net al over de leesvaardigheid. Even kort, morgen komt de pizza. Toets weer. PISA-onderzoek heet dat. Dinsdag, het wereldwijde PISA-onderzoek, dat is bepalend geworden in de discussie over het onderwijs in Nederland. Is dat terecht? Vraagt Trouw zich af. Het PISA-rapport is een politiek instrument geworden. Kijkt die PISA-toets over wat het niveau is van de leerlingen. Ja. Mijn zoon moest ook vorige week iets doen. Daar baalde hij ontzettend van. Dat was helemaal verkloot.
1: Oh, heel moeilijk. Nou,
0: maar het was iets niet vergelijkbaars hoor. Maar daar noemen ze het Kermit.
1: Okay.
0: Dat is iets anders. Maar goed, PISA is een test van wat 15-jarigen zo al weten en kunnen. Er is geen verband tussen PISA en de examencijfers. Dat schrijft de krant er nog maar eens bij. We zien een foto met allemaal Nederlandse vlaggen met een schooltas daaraan. Ja, de vraag is, wat zegt het over onze leerlingen? En is het goed of minder goed gesteld met het onderwijs in ons land?
1: Ja, inderdaad.
0: Horen we dan morgen.
1: En dan krijgen we ook mensen te gast. Tenminste, dat hebben we al begrepen.
0: Dat is niet per se voor kinderen, voor jongeren. Maar wel over de leesvaardigheid en taalvaardigheid van de mens. En daar ontbreekt ook nog wel het nodige aan. Of scheelt het nodige aan.
1: En we lazen vorige week ook al dat scholen weer meer papier en zo gaan gebruiken. Papier en pen, om natuurlijk op die manier ook weer beter te lezen en te schrijven. Dan Tubantia heb ik voor me liggen. Plan 15 miljoen extra bomen kansloos, luidt de kop. Het ambitieuze plan van Overijssel om 10% extra bos te creëren in 2030 is nagenoeg onhaalbaar. De 10% komt neer op bijna 4000 hectare bos. Sinds 2022 is door grondeigenaren subsidie gevraagd voor 233 hectare. Bovendien is er te weinig plek voor die bomen. Twentse gemeenten liggen dwars. Want de complete bebouwde kom van Hengelo, of 2,5 keer de hele voormalige vliegbasis Twente, of een omvang van ongeveer het hele landgoed Twickel. Zoveel bos wil de provincie erbij planten. En dat zijn dan 15 miljoen bomen. Het zijn er tot nu toe ongeveer 1 miljoen geworden. Dus nog 14,1 miljoen bomen te gaan.
0: Ik zou het maar omarmen.
1: Ja.
0: Met alle zuurstofvoordelen die bomen hebben. En schaduw, hè? Hitte tegen de hitte zijn ze heel belangrijk.
1: Steeds belangrijker tegenwoordig.
0: We blijven een beetje in het groen. De overheid moet aandacht hebben voor het verdriet van boeren. Twee pagina groot artikel als je de foto erbij neemt. In NRC, nieuwe stikstofbeleid kan ertoe leiden dat sommige boeren hun bedrijf verliezen. Een wetenschapper van de Universiteit van Wageningen doet onderzoek naar rouw bij boeren. Ik sprak een uitgekochte boer, vertelt ze. En die vroeg zich af, wie ben ik nog zonder mijn land? Je kunt wel zeggen, de boer is een ondernemer, het kan tegenzitten, maar het blijkt allang niet voldoende om de emoties tot bedaren te brengen. Nee, dat hebben we inmiddels gemerkt. Ja. Dat boeren mentale nood ervaren is overduidelijk. Zie duidelijk terug in onderzoeken. Niet alleen in Nederland, dat gebeurt in heel Europa. We hebben ook al vaker berichten over boeren die het dan daardoor niet meer zien zitten. Het is meer dan alleen maar een bedrijf.
1: Nou, zeker, dat merk je ook wel. Het wordt natuurlijk doorgegeven aan de volgende generatie. Die willen natuurlijk ook gewoon hartstikke graag boer worden.
0: Nou, niet altijd.
1: Niet altijd, nee. Maar je hoort wel vaak dat het wordt doorgegeven en dat het met liefde wordt overgenomen. Maar inderdaad, dat is niet altijd. Zo. Misschien heb je het dit weekend ook wel gelezen over de innameplicht voor statiegeldflessen. Ja. Want het kabinet die wil dat.
0: Niet goed, hè?
1: Nee, het kabinet wil dat er ook statiegeld komt op plastic sap- en zuivelflessen. Consumenten moeten bovendien hun lege flesjes en blikjes op veel meer plekken kunnen inleveren. Want sinds de invoering van statiegeld op kleinere plastic flessen en blikjes zijn de inzamelnormen niet gehaald. Vorig jaar bleef de teller steken op 78% voor flessen en 86% voor blikjes, terwijl 90% de wettelijke norm is. En ook dit jaar wordt die niet gehaald. Die organisatie zorgt namens het bedrijfsleven voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Dus inderdaad, het is nog niet zo als het moet zijn.
0: Nee, dan nog even in de Volkskrant een foto, een groene foto valt op pagina 3, halve pagina. Het is een ruit van een bassin vol met zeehonden die daar rondzwemmen. Het is groen verlicht en de moeder met haar zoontje staat ademloos te kijken naar die zeehonden. De foto is groen, maar de kop luidt code rood voor het zeehondencentrum. Want een jaar na de opening verkeert het nieuwe werelderfgoedcentrum Waddenzee in zwaar weer. Fors hogere bouwkosten hangen al een molensteen om de nek van de zeehondenopvang. Dat is niet goed. Bij de molensteen om je nek zink je heel erg hard naar beneden. Bezoekers kunnen met een QR-code bijvoorbeeld een portie vis doneren. Dat scheelt dan alweer. Natuurlijk hopen we dat het alsnog een succes wordt, want op een leegstaand gebouw zit hier niemand te wachten. Dat zegt de voorzitter van Dorpsbelang, Lauwers Oog.
1: Ja, ik heb om af te sluiten, ik weet niet of jij nog zo'n leuk berichtje hebt, maar ik heb nog wel een leuk berichtje. Mooiste vis 150.000 keer, dat is de titel.
0: Ik ben benieuwd.
1: Het boek De Mooiste Vis van de Zee. Misschien zeg je dat boekje wel iets. Met die hele prachtig mooie vis op de voorkant. Met die mooie schubben, die gekleurde schubben.
0: Oh, de regenboogvis.
1: Ja, De Mooiste Vis van de Zee van Marcus Pfister is bekroond met een platina boek. Sinds het verschijnen in 1992 zijn er in Nederland al meer dan 150.000 exemplaren van verkocht. Pfister werd in de woonplaats Bern verrast met de prijs. Het prentenboek dat in Nederland aan de 40ste druk toe is. De 40ste druk. Gaat over een trotse vis die leert delen om vrienden te maken. Pfister noemde Nederlandse lezers zijn trouwste publiek.
0: De regenboogvis.
1: Ja, nee,
0: heet dat in Duitsland.
1: Ah, kijk aan, ja. Nee, ik weet nog wel dat ik dat vroeger ook las. En dat,
0: ja, mijn kinderen vonden het ook mooi.
1: Dan kijk je naar die voorkant met die prachtige kleuren. Het ziet echt schitterend uit.
0: Ja, het is wel een moralistisch verhaaltje, vind ik. Een vis die dan tot inkeer komt en blijkt dat je toch liever beter vrienden kunt hebben dan dat je mooi kunt zijn.
1: Ik weet het nog wel precies.
0: Ja, ik heb hem zo vaak gelezen. De boodschap is blijven hangen. Het wordt nog mooi weer vandaag, mensen. Hier zijn de Kings in Sunny Afternoon.

0: Four Seasons met onvervalst falset stemmen. Sherry, Sherry Baby, hoorde je. En daarbij is iets na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder op die dag om het leven kwam. De bestuurder overleed toen hij tegen een middengeleider botste. Hij kwam meters verderop terecht. Door de klap brak de scooter in twee delen. Onderdelen lagen verspreid over de weg. Volgens getuigen reed de jongen voor het ongeluk meerdere keren heen en weer op het achterwiel. De politie onderzoekt de oorzaak nog van het ongeluk. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. De brand is geblust, maar de auto kon niet worden gered. En er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. En op vliegveld Twente stonden afgelopen weekend honderden vrachtwagens voor het truckfestival Trucks at Twente. Toch was het er opvallend rustig. De organisatie had namelijk een toetenverbod ingesteld. De organisator...

0: Sommige bezoekers en chauffeurs vonden het jammer, want volgens hen hoort toeteren bij een truckfestival.
1: Ja, onzin.
2: Regels en regels.
3: Je hoort het, er wordt getoeterd.
4: Heb ik wel gedaan.
5: Waarom?
4: Nou, een keertje leuk eigenlijk. Een keertje gas geven. Ja, normaal hoort het toeteren en het gas geven wel erbij, maar ik heb er wel begrip voor. Om het elk jaar door te laten gaan, dat moet je gewoon netjes aan de regels houden.
0: Nou, er werd dus wel een beetje getoeterd, maar de meesten hielden zich netjes aan de regels. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
6: Wel mooi als een voorzitter dat staat te vertellen, dat vervolgens iemand dan op de achtergrond weer klakson drukt.
0: Even pesten.
6: Afijn. Het weer. Gieters Vallenburg, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Heb je nog iets te roeptoeteren?
7: Nee, weinig.
6: Weinig te roeptoeteren. Nou, jij wel. Jij gaat de loftrompet steken over vandaag natuurlijk.
7: Ja. Die ga ik eens eventjes opblazen. Uit de kast halen, oppoetsen en opblazen. En ja, dit wordt een hoogzomerse dag vandaag. Het is al niet koud buiten. Temperaturen liggen rond de 16 graden op dit moment. Er valt ook nog een lokaal buitje. Buitje zat al een hele tijd eigenlijk in de weermodellen. Je zag het bijna gisteren voor de oplettende waarnemer in de lucht. Er was bijna een soort castellanus van die kanteelwolken waren te zien. Een beetje op wat onrustige wolken op middelbare hoogte, op zo'n 3-4 kilometer hoogte. En uit die hogere bewolking vallen nu een paar buitjes. Er komt niet zoveel van op de grond, maar toch. Het is een beetje nattig begin van een dag met heel veel zon. Ik denk dat de bewolking die we overhouden vooral wat hoge wolkenvelden zijn. Veel zon, een licht zuidelijk briesje. Ja, dan gaan we kijken waar we uitkomen qua temperatuur. Ik heb staan dat wij vanmiddag een maximumwaarde van 26 tot 28 graden krijgen.
6: Kijk eens aan. Jan stuurt een foto uit Hasselt. We zien een geheel donkere grond nog. Daar is nog geen licht te bekennen. En ook een donkere hemel. Maar daartussen ontstaat een fel oranje streep. We zien de elektriciteitsmasten. Ja, dat is een teken dat de zon erbij komt. Die zien we nog niet in Hengelo, maar hij is onderweg.
7: Nee, hij is onderweg. 7 uur. Hij zei het. Is om 7 uur zal hij boven de horizon komen. Boven de oostelijke horizon gaat ook alweer om 7:15 onder. En de temperaturen gaan dan vanavond redelijk snel omlaag. Maar blijven nog wel lange tijd rond de 20 graden slingeren.
6: Ja, viel mij op inderdaad gisteravond. Ik ging er even buiten zitten, het was zo lekker weer. En opeens was die zon weg.
7: Bam! Ja. Donker.
6: Nou, zeg. Ja, dat
7: we
6: was
7: glijden langzaam toch een beetje de herfst. Nou, en je merkt het ook.
6: Niet want langzaam.
7: Nee. Het gaat nu qua daglichtlengte gaat het vrij snel nu. Dat het korter wordt. En de temperaturen die gaan daar langzaam maar zeker ook een beetje mee. En wat je merkt is dat het wat dampig is. Dat de luchtvochtigheid gewoon daardoor ook wat hoger wordt. Ja. Dat zullen we vandaag denk ik ook wel voelen.
6: Nou, en daarna maken we ook een flinke vrije val. Hè? Want maar morgen is het bepaald niet meer zomers warm.
7: Nee, morgen komt er een front over ons te liggen. Dat eigenlijk in de loop van dinsdagochtend activeert. We beginnen dinsdag met een graad of 18. Zo, dat is best wel warm. En we eindigen in de middag met een graad of 15.
6: Oh, ja, echt. Oh.
7: We gaan een beetje de andere kant op, zeg maar. Dat heeft te maken met het feit dat het in de loop van morgenochtend en vooral morgenmiddag lange tijd regenachtig is. Dus ja, regenachtig weer. Temperaturen dalen flink. En woensdag volgt met flink wat buien. En ook een bescheiden temperatuur. En dat kunnen dan wel weer pittige buien zijn met onweer en plensregens. Daarna wordt het allemaal weer een stuk rustiger en heeft de temperatuur even de tijd nodig om weer een klein beetje omhoog te klimmen.
6: Maar vandaag nemen we in ieder geval weer even mee, Gita.
7: Zeker.
6: Dankjewel. Tot over een uur.
7: Tot zo.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Bijna 7:15.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor sport, tijd voor een terugblik op het afgelopen voetbalweekend.
2: Zo is het, want de FC Twente die heeft gistermiddag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Groningen. In een duel dat toch wel spectaculair genoemd mag worden. Met het 2-2 voor Twente had er wel meer in gezeten. Want bij een 1-0 stand kreeg Younes Taha een opgelegde kans op de 2-0. Hij had de bal simpel langs de keeper moeten schuiven, maar hij probeerde het met een lopje. Ja, en dat ging dus naast. Meteen daarna scoorde Groningen en werd het 1-1. Je hoort Taha over zijn lopje.
3: Normaal gesproken gaan er veel gedachten door je heen. Ik was vrijwel zeker dat ik hem over hem heen zou liften, want ik vond dat hij vrij ver voor zijn goal stond. Toen ik hem van mijn voet afging, toen had ik eigenlijk een goed gevoel. Ik dacht, hij gaat er wel in. Dus ja, ik sta er wel achter. Alleen ja, op dat moment mis je. En dan is het terecht dat iedereen gewoon boos op je wordt op dat moment. Want dan heb je gewoon een hele andere wedstrijd als je met 2-0 voor staat in de eerste helft. En dan gaat hij aan de andere kant erin. En dan sla je jezelf wel voor de kop.
0: Ja, dan Go Ahead Eagles. Was zaterdagavond op weg naar een overwinning bij FC Utrecht. Had hij eigenlijk al in de zak. Maar de wedstrijd haalde het einde niet. Fans van Utrecht gooiden eerst al vuurwerk op het veld. Na lange onderbreking werd het spel dan eindelijk hervat. En toen werden er bekertjes op het veld gegooid. Waarna de wedstrijd definitief werd gestaakt. Go Ahead trainer Jozef Oosting baalt enorm van die randzaken.
4: Kijk, de eerste keer duurt ook al een half uur. Hè? En dan zit je in de kleedkamer en wat gaan we doen? Zo'n enorme knal en vuurwerk en dat soort gekkigheid. En dan wil je graag door. Ja, dan gebeurt er weer wat gekkigheid. En je hebt zo goed gevoetbald, zo goed verdedigd. Ja, en dan sta je hier en je hebt wel net niks. Het is 3-1. En dan moet je dus voorbereiden op dinsdag. Dat je in een leeg stadion speelt, ja. Dus zeg maar, ik vind het heel erg vervelend.
0: Ja, dinsdagmiddag, dus 2:00. Dan wordt die wedstrijd uitgespeeld. Nog 26 minuten zonder publiek. En een 3-1 voorsprong voor Go Ahead Eagles. Maar het voelt niet goed. Zeker ook niet bij de directeur van Go Ahead. Je hoort hem straks.
2: Ja, PEC Zwolle dan. Die speelde vrijdag al met 2-2 gelijk op het kasteel tegen Sparta. PEC gaf de doelpunten makkelijk weg. Maar trainer Henry van der Vecht put veel vertrouwen uit het spel van zijn ploeg.
5: Nou ja, dat is ook heel wat waard. Hè? Want uiteindelijk willen we niet saai zijn. En we willen aanvallen, we willen goals maken en we willen aantrekkelijk spelen. Nou, dat krijgen we best wel goed voor elkaar. Nog iets te veel in fases. Moeten we nog iets langer volhouden. Maar ik ben echt wel blij hoe wij dat doen. En ja, als je zo kijkt, en zeker op basis van zo'n eerste helft, denk je wel, we hebben een serieus goed team. Dus daar gaan we echt nog wel veel mee realiseren.
0: Nou, dat hopen wij dan maar. Ja. Dan de eerste divisie. Heracles Almelo won ook de 5e wedstrijd op rij. Het eigen CTO Stadion werd het 5-0 tegen de Graafschap. Met een paar hele mooie goals ook daarbij. Voor Heracles is het de beste seizoenstart ooit. Nog nooit hadden ze in Almelo de maximale score van 5 wedstrijden. Daar mag best even bij worden stilgestaan, vindt trainer Vincent Heilman.
6: We kennen ook de andere kant van de medaille van vorig seizoen. Nu is het de goede kant van de medaille. Ik denk dat we het ook wel gewoon afdwingen, als ik heel eerlijk ben. Alleen geniet dan ook vooral van zulke momenten. Vaak is voetbal van je wil verder en verder en verder. En dat gaan we ook absoluut doen. We gaan ook gewoon weer kritisch kijken wat ook vandaag dan weer beter moet. Maar kom aan. Als je 5-0 wint van de Graafschap, wat met alle respect gewoon een goed elftal is. Ik blijf eraan. Ik vind dat ze onterecht daar met 1 punt staan. Ja, het is gewoon een groot compliment naar onze groep dat wij hier gewoon 5-0 winnen.
0: Tja. Wie gaat Heracles tegenhouden?
2: Ja, dat is de grote vraag.
0: Als ik dat zo zie. Ja. Ik heb het vrijdagavond een beetje gevolgd. Ik zie geen tegenstander die dat gaat doen. Of heb ik het verkeerd? Ja. Hier zijn Nico en Vince. Am I wrong? Of niet?

0: Nico en Vince, dus hoorde je om 7:08 op Radio Oost. Waar je nu een overzicht krijgt van wat er vandaag in en rond onze provincie gebeurt.
1: Ja, de Delta-commissaris van het Nationaal Delta-programma komt vandaag met een tussenstand van de aanpak van het waterbeheer. Daarbij gaat het over waterveiligheid, zoetwater en de gevolgen voor onze steden en dorpen. Elke 6 jaar evalueert het Nationaal Delta-programma de lange termijnkoers voor waterveiligheid en klimaatbestendigheid om Nederland tot 2050 veilig te houden. Een van de sprekers op het bijbehorende congres is de Zwolse wethouder Gerdien Rots. Zij gaat het hebben over een klimaatbestendige inrichting van steden en dorpen en de maatregelen die Zwolle dan weer neemt. Bij Zwolle loopt een van de grootste dijkversterkingsprojecten van het Delta-programma.
0: Dan 2 inwoners, ook al van Zwolle, staan terecht voor mensenhandel en het seksueel uitbuiten van 7 Thaise vrouwen. Verdachten zouden de vrouwen naar Nederland hebben gehaald en ze als prostituee aan het werk hebben gezet. Ze hadden klanten in Overijssel, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Nou, eigenlijk het hele land dus. Veel klanten ook nog eens. Volgens het Openbaar Ministerie, de vrouwen zouden nauwelijks pauze hebben gekregen.
1: Ja, dan de N377 Hasselt-Lichtmis is vanaf vandaag dicht voor onderhoud en verbetering van de verkeersveiligheid. En die blijft dicht tot 27 november. Er zijn omleidingen ingesteld, maar die kosten automobilisten wel een 30 minuten extra reistijd. Voor zware vrachtwagens zijn er aparte omleidingen, omdat die niet over de Zwarte Waterbrug bij Hasselt mogen.
0: Mark Rutte komt vandaag voor de 2e keer voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Toenmalige premier zal geconfronteerd worden met uitspraken in eerdere verhoren, waar de commissie graag meer informatie nog over wil hebben. Ook de voormalig ministers Grapperhaus en De Jonge zijn al voor een 2e keer verhoord.
1: Ik ben benieuwd of er nog appjes...
0: Ja, ik ben benieuwd of die appjes moet worden voorgelezen.
1: Goed dan. Het is de internationale dag van politie. Samenwerking. Die samenwerking kan wel wat versterking gebruiken. Je zou zeggen dat er internationaal wel veel gegevens worden uitgewisseld, maar dat is in de praktijk dus niet het geval. Een betere samenwerking kan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme nog een stuk verbeteren.
0: Nou, het was ook een internationaal gezelschap in Overijssel.
1: Ja, zeg dat wel. We kwamen allemaal met z'n allen samen.
0: Ja. Dan is de verspillingsvrije week vandaag begonnen. Onder meer het voedingscentrum vraagt aandacht voor de grote hoeveelheden voedsel die wij nog ieder jaar weggooien. Als heel Deventer bijvoorbeeld 1 week lang geen voedsel zou verspillen, dan zou dat ruim 52.000 kilo voedsel besparen. Zo. Dat zijn ruim 105.000 voedzame maaltijden. Dat is ruim 1 maaltijd voor iedere Deventernaar. Dus ja, ik schrik ook wel eens.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik denk bij mezelf, ik doe dat heel goed. Als je dan toch nog af en toe ziet wat je weggooit, ik toch achter in de koelkast vind.
1: Je schrikt ervan.
0: Of, dat brood had ik ook nog. Ja, dat is nu verschimmeld, dan maar weer weg. Nou, precies. Dat is nog wel veel, hoor.
1: Die schimmel altijd, ja. Je denkt van, ik ga het nog wel opeten, maar dan ben je een paar dagen verder en dan ziet het er niet meer uit. En dan gooi je het dan toch helaas wel weg. Nou, gelukkig doet Deventer dan ook mee aan die verspillingsvrije week. Er staat vandaag een verspillingsvrije tafel op het Grote Kerkhof. Daar wordt voor 150 eters een diner van gered voedsel geserveerd. Maar er is ook een workshop, verspillingsvrij koken, gratis tips en restjes kookboek, keukenhulpjes en een rennende banaan. Oké. Okay. Zo wordt er dan weer aandacht gevraagd voor een onderwerp dat ook raakt aan de landbouw, voedselzekerheid en de duurzaamheid. Van die verspillingsvrije tafels staan er trouwens 50 in het hele land.
0: Goed, de gemeenteraad van Zwolle beslist vandaag over de eerste wijzigingsverordening havengeld. Mm-hmm. Klinkt spannend, maar gaat over lichtgeld voor historische schepen in de stad. Zwolle wilde daar graag van meer hebben in de binnenstad. De gemeente wil het mogelijk maken dat die ook 3 maanden kunnen blijven liggen aan de Torbekkengracht in het centrum.
1: Ja, dan is het ook weer tijd voor de Falcon Leap. De militaire oefening met militaire transportvliegtuigen zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Er wordt geoefend met de droppen van parachutisten en ladingen boven Nederland en België. De vliegtuigen zullen daarvoor laag over het land vliegen. Er doen militairen uit 11 landen aan mee. Onder meer uit de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
0: En geoefend wordt er ook op Groenland. NAVO-oefening Arctic Shield doen enkele tientallen Nederlandse mariniers mee. Nou, liggevoelig, hè, want Trump maakt nog altijd aanspraak op Groenland, maar de NAVO wil zien dat het bij hun ook wel degelijk in vizier is. Groenland, wat dus strategisch ligt. Straks op Radio Oost hoor je meer over het Twentekanaal. Vrijdag ging dat iets verder open. Althans, de sluis voor het vrachtverkeer. Of dat ook helpt, dat hoor je straks. Tot die tijd, Wax. En we wachten. Here's a bridge to your heart.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag bij een eenzijdig ongeluk om het leven kwam. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En de N377 is vanaf vandaag voor 3 maanden gesloten voor groot onderhoud. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch jongens? Hey.
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En straks op Radio Oost hoor je hoe het gaat aan het Twentekanaal daar. De bedrijven zitten te springen om vrachtvervoer, vrachtschepen. En die mogen er vanaf vandaag weer een beetje meer doorheen door het Twentekanaal. Of dat inderdaad wat verlichting brengt voor die bedrijven, dat hoor je zo dadelijk.
0: Ja, 10 schuttingen per dag, die kunnen nu weer plaatsvinden. En we zetten het nieuws voor je op een rijtje. Het gaat onder andere over een eerbetoon op een kruispunt in Enschede voor een minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag om het leven kwam.
5: Ja, we kijken nog terug op het afgelopen voetbalweekend. Dan met name op die gestaakte wedstrijd van Go Ahead Eagles. En de burgemeester van de dag is de burgemeester van Zwarte Waterland Muziek. Straks Van Snelle en Maan en Billy Joel.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: In maandag is het begonnen met de Yup Down Girl van Billy Joel.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op deze maandag, de 7e van september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Er mogen vanaf vandaag weer meer vrachtschepen door het Twentekanaal. Maar eerst naar een wel heel naar ongeluk in Enschede. Maar om te beginnen eerst maar eens iets over Go Ahead.
3: Ahead Eagles-directeur Jan-Willem van Dop is boos over de gang van zaken rond de wedstrijd Utrecht-Go Ahead van afgelopen zaterdag. Nadat de wedstrijd 2 keer was stilgelegd, werd hij definitief gestaakt. Go Ahead stond met 3-1 voor en moet nu dinsdag opnieuw naar Utrecht om het laatste half uur ook nog te spelen. Trainer Jozef Oosting baalt ervan.
4: Kijk, de eerste keer duurt ook al een half uur, hè? En dan zit je in de kleedkamer en wat gaan we doen? Dan wil je graag door. Ja, dan gebeurt er weer wat gekkigheid. En je hebt zo goed gevoetbald, zo goed verdedigd. Ja, en dan sta je hier en je wil net niks.
3: Ja, en over de directeur gesproken, die Jan-Willem van Dop dus, die is boos.
5: Negativiteit wordt dus beloond. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. Wij zaten gewoon goed in de wedstrijd. Dus het is gewoon, wat dat betreft is het gewoon ontzettend balen. En dan komt er uiteindelijk een actie. En dan weet je ook, als er een tweede actie komt, dan zijn de regels van de KNVB definitief staken. Maar het is gewoon te triest voor woorden. En geen goed woord voor over. Als je een keer zo'n situatie meemaakt, dan is het logisch dat je op dat moment ook wel eens denkt aan de oplossing. Dan is deze stand maar de eindstand.
0: Ja, want het voelt onrechtvaardig aan. We praten het er zo dadelijk de 19:30 over door. Ja, dan dat ongeluk. Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld om een eerbetoon te brengen aan een minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag om het leven kwam. Jongen verongelukte doordat hij op een middengeleider botste. Hij kwam meters verderop terecht en de scooter was in vele delen uiteengevallen. Volgens getuigen reed de jongen voor het ongeluk meerdere keren heen en weer op het achterwiel. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.
3: Vapen op middelbare scholen blijft een groot probleem. Leerlingen doen het vaak stiekem, bijvoorbeeld op de wc. En voor scholen is het lastig om daar goed zicht op te houden. Daarom wordt er op steeds meer plekken gezocht naar manieren om het aan te pakken. Eén daarvan is een apparaat dat vapedampen kan detecteren.
6: Vaak wel dezelfde personen die vaak rond de wc's hangen, waarvan we vorig jaar dachten, hey, jullie stonden altijd buiten. Dus vaak zijn één en één is wel twee. En vaak aan de manier waarop ze weglopen merk je wel of ze echt naar de wc moesten of dat ze andere gedachten hadden.
7: Wij willen graag zicht op onze leerlingen. En we hebben gemerkt dat in de periode nadat er niet meer gerookt mag worden op het schoolplein, toch wel heel veel leerlingen het schoolplein verlaten om ergens anders dat te doen.
0: Ja, en scholen hebben dus blijkbaar behoefte aan zo'n apparaat. Hoor je meer over na 8 uur. Dan is de N377 Hasselt Lichtmis dicht vanaf vandaag voor onderhoud en verbetering van de verkeersveiligheid. Die weg blijft ook dicht tot en met 27 november, dus dat is best lang. Zijn omleidingen ingesteld, maar die kosten automobilisten wel een half uur extra reistijd. Voor zware vrachtwagens is er nog een aparte omleiding, omdat die niet over de Zwarte Waterbrug bij Hasselt mogen.
3: Ja, dan op vliegveld Twente stonden afgelopen weekend honderden vrachtwagens voor het truckfestival Trucks at Twente. Ja, het was er toch wel opvallend rustig, want de organisatie had namelijk een toeterverbod ingesteld. De organisator legt uit waarom.
8: We zitten hier in een Natura 2000 gebied. We hebben buren die hierbij wonen. We gunnen hun ook de nachtrust, dus we proberen echt alles aan te doen om het zo stil mogelijk te houden. Lukt het? Ja, het lukt verrassend eigenlijk goed. We hebben heel weinig klachten gehad of jongens die klaksoneren.
0: Ik had nog zo gezegd, niet toeteren.
3: Ja, je kon het eens horen, er werd hier en daar wel getoeterd. Overdag werd er niet zoveel van het toeteren gezegd, vertelt de organisator. In de nacht was er dan wel extra beveiliging. Nou, sommige bezoekers en chauffeurs vonden het jammer, want volgens hen hoort toeteren bij een truckfestival. Maar gelukkig, de meesten hielden zich aan de regels.
0: En zo dadelijk meer over het Twentekanaal dus. En alle vrachtwagenchauffeurs, rij veilig.

0: Supertramp en Breakfast in America. 7:15 geweest, je luistert naar Radio Oost. Er mogen, als je vrijdagochtend hebt gehoord, dan weet je dat weer meer schepen door het Twentekanaal vanaf vandaag. 10 per dag worden dat er. Het kanaal zat ruim een maand dicht vanwege de droogte en de lage waterstand. Maar langzaamaan mogen er dus weer meer vrachtschepen door. Bij Frank van Zomeren, hij is manager van het regionale havenbedrijf Port of Twente, zorgt dat voor opluchting.
1: 10 schuttingen bieden nog niet heel veel soelaas. Vooral de ladingen die over het Twentekanaal moeten worden vervoerd. Maar het begin is er en dat is voor iedereen echt een opsteker. We kunnen geen koffiedik kijken. We kijken elke paar weken van hoe ontwikkelt het water in Zuid-Duitsland en Zwitserland zich. De prognosemodellen lopen uiteen en daar valt helaas nog heel weinig over te zeggen. Maar we houden goede hoop en dit is toch een heel aardig voorteken.
0: Ook bedrijven met een dringende levering. Daar wordt weer voor gevaren over het Twentekanaal. Een van die bedrijven is Plasticon Project uit Oldenzaal. Fabrikant van extreem grote kunststofpijpen. Een schip van dat bedrijf is nu onderweg naar Canada. En Vincent Vulkas is manager inkoop en logistiek bij dat Plasticon Project. Meneer Vulkas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent blij dat de buizen onderweg zijn?
2: Ja, dat is een grote opluchting. Met name ook omdat in Canada de meren zouden dichtvriezen als we niet op tijd konden verschepen. Dus dat is niet gelukt.
0: Ja, en nu zijn ze waar ongeveer?
2: Ze zijn nu onderweg richting Antwerpen.
0: Aha, en vandaar gaan ze dan de oceaan over?
2: Dat klopt.
0: Mooi zo. Ja. En ligt u dan nog op schema?
2: Op dit moment liggen we zelfs voor op schema. We hebben wat moeten versnellen om in ieder geval te gebruik te kunnen maken van deze schutting.
0: Ja.
2: En dat is gelukt. Dus positief nieuws vanuit onze kant.
0: Ja, dan heeft het weer u toch nog net gered, hè?
2: Ja. Nou ja, dat is het ook wel een beetje. Kijk, ga je kijken naar geluk zoeken of ga je kijken naar betrouwbare bedrijfsvoering? Ja, het is wel een oproep en blijft aan de naag van jongens, zoek een oplossing. Want dit wil je niet elk jaar als ondernemer worden geconfronteerd natuurlijk.
3: Nee, want hebben jullie dit ooit eerder meegemaakt? Dat er schepen niet doorheen konden door de droogte of door andere omstandigheden?
2: In het verleden zijn er een keer werkzaamheden geweest aan de sluizen in Eefde. Maar daar hebben we vooraf natuurlijk rekening mee kunnen houden en de productie op kunnen aanpassen. Maar verder niet.
3: En kwam het als een verrassing dat het schip afgelopen vrijdag er doorheen mocht? Of hadden jullie verwacht dat het nog veel langer zou duren?
2: Nou, 2 weken geleden werd er voorzichtig al gesproken over een proefschutting. En gezien onze omvang en gezien het feit dat we niet over de weg konden, werd al aangegeven van, goh, zou jullie er gebruik van kunnen maken? Nou, dat was voor ons iets te vroeg. Dus het was niet een verrassing, laat ik zo zeggen.
0: Nee. Wat nou als het niet had gekund? Wat was er dan gebeurd met het bedrijf, met die buizen?
2: Nou ja, een goede gewetensvraag. De alternatieven zouden mogelijk zijn geweest om met kraanwerk bij de sluis Eefde over de sluis heen te tillen.
0: Ah.
2: We hebben nog gekeken naar een inzet van een snoek. Alleen het gewicht zou je met dubbele snoeks moeten gaan werken. Dus dat is ook geen oplossing.
0: Sorry, wat? Ja. Een wat voor snoeks?
2: Een Chinook.
0: Een helikopter.
2: Juist. Ja. Alleen die liftte 10 ton. En in ons geval ging het element om 18 ton. Dus had je er 2 nodig. Ja. Dus dat was geen optie. Ja, en dan wordt het wel heel stil aan oplossingen.
0: Ja, nou heb ik de minister horen zeggen, dat ging wel over compensatie. Iets van bedrijfsrisico. Is het dat dan ook niet? Moet je als bedrijf ook niet zorgen voor een alternatieve route?
2: Ja, absoluut. En als Plasticon hebben wij ook alternatieve routes door dat we bij de projecten en de klant zelf gaan produceren. Dus dat gaat om grotere diameters. Maar goed, dan moet je wel een betrouwbare forecast hebben. In dit geval werden we natuurlijk overvallen door de sluiting.
0: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, met goede samenwerking van Port of Twente, Rijkswaterstaat, EVP-index en ook de provincie Overijssel. Ja, echt compliment ook naar deze instanties. Die hebben ons ook goed geholpen. Dus dat mag ook wel gezegd worden.
0: Ja, maar ik hoor je wel een duidelijke oproep doen aan de Rijksoverheid. Doe iets aan die infrastructuur. Zorg dat het betrouwbaarder wordt.
2: Klopt. Het ondernemen wordt nog steeds vandaag de dag met 10 schuttingen. Is nog steeds niet vol open. Hè?
0: Nee.
2: Dus we hebben nog steeds te maken met dat we de bedrijven over de weg moeten. En dat kost geld. En ik vraag me af waar de ondernemer meer mee geholpen is. Met compensatie of met een oplossing. En mijn oproep in ieder geval daarna is, ga werken aan een oplossing en niet druk met compenseren. Althans, dat is vanuit mijn persoonlijke titel. Want ik denk dat een duurzame oplossing beter aansluit dan bij een tijdelijke compensatie.
0: Ja, precies. Als je een goede oplossing hebt, hoef je niet meer te compenseren, tenslotte, meneer Vulkas.
2: Precies.
0: Maar hoe heeft u zich dan, met deze grote pijpen was dan geen andere oplossing mogelijk natuurlijk, maar met andere zaken gered dan u en uw collega's? Want er zitten natuurlijk veel meer bedrijven aan dat kanaal.
2: Ja, nou, ik kan niet spreken voor andere bedrijven. In ons geval ging het om, alleen om dit project. Dus, en nou, dit project is dus succesvol verlopen. Andere ondernemers hebben natuurlijk best wel een uitdaging. En ja, zullen via de mobiliteit weg moeten gaan. En dat is voor deze bedrijven wel te doen.
3: Ja, ja. We hadden het net al over geld. Hoeveel geld heeft dit u gekost?
2: Nou, ik denk dat de niet-financiële schade groter is. Hè? Je wil als bedrijf betrouwbaar zijn. Als we zeggen, wij gaan leveren, dan gaan we leveren. Nederland staat bekend als een ondernemend land, een betrouwbaar land. Ah, ik denk dat dat misschien wel de grootste schade is die we kunnen veroorzaken als Nederlanders. Ja. En in dit geval, financiële schade, is er wel iets meer transport. Maar ja, is verwaarloosbaar.
0: Oké, want de klant in Canada had ook kunnen zeggen, dan ga ik naar een ander. Want ik moet ze hebben, die pijpen.
2: Nou, bij dit soort projectmatige, bij dit soort projecten is er ook geen oplossing. Het zijn gewoon maatwerkoplossingen die we bouwen met elkaar. Er is een langere looptijd, dus dat was ook geen oplossing geweest.
0: Nee. Maar een volgende keer, ze zeggen ja, als jullie onbetrouwbaar zijn qua levering.
2: Nou, in dit geval zijn ze erg blij met ons, de inzet die we hebben gedaan als organisatie. En de informatie die richting dan, dus die zijn erg content geweest in de samenwerking. Dus in dit geval was is alleen maar positief gewerkt. Maar lange termijn, inderdaad, vanuit de oproep naar Den Haag. Hey jongens, ga kijken naar een duurzame oplossing, want je wil wel betrouwbare handelspartner blijven.
0: Ja. Nou, dan hopen we dat het snel weer helemaal open gaat. En dan worden er weer zo rond de 40 schepen per dag geschud, denk ik.
2: Ja, het getal schommelt wat ik begrepen heb. Zit je rond de 30 schuttingen per dag, is het, begreep ik, gemiddeld.
0: Oké. Okay. Nou, u heeft nog nooit zoveel het weerbericht bekeken als de afgelopen weken.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, absoluut, dank u wel.
0: Ja, nou, mooi dat dit erdoor is. En hopelijk gaat het helemaal open voor al het vrachtverkeer de komende tijd.
2: Dat mag ik ook hopen, absoluut.
0: Zo is het. Dank Vincent Fulkers van een van de bedrijven langs het Twentekanaal. Hartelijk dank.

0: vaker.
1: Snelle en maan en blijven slapen. Straks nabeschouwing van het voetbalweekend. En de burgemeester van de dag daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
16: In Almelo heeft de politie vannacht een persoon getaserd nadat ze op een melding van een steekincident afkwamen. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie heeft meerdere mensen meegenomen naar het bureau. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of dat het slachtoffer van het steekincident is. De politie doet verder onderzoek. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. De brand is geblust, maar de auto kon niet worden gered. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. En dichter J.C. Bloem is 60 jaar dood en dat werd gisteren herdacht en gevierd in de kop van onze provincie. Een groep fans reed met een bus naar zijn graf en oude woonhuis in Paaslo en Kalenberg. Volgens de organisator van de herdenking wordt Bloem beschouwd als een van de beste Nederlandse dichters.
17: Iedereen in Nederland die van poëzie houdt, erkent de waarde, de betekenis van J.C. Bloem. Als je goed naar zijn werk kijkt, en dat doen gelukkig nog steeds heel veel mensen, dan ontdekken ze dat er in al die eenvoud die soms uit zijn woorden spreekt, er een enorme zeggingskracht is.
16: En ondanks zijn vele gedichten hebben deze fans hun favoriete dichtregel.
18: Voorbij, voorbij, voorgoed, voorbij. Want ik ben niet zo iemand die dat heel lang in zijn geheugen houdt, zeg maar. Maar deze die zit er wel heel goed in van altijd. Ook heel eenvoudig natuurlijk.
19: Domweg gelukkig in de Dapperstraat, omdat ik die vaak projecteer op een andere plek. De eenvoud van waar geluk in kan zitten, dat schemert in dat gedicht zo kraakhelder door.
16: Enkele tientallen fans reden met de bus mee. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: En voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, prachtige foto's binnen van Hilbert en Yveske en Rika en Jan. Allemaal dreigende wolkenluchten waar de zon zich in weg doorheen baant.
0: Kijk.
1: En dat gaat de zon lukken vandaag.
0: Ja, zeker. De zon die wordt echt de bovenliggende partij. Er zijn nu nog wat wolkenvelden. Die schuiven grotendeels naar het noordoosten van het land weg. Daarachteraan flink wat zon. Ook wel een paar wolkenvelden. Of vooral wat hogere wolkenvelden waar de zon flets doorheen schijnt. Maar de zon is de bovenliggende partij, zoals gezegd. Niet al te veel wind uit het zuiden. En vanmiddag dan hoogzomerse temperaturen met 26 tot 28 graden.
1: Voorwaar niet slecht, maar dan houdt het ook wel weer op na vandaag, begrijp ik.
0: Ja, we krijgen te maken morgen met een front. Ik denk dat het morgenochtend lange tijd droog is. Dan warmt het nog even op naar 20 graden, misschien zelfs nog wat warmer. Maar morgenmiddag dan wordt het lange tijd regenachtig. Nou ja, dan gaat de temperatuur echt wel omlaag naar een graad of 15, een kille 15 graden. Dan volgt woensdag met geregeld buien. Dat zijn straffe buien met kans op onweer. Ook dan is het natuurlijk niet warm. En donderdag en vrijdag keert de rust in de atmosfeer terug. Hebben wij stapelwolken en zon en een gematigde bescheiden 20 graden.
1: Dankjewel Gita. Tot over een uur. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen met files op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Sallandwendetunnel en Wierden. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. N36 Ommen richting Almelo tussen Almelo en Wierden. 5 kilometer en 7 minuten extra. En de N50, zoals bijna iedere dag, vanaf Kampen richting

0: Incognito hoorde je en Always There. Ook Always There.
1: Sporten met Tijmen.
0: Tijmen van Wissing, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcello.
0: Kijk even terug op het afgelopen voetbalweekend. Daar viel natuurlijk het meest op de wedstrijd van Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles had de wedstrijd in de zak in Utrecht. Tegen een onthutsend zwak Utrecht natuurlijk. 3-1 voor. En toen werd de wedstrijd definitief gestaakt. We hoorden net de directeur al van Go Ahead die zich er behoorlijk over opwindt. En terecht, vind je?
2: Zonder meer. Nu heeft Jan-Willem van Delp vaak vuur in zijn ogen. Maar dat had hij afgelopen zaterdag zeker op bezoek bij zijn oude werkgever FC Utrecht. Vandalisme, ja, loont.
0: Ja, want publiek beïnvloedt nu, of kan in ieder geval, de uitslag beïnvloeden. Hè? Een wedstrijd die Go Ahead in de tas heeft, moeten ze nu straks nog een half uur gaan vervolgen tegen een geheel fris Utrecht.
2: Ja, die kunnen een plan verzinnen. Het is toch heel anders. Lege tribunes. Het stadion keerde zich tegen FC Utrecht afgelopen zaterdag. Go Ahead Eagles had de wedstrijd echt, zoals je zei, in de tas. Stond 3-0. Nou, toen werd er al met vuurwerk gegooid. Er was zoveel onmin, zoveel onvrede. Het zat ook echt in de benen van die spelers. Die eigenlijk niet meer vooruit kwamen. Go Ahead Eagles lag echt op overwinningskoers voor een zegen van misschien wel 5-6-0. Vervolgens gaan we naar binnen, naar het vuurwerk. Dat ging echt snoeihard. 20 minuten binnen gezeten. Nou, dat heeft de Go Ahead Eagles al niet goed gedaan. Dat liet zich echt voelen. Nou, toen had je nog de doelman. Toen dacht ik echt, ach, wat een klootviool ben jij toch ook. Dat je die bal niet vangt. Want daarna was die schermutseling met die bekers. En toen hebben we weer 40 minuten binnen gezeten. Uiteindelijk duurde het heel lang voordat de burgermoeder Dijksma uiteindelijk besloot om niet verder te gaan. Maar er was een en al irritatie, frustratie, maar juist

0: Go Ahead Eagles. En ja, Utrecht deed net of zij slachtoffers waren. Maar dit is je reinste competitievervalsing. Van Dop, die zei het ook in het interview. Eigenlijk moet je hier wat aan doen. En ik zei ook meteen van, nou, jij bent iemand die vaak in de emotie handelt. Meteen deze week op maandagochtend beginnen. Direct een wijziging in de spelregels. Als je dit flikt, gewoon reglementeren, 3-0 nederlaag, nou ja, en een ton aan je broek.
1: Ja, dit is een uitnodiging natuurlijk voor als een club achterstaat, een thuisploeg achterstaat. Het kan trouwens ook een uitploeg zijn. Voor het publiek om dan dingen op het veld te gaan gooien en te zorgen dat die wedstrijd wordt gestaakt.
0: Absoluut, waar we mee begonnen, daar heeft Jan van Dop, dat lijkt cynisch, maar het loont als je gewoon loopt te treiteren. En dit is meer dan treiteren, dan word je gewoon bevoordeeld. En zo kun je dus nog van een wedstrijd die totaal op een dood spoor zit, kun je nog weer, kun je weer leven in krijgen. Want morgenmiddag om 2:00 is dan die wedstrijd. Go Ahead Eagles moeten weer naartoe. Nou, ik zou toch wel tot op het bot gemotiveerd zijn, ondanks dat de atmosfeer vrij kil is, desolaat. Maar Utrecht gaat er van alles aan doen. Maar ja, dit zijn toch wel wedstrijden die je met het mes tussen de tanden moet spelen. Want ja, ik zou zeer gemotiveerd zijn als speler van Go Ahead Eagles.
1: Ja, want je hebt de poppen aan het dansen natuurlijk als Go Ahead alsnog verliest. Nou ja, laten we daar niet op speculeren. Tijmen nog even, die klootviool kreeg wel een cobra naast zich. Hè? Dat sneeuwde misschien wat onder in het zaken van die wedstrijd, maar er lag gewoon een cobra op het veld.
0: Ja, dat is de Noorse doelman Kittel Hauk. Het is misschien niet zo netjes om dan klootviool te noemen, maar ik dacht, laat ik dan nog even ook mijn eigen gevoel er een beetje inleggen zaterdagavond. Ik heb daar ook een uur voor Jan met een korte achternaam gezeten op die tribune, want het duurde en het duurde en het duurde. Afijn dat. Maar die cobra, nou, ik zat op 90 meter van die cobra. Je schrik je de tandjes. Het is ongekend.
1: Ja.
0: Nou, dat galmt door het stadion. Dus ik denk dat die keeper, Kittel Hauk, enorm geschrokken is. Die speelde natuurlijk normaal gesproken in het liefelijke Noorwegen. En die krijgt hier zo'n cobra naar zijn oren geslingerd. En dat was echt op 2 meter. Dus je zag echt gewoon ook een brandgat in het veld. Dus ik snap echt wel dat hij enigszins nog onder de indruk was.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan kijken hoe zich dat vervolgde. Dinsdag even de andere uitslagen nog. Nou, ook opvallend. Ja, het is al bijna niet meer opvallend. Maar goed, ook Heracles won de 5e wedstrijd op rij. 15 punten. Het is ongekend.
0: Ja, en Jean-Paul en Jolly. 9 goals al.
1: En wat een mooie.
0: En schitterend. Hij mist ook kansen dat je denkt, hoe kun je die missen? Maar hij schiet ze er ook in dat je denkt, hè, speel jij op dit niveau? Het is echt een wonderlijke, ja, spits waar je heel vrolijk van wordt. Heracles op die denderen door richting de Eredivisie. Dat is geweldig om te zien. En die vrijdagavond ook Zwolle 2-2 uit bij Sparta.
1: Ja, best knap.
0: Was ook een hele bijzondere wedstrijd. Zwolle had daar best wel kunnen winnen, maar had ook een paar keer echt wel geluk. Dus het was ook een prachtig affiche, evenals de zondagmiddag. Ik weet niet of je hebt gekeken gistermiddag, maar ik heb de eerste helft, normaal is zo'n lunchwedstrijd, 11:15, moet altijd een beetje op gang komen, maar dit was echt genieten. Het was al 2-2 halverwege bij Groningen FC Twente, dus eigenlijk was buiten Utrecht Go Ahead Eagles, waar Go Ahead Eagles overigens zeer goed voetbalde, was het echt gewoon genieten voor de Overijsselse clubs.
1: Mooi voetje, hè? Van Weghorst. Toch weer?
0: Ja, Wout. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Wout speelde zijn beste wedstrijd tot dusver. Hij speelde echt goed. Weghorst heeft veel kritiek gehad over zijn spel. Maar hij speelde ook, hij was in zijn element. Hij was terug in een stadion waar hij zijn grootste sporttrauma beleefde. Het weggeven van de titel met Ajax, die fout van Pasveer, je weet wel.
1: Ja.
0: En dat zat nog diep bij Weghorst, dat zat nog diep bij de supporters. Dus we hebben weer genoten van het pandemonium van misschien wel de grootste acteur uit de provincie Overijssel. Maar je hebt wel waar voor je geld.
1: Er viel weer wat te beleven op de voetbalvelden, onder meer. En vooral ook bij de Overijsselse clubs. Tijmen, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: bent daarvan. Gabriella en Cat's Eye, dit was Animal.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Kwart voor acht, dat is op maandag tot en met donderdag tijd voor de burgemeester van de dag. Iedere dag bellen we met een Overijsselse burgemeester. Op de maandag is dat Judith Campagnes, is de burgemeester van Zwarte Waterland. Mevrouw Campagnes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goed het weekend doorgekomen?
2: Ja, zeker. Altijd te kort. Maar dat vinden jullie denk ik ook.
0: Ja, die conclusie trekken wij ook iedere maandagochtend om 5 uur... als wij hier binnenkomen, inderdaad. Mevrouw Campagne, maar goed. Ja, en u gaat beginnen aan de politiek ook, hè? Want vrijdag was de opening van het politieke seizoen in de gemeente.
2: Ja, klopt. Ja, dan hebben we met z'n allen gestart. En dan zijn het de raadsleden, burgerraadsleden, alle collegeleden en alle partners waren daarbij uitgenodigd. En dat was gewoon een leuke informele ontmoeting. Dit keer in Genemuiden. En dan zijn we begonnen bij het Tapijtmuseum. Je kon een stadswandeling maken. Nou, en natuurlijk ga je dan even samen eten. En vooral op een informele manier elkaar na de zomer weer zien. Maar het is ook belangrijk in de politiek, hè. Op de inhoud gaat het in die raadzaal, maar de relatie is ook minstens zo belangrijk.
0: Okay.
2: Daarvoor is zo'n start van het seizoen een hartstikke goed moment om elkaar weer even te zien, goed in de ogen te kijken en weer allemaal uit te spreken. Nou, we gaan weer een nieuw politiek seizoen vol goede moed starten.
0: Ja, u zei het even heel snel, maar burgerraadsleden, ja. Wat zijn dat?
2: Ja. Ja, dat heet overal weer net even iets anders. Maar bij ons zijn dat de raadsleden die zijn niet direct gekozen. Die stonden wel natuurlijk op de kieslijsten van de politieke partijen. Maar die mogen dan. Wij hebben een beeldvormend, oordeelsvormend, besluitvormend model, BOP-model. En zij mogen dan meedoen aan de beeldvorming en de oordeelsvorming, dus de debatten. Maar ze mogen niet meedoen aan de besluitvorming. Dat is echt voorbehouden aan de direct gekozen raadsleden.
0: Okay, dat zijn bewust ongekozen besluitvormers?
2: Nou, ze zijn zeker bewust gekozen, maar dat is wel mooi gezegd.
0: Oh,
2: alleen die besluiten mogen ze dus weer niet nemen.
0: Nee, ze zijn niet gekozen, toch? Dat is wel goed. Nee.
2: Nee, maar dat helpt wel vooral bij kleinere fracties dat ze ook wat extra ondersteuning hebben en niet alle debatten zelf hoeven te doen.
0: Goed zo. Wat vinden zij dan van het feit dat de gemeente Zwarte Waterland een brief heeft geschreven, samen met nog 4 Overijsselse gemeenten, aan de minister van Landbouw om de maatregelen wat acceptabeler te maken voor boeren, want naar mijn weten gaan gemeenten daar helemaal niet over.
2: Nee, dat heb je heel goed gezien. Gemeenten gaan er niet over, maar het zijn ook onze inwoners. De agrarische sector, sowieso in onze hele regio, is groot. En hier was initiatiefnemer de gemeente Dalfsen, en die vroeg of meer gemeenten die brief mee wilden onderschrijven. En dat is in eerste instantie dan aan mijn portefeuillehouder. Dat is een van de wethouders. En toen hebben we overlegd, en dit is echt iets een bevoegdheid, om het even formeel te zeggen, een bevoegdheid om die brief dan te ondertekenen van het college. Natuurlijk brengen we de gemeenteraad ervan op de hoogte. Mm-hmm. Maar het is vooral meer symbolisch om ook steun te betuigen aan die sector. Maar die weet ook heel goed, hoor, dat merken wij ook aan de gesprekken, dat wij op dit moment niks voor ze kunnen betekenen, behalve laten zien dat we ze steunen richting het kabinet. En dat we ook met ze graag in gesprek blijven, want dat is minstens zo belangrijk.
0: Ja, u zegt het al symbolisch. Ja, ik vraag het u, omdat net over de grens met Drenthe alle burgemeesters daar zeiden, na trekkerprotest en het aanbieden van zo'n brief. Nee, dat tekenen wij niet, want daar gaan wij dus niet over.
2: Nee, maar er is ook nog weer verschil tussen petities, brieven. Inderdaad, het gaat van alles rond. En we hebben het ook wel goed over gehad. Ik wil ook geen valse verwachtingen wekken naar de boeren toe. En tegelijkertijd, voor andere lobbydossiers gaan we ook samen naar Den Haag. Dus waarom ook niet hiervoor laten zien dat we achter de boeren staan. En ik blijf altijd zeggen, je moet er constructief ook met het kabinet en met de Kamerleden in gesprek blijven. Om te kijken of we het leed nog wat kunnen verzachten. Want dat er maatregelen komen, ja, dat is zeker.
3: Ja, inderdaad. Dan hadden we het vorige week al over een aantal bedrijfsbezoeken die u vorige week zou gaan hebben. Hoe zijn die verlopen?
2: Ja, ik ben bij de koekjesfabriek geweest. En ik maak soms ook wel eens grapjes over de koekjesfabriek. Dan zeg ik, de besluitvorming in de gemeente is ingewikkeld. We zijn geen koekjesfabriek. Maar nu hebben wij in Zwartsluis van Van Dijk Bakery, zoals het mooi heet. En het was ontzettend leuk. Ik werd daar rondgeleid door de directeur. En dat is ook geboren en getogen Sluziger. En dat bedrijf is een familiebedrijf, zit er al jaren. En het is zo ontzettend leuk om te zien hoe zij ook met de tijd meegaan en dat er echt allemaal cakejes en zo van de band afrollen en worden verpakt. En vervolgens gewoon door heel Europa worden gedistribueerd. Maar ook die komen dus ook terecht bij onze grote supermarkten. Alleen dan staat er een ander logo op. Maar dan komen die lekkere cakejes en zo gewoon uit Zwartsluis. Nou, dat is toch, daar ben ik dan ook gewoon heel trots op. En dat die bedrijven ook gewoon aan Zwartsluis in dit geval trouw blijven. En zo ben ik ook voor de zomer bij Condor op bezoek geweest. Want de tapijtindustrie, zoals jullie weten, is heel groot en belangrijk in Zwarte Waterland. Maar die is, dat is wereldwijd opereren zij. En ik vind het altijd goed en fijn om ook contact te houden met het bedrijfsleven. Want ze zijn niet alleen goed voor onze werkgelegenheid. Maar laten we niet vergeten dat de grote ondernemers, maar ook de middenstand en zo, als die om zouden vallen, dan is niet alleen de werkgelegenheid weg, maar zij sponsoren ook de lokale voetbal, de fanfare. Ja, dus als zij er niet meer zouden zijn en om zouden vallen, dan valt eigenlijk stort het hele verenigingsleven ook in. Dus daarom vind ik het zo belangrijk en natuurlijk leuk, gewoon en lekker, om dit soort bezoeken te brengen.
0: Ja, wacht even, voor dat lekker, daar komen we zo op terug. Maar hoor ik u een pleit bezorgen voor box 3 of hoe zit dit?
2: Nee, dat dan weer niet. Oh. Nee, nou, we hebben het in dit geval vooral over suikertaks gehad bij de koekjesfabriek.
0: Dat is natuurlijk ook wel een dingetje wat speelt. Ja. Laten we daar een andere keer over hebben, over de suikertaks, mevrouw Campagna. Mocht u wel af en toe een cakeje van de lopende band pakken?
2: Nee, dat mocht niet. Nee, dat heb ik ook niet gevraagd. Nee. En ik wou dat er echt. Ik zet wel eens wat berichten op Instagram. En ik wou dat er echt geur Instagram was. Want dat is heerlijk. Maar de mensen daar zelf ruiken het niet eens meer, merkte ik.
0: Ik neem toch aan dat er wel een koekje bij de koffie was.
2: Ik kreeg zeker een paar pakken koeken mee. Oh. En daar waren ze op het gemeentehuis erg blij mee. Dus ik heb het meteen uitgedeeld.
0: Ach, ik wou nog zeggen, stuurt het gerust door. Maar inderdaad, met het oog op de suikertax is het wel misschien ook beter, mevrouw Campagna.
2: Precies, onze eigen suikertax, ja.
0: We hebben alle actuele problemen weer doorgenomen. Hartelijk dank. Goeie week gedaan. En tot volgende week.
2: Dank het. Hetzelfde dag.
0: Tot ziens dan, tot volgende week. Dan bellen wij natuurlijk weer zo dadelijk na 8 uur. Gaan we het hebben over vapen, Benjamin?
3: Ja, vapen gebeurt nog heel vaak op vooral middelbare scholen. Daar is het een groot probleem. Leerlingen doen
0: stiekem,
3: het vaak.
0: Stiekem, hè?
3: Stiekem, ja. Dat gebeurt dan weer op de wc's. En daarom zijn er nu van die vape-detectoren. Om daar toch allemaal een beetje toezicht op te houden.
0: Vape-detectoren. Ja. Daar hoor je zo dadelijk meer over. Zetten we ook al het nieuws natuurlijk van vanochtend voor je op een rijtje.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Pam, pam, padapa.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. In Almelo heeft de politie vannacht een persoon getaserd nadat ze op een melding van een steekincident afkwamen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. In Hellendoorn is een auto uitgebrand. De bestuurder zag tijdens het rijden rook uit de auto komen. Hij bracht zichzelf in veiligheid. En dichter J.C. Bloem is 60 jaar dood. En dat werd gisteren herdacht en gevierd in de kop van onze provincie. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
16: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is 1 partij, de populistische Bund der Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
15: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
17: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
15: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is een bescheiden ochtendspits tot nu toe. N35 staat wel vast. Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 2 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. De N50 ook als iedere dag. Vanaf Kampen tot aan knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en een klein kwartier aan vertraging. En net op de grens met Drenthe de A32. Meppel richting Heerenveen. Vanaf Steenwijk tot aan Ter Itzaard sta je in 3 kilometer file met 5 minuten daaraan vertraging. Goedemorgen met Oost. En straks op Radio Oost hoor je meer over vapen, Benjamin. Dat doen jongeren nog heel vaak en ook heel stiekem.
18: Heel stiekem op de wc's. Op middelbare scholen is het een groot probleem. En vape-detectoren. Ja, met die detectoren moeten ze toch toezicht kunnen houden op het vapen van de jongeren.
13: Hoor je straks meer over, net als muziek straks van Harry Styles en Fleetwood Mac.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
20: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
21: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
22: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
23: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
22: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
24: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je maandag is begonnen met Fleetwood Mac en Don't Stop Thinking.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 8 minuten over 8 op deze maandag, de 7e van september. Je week is begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Vapen, dat is helemaal nog in bij jongeren. En op school doen ze het stiekem. Maar eerst goed nieuws voor bedrijven langs het Twentekanaal.
3: Want er mogen vanaf vandaag weer schepen door het Twentekanaal. 10 per dag. Het kanaal zat ruim een maand dicht vanwege de droogte en de lage waterstand. Maar langzaamaan mogen er weer schepen door. Ook bedrijven met een dringende levering varen weer over het Twentekanaal. Een van die bedrijven is Plastikon Projects uit Oldenzaal. Een fabrikant van extreem grote kunststofpijpen. Een schip van dat bedrijf is nu onderweg naar Canada. Zo'n vertraging kost natuurlijk geld. Maar volgens Vincent Vulkers, manager inkoop en logistiek bij het bedrijf, is dat nog niet eens het grootste probleem.
4: Ik wil als bedrijf betrouwbaar zijn. Als we zeggen, wij gaan leveren, dan gaan we leveren. Nederland staat bekend als een ondernemend land, een betrouwbaar land. Ja, ik denk dat dat misschien wel de grootste schade is die we kunnen veroorzaken als Nederlanders. Nou, in dit geval zijn ze erg blij met de inzet die we hebben gedaan als organisatie. En de informatievoorziening richting land. Dus die zijn erg content geweest in de samenwerking. Dus in dit geval heeft alleen maar positief gewerkt. Maar lange termijn, vandaag de oproep naar Den Haag. Jongens, ga kijken naar een duurzame oplossing. Want je wil wel betrouwbare handelspartner blijven.
0: Ja, en daarvoor pleit deze meneer van dit bedrijf, de manager van dit bedrijf, voor extra steun vanuit het Rijk, dat er meer investeringen worden gedaan, zodat inderdaad die bedrijven langs bijvoorbeeld het Twentekanaal, dat geldt natuurlijk ook voor andere waterwegen in ons land, ook betrouwbaar kunnen blijven.
3: Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag om het leven kwam. De jongen verongelukte doordat hij op een middengeleider botste. Hij kwam meters verderop terecht. Door de klap brak de scooter in twee delen en onderdelen lagen verspreid over de weg. Volgens getuigen reed de jongen voor het ongeluk meerdere keren heen en weer op het achterwiel. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.
0: Automobilisten tussen Hasselt en de Lichtmis moeten de komende 3 maanden gaan omrijden. De N377 is namelijk vanaf vandaag afgesloten voor groot onderhoud en verbetering van de verkeersveiligheid. Niet alleen het asfalt, maar ook de fundering van de weg wordt volledig vernieuwd. En daarnaast komen de maatregelen om fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken. Er worden ook nog bushaltes aangepast en er komt een tunnel voor fietsers en klein wild. Nou, je hoort al, dat gaat niet kort duren. Tussen het Rakje en de Lichtmis wordt de weg ook nog iets verlegd, zodat er ruimte ontstaat voor een bredere en veilige berm. En dat alles gaat duren tot eind november.
3: Inderdaad, dus dat wordt lang omrijden, inderdaad. En tot slot, Go Ahead Eagles-directeur Jan-Willem van Dop, die is boos over de gang van zaken rond de wedstrijd Utrecht-Go Ahead van afgelopen zaterdag.
5: Negativiteit wordt dus beloond. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. Wij zaten gewoon goed in de wedstrijd. Dus het is gewoon, wat dat betreft is het gewoon ontzettend balen. En dan komt er uiteindelijk een actie. En dan weet je ook, als er een tweede actie komt, dan zijn de regels van de KNVB definitief staken. Maar het is gewoon te triest voor woorden. En geen goed woord voor over. Als je een keer zo'n situatie meemaakt, dan is het logisch dat je op dat moment ook wel eens denkt aan de oplossing. Dan is deze stand maar de eindstand.
0: Ja, want na eerst vuurwerk en daarna bekertjes op het veld werd de wedstrijd voor de tweede keer gestaakt. En toen betekent dat definitief einde van die wedstrijd. Tenminste voor die avond. Want dinsdag zal dat laatste half uur dan moeten worden ingehaald. Daar is Van Dop boos over. En volgens sportverslaggever Tijmen van Wissing heeft Van Dop helemaal gelijk.
6: Als je gewoon loopt te treiteren. En dit is meer dan treiteren. Dan word je gewoon bevoordeeld. En zo kun je dus nog van een wedstrijd die totaal op een dood spoor zit, kun je nog weer, leven in krijgen. Want morgenmiddag om 2 uur is dan die wedstrijd. Go Ahead Eagles moeten weer naartoe. Nou, ik zou toch wel tot op het bot gemotiveerd zijn, ondanks dat de atmosfeer vrij kil is, desolaat. Maar Utrecht gaat er van alles aan doen. Maar ja, dit zijn toch wel wedstrijden die je met het mes tussen de tanden moet spelen. Want ik zou zeer gemotiveerd zijn als speler van Go Ahead Eagles.
0: Ja, maar goed, zo krijgt het publiek dus een vinger in de pap en kan het deels de uitslag bepalen. Maar goed, dat gaan we dinsdag zien. Dan doen wij natuurlijk ook weer verslag van dat half uurtje Utrecht. Go Ahead.

0: liedje voor ons allebei.
1: Guus Hulshof en een lekker liedje, voormalig Nieuwe Oogst. En een leuk plaatje, lekker liedje. Om bijna 7:15 op Radio Oost. Vapen gaan we het over hebben. Vapen op middelbare scholen blijft een groot probleem. Leerlingen doen het nog veelvuldig, dat vapen. En dat doen ze met name op school dan vaak stiekem. Bijvoorbeeld op de wc. Voor scholen is het lastig daar goed zicht op te houden. En daarom wordt er op steeds meer plekken gezocht naar manieren om dat aan te pakken. Een van die manieren is een apparaat dat vape-dampen kan detecteren. En daar hebben scholen wel behoefte aan.
2: Vaak wel dezelfde personen die vaak rond de wc's hangen. Waarvan we vorig jaar dachten, hey, jullie stonden altijd buiten. Dus vaak is daar één en één is wel twee. En vaak aan de manier waarop ze weglopen, merk je wel of ze echt naar de wc moesten, omdat ze andere gedachten hadden.
3: Wij willen graag zicht op onze leerlingen. En we hebben gemerkt dat in de periode nadat er niet meer gerookt mag worden op het schoolplein, toch wel heel veel leerlingen het schoolplein verlaten om ergens anders dat te doen.
2: Je hoort wel een paar pubers klagen van ja, we willen naar buiten heen, want we willen roken en vapen. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, je bent 16 jaar, wat heb je te willen om te vapen?
1: Wat heb jij te willen om te vapen? Dat is wel een mooie. Pepijn van der Vaart heeft in Losser een bedrijf dat die apparaten vape-detectoren dus maakt. Pepijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Scholen staan in de rij.
4: Nou ja, we hebben de pilotfase net afgerond. En het is inderdaad, vanaf hier is het vooruitkijken. We hebben de laatste kinderziektes uit het product gehaald. En eigenlijk zijn we nu inderdaad om die stap te maken.
1: Ja.
4: Dus als er scholen zijn die luisteren, dan moeten ze vooral bellen.
1: Ja, dan weten ze je ongetwijfeld te vinden. Is dit de reden geweest om zo'n apparaat te ontwikkelen? Merkte je de behoefte?
4: Ja, de behoefte komt. Ik heb een van mijn collega's, Lars. Zijn vrouw die is docent, weliswaar in Duitsland. En die in Duitsland is het volgens mij ook al meer een ding. En die trok aan de bel. Lars is zelf van huis uit installatietechnicus. Dus die weet alles van dergelijke apparatuur. En wat wel en niet werkt en wat wel en niet kan. En vanuit daar is het balletje gaan rollen. En zo is Lars ook bij mij en mijn broer terechtgekomen. We doen het in principe met z'n drieën.
5: Ja, want hoe werkt zo'n detector nou precies? Je hangt hem denk ik aan het plafond en dan?
4: Ja, je hangt hem aan het plafond. En in principe, er zit een soort van sensor in. Die zuigt de lucht aan. En als er dan gevaped wordt, dan gaat er bij ons... Dat is van ieder geval onze detector zo. Dan gaat er via de mobiele data gaat er een melding naar de telefoon van bijvoorbeeld de conciërge. En die krijgt dan een berichtje binnen. En die weet dan, nou, in gebouw 3 en toilet 4 bij de dames wordt er flink gevaped. En dan gaat hij even een kijkje nemen.
5: Of op wc-blok 3 en dan kunnen ze daar niet meer stiekem vapen.
4: Nee, precies.
1: Maar hij werkt niet als een rookmelder dat er opeens dan gaat er loeien en misschien een lichtje aangaat.
4: Nou, hij kan lichtjes maken, maar wat wij gemerkt hebben uit die... En ook hij kan ook geluid maken in theorie, maar we hebben dat in die pilots getest. En wat wij zien is dat het veel effectiever is als er een stilalarm is. Want wat je wil is natuurlijk, je wilt contact met de leerlingen aan kunnen gaan. En als dat ding gaat loeien, dan jaag je eigenlijk alle leerlingen weer het toilet uit. En dan, dat is eigenlijk de belangrijkste bijdrage, is dat je een beetje zicht krijgt op wie nou eigenlijk... Wie nou voor echt verslaafd is. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat, de hele discussie.
1: Ik voorspel veel rennende conciërges door de school of leraren. Dat is natuurlijk niet jullie zaak, maar levert dit niet heel veel onrust op?
4: Indirect natuurlijk wel, is dat onze zaak. Hier hebben we een goede gesprek over gehad met alle conciërges die we inmiddels gesproken hebben. Wat je moet bedenken is dat er überhaupt... En ik denk dat als er conciërges luisteren... Ja, ik kan me voorstellen, die zijn sowieso al flink aan het rennen. Want er gebeurt natuurlijk gewoon ontzettend veel op scholen. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook ergens de wet. Ja, je schoolgebouw moet rookvrij zijn.
1: Ja.
4: Rennen, dat zou ik niet doen. Ik zou het lekker rustig houden. En ook het gesprek met de leerlingen lekker rustig houden. Niet dat je niet buiten adem straks bij de leerling op de stoep staat.
1: Ik begrijp, jullie doen er ook een handleiding mee. Dat is heel goed. Pepijn, hoe werkt het eigenlijk? Want ja, je moet toch die vape-lucht, het is iets anders dan nicotine. Het is natuurlijk ook iets anders dan rook van vuur. Hoe gaat het in zijn werk?
4: Ja, nou, dat is eigenlijk vrij snel een vrij technisch verhaal. Kijk, wat die sensor in principe doet, die meet allerlei soort van eigenschappen als het ware van de fijnstof die in de lucht hangt. En op basis daarvan maakt hij een soort van inschatting. En kan die, zit er een soort van drempelwaarde aan. En dan weet hij, oh, dit is eerder, laten we zeggen, is dit vape dan iets anders. Maar dat is ook iets wat we nog volop aan het doorontwikkelen zijn.
1: Ja, want ik vraag het omdat...
4: Dat profiel er duidelijk af.
1: Ja, want ik vraag het als iemand een flesje parfum bij zich heeft... of een deo, weet ik veel, erin spuit... of dat dan niet verstorend werkt.
4: Nou ja, het antwoord is ja. En dat is ook het gekke. Het is uiteindelijk wat wij gemerkt hebben, die pilots, is dat het allerbelangrijkste is dat die gewoon afgaat als er iets gebeurt met die lucht. En of dat deodorant is, of parfum, of vape. Dat is in deze fase dan nog maar eventjes zo. Om de simpele reden dat je eigenlijk er altijd dan op tijd bij bent. Hè. Je hebt ook wel sensoren die zijn chemisch. Nou, die duren heel erg lang voordat ze afgaan. Ja, dan mis je gewoon eigenlijk het moment dat je iemand... En ik vind het nooit zo netjes om het op die manier te zeggen. Want het ligt natuurlijk wat genuanceerd. Hè. Verslaafde leerlingen. Iemand op heterdaad betrappen. Ja, ik weet niet of dat nou helemaal de juiste toon is. Maar in principe, je moet er wel op tijd bij zijn. Dus wat we hebben gedacht is het niet veel logischer om gewoon te zorgen dat je er eigenlijk altijd op tijd bij bent. En dan met software in de toekomst door te ontwikkelen dat het ook alleen maar echt bij vape gebeurt. Want dan heb je natuurlijk helemaal een mooie afgebakende casus. Maar vooralsnog is het vooral de conciërge die eigenlijk alle heavy lifting doet. En die inderdaad de leerling aanspreekt. En ook vooral het gesprek aanknoopt van wat gebeurt hier? En daarbij horen we ook wel exotische verhalen. Dus op een gegeven moment is er een school die heeft overwogen om überhaupt gewoon af te schaffen dat je deodorant spuit op een wc. Je mag het hele schoolgebouw mag je deodorant spuiten, maar niet in de wc.
1: Ga daar maar aan staan tegenwoordig trouwens. Maar ja, dit geheel terzijde. Misschien kunnen jullie ook een deodorantdetector ontwikkelen. Maar ik neem ook aan, ook dat is natuurlijk iets waar je in de ontwikkeling geen rekening mee hoeft te houden. Maar ik neem ook aan dat het afschrikkend wekkend moet werken, toch?
4: Nou ja, dat is denk ik de grootste meerwaarde in het detecteerverhaal zelf. Dus wat wij zien is dat eigenlijk zodra leerlingen weten dat ze misschien gepakt kunnen worden. Hè, ze zien dat ding natuurlijk gaan hangen. Die leerlingen zijn natuurlijk vet slim. Dan zie je al wel dat ze nog wel een keertje nadenken voordat ze gaan vapen.
1: Ja.
4: En dat zien we ook in de data terug. Dus je kan, omdat je die detector ophangt, weet je precies hoe vaak zijn er meldingen. En je ziet dat als dat ding er hangt, dat je over tijd minder meldingen krijgt.
1: Ja, dus je zou hem eigenlijk heel erg moeten laten opvallen.
4: Nou ja, dat is inderdaad de truc. Ja, maar goed, ergens een conciërge die de wc binnenstapt, die valt natuurlijk ook op.
1: Ja, ja dat denk ik wel, ja. Zeker op bepaalde toiletten. Maar goed, het is duidelijk, de vape-detector, ontwikkeld door een bedrijf in Lossen, daarvan is Pepijn van der Vaart. Pepijn, dankjewel voor de uitleg over de vape-detector. Je leest het ook terug op onze website, rtvoos.nl.

0: talking. Harry Styles en Late Night Talking. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag om het leven kwam. Door de klap brak de scooter in twee delen. Onderdelen lagen verspreid over de weg. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ook in Hellendoorn is een auto uitgebrand. De bestuurder zag tijdens het rijden rook uit de auto komen en bracht zichzelf in veiligheid. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto werd verwoest. En op vliegveld Twente stonden afgelopen weekend honderden vrachtwagens voor het truckfestival Trucks at Twente. Toch was het er opvallend rustig. De organisatie had namelijk een toeterverbod ingesteld. Ze wilden het zo stil mogelijk houden omdat ze in een natuurgebied zitten. Overdag werd de toeteren gedoogd. In de nacht was er extra beveiliging. Sommige bezoekers en chauffeurs vonden het jammer. Volgens hen hoort toeteren bij een truckenfestival.
4: Ja, onzin.
5: Regels en regels. Je hoort het, er wordt getoeterd.
6: Heb ik wel gedaan.
7: Waarom?
6: Nou, een keertje leuk eigenlijk. Een keertje gas geven. Ja, normaal hoort het toeteren en het gas geven wel erbij, maar ik heb er wel begrip voor. Om het elk jaar door te laten gaan, dat moet je gewoon netjes aan de regels houden.
3: Volgens de organisator hielden de meeste mensen zich aan de regels. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Wordt dit het woord van het jaar? Gedoogtoeteren?
3: Gedoogtoeteren.
2: Gedoogtoeteren.
3: Ik ga gedoogtoeteren.
2: Ja, die kan ook.
3: Is dat gedoogtoeteren? Heel zachtjes toeteren.
2: Heel bescheiden toeteren. Roeptoeteren, dat kan ook. Maar dat doet Gita nooit. Gita,
8: zeker niet. Nee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mooie foto's binnen van Gerard Epping uit Losser. We zien door wat ochtendnevel de zon zich in wegbanen. Hij verbaast zich erover hoe vitaal het gras er alweer uitziet na die droge zomer. Ja, dat klopt.
8: Gras is echt een super plantensoort eigenlijk.
2: Ja.
8: Ik bedoel, dus dan denk je van nou, echt alles is dood. En dan is het toch weer groen. Dus dat leeft gewoon steeds weer op.
2: Zo is het, als je het niet kapot maait natuurlijk. Hè? En dan,
8: nee,
2: dat kan ook.
8: Ja, of dat je het kapot loopt en er alleen nog maar zand over is. Dan stopt het.
2: Goed, niet over het gras, maar wel over het weer. Ja? Daarvoor hebben we je aan de lijn, Gita. Het wordt een mooie dag, maar ik kijk een beetje Hengelo naar buiten. Het is zo vlot het nou ook nog weer niet. Met die zon.
8: Nee, er zitten nog wat wolkenveldjes in de weg. Zullen we vooral wat middelbare en hoge wolkenvelden zijn. In de kop van Overijssel, echt in de noordwestpunt, daar valt nu nog een buitje. Dat is een nachtelijke buitje wat nog wegtrekt. En daarachteraan is het droog. En de opwarming is wel langzaam begonnen. Het was natuurlijk al niet koud toen ik je 2 uur geleden sprak. Was het al 15 graden. Nou, op dit moment zitten we op 17, 18 graden. Rond lunchtijd is het 23 graden met behoorlijk veel ruimte voor de zon. En dan gaan we naar 26 tot 28 graden toe. De hoogste temperaturen in Twente, misschien nog zelfs wel iets hoger dan 28 graden. Een beetje dampig is het wel. Hoort ook zo bij halverwege september. En ook vanavond dan rustig weer. Met temperaturen nog lange tijd boven de 20 graden.
2: Maar morgen komt er gewoon een jas bij.
8: Ja, morgen komt er een jas bij. Ja, wij komen er onder een

0: gaan zakken waarschijnlijk naar een graad of 15. Dat is frisjes, zo komen we uit de dinsdag. En woensdag volgt met geregeld buien. Onweersbuien kunnen erbij zitten en ook een graadje of 18.
1: Wisselvallige week, mogen we dat zeggen, na vandaag dan?
0: Ja, zeker een wisselvallige week na vandaag. Donderdag en vrijdag wel weer een stuk vriendelijker met stapelwolken en zon.
1: Mooi, dan weten we dat. Gita, zijn we voorbereid. Dank je wel.
0: Alsjeblieft.
1: En een fijne dag.
0: Hetzelfde.
1: Heb ik nog verkeersinformatie voor je. De start van de ochtendspits staat op de N35. Daar begon die ook trouwens, de ochtendspits volle richting Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden, 3 kilometer nog daar. En 5 minuten aan vertraging. En de N50 vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 4 kilometer file met 7 minuten aan vertraging.

0: McCartney en Wings hoorde je. En listen to what the man said. Deze mannen gaan je vertellen wat er gebeurd is vanochtend in onze uitzending van de 7e van september.
1: Ja, ik kan vandaag weer vaker gebruik worden gemaakt van het Twentekanaal. Tenminste bij de sluis bij Eefde. En ook bedrijven met een dringende levering varen weer over het Twentekanaal. Een van die bedrijven is Plasticon Projects uit Olden.

0: Zaal, een fabrikant van extreem grote kunststofpijpen. Een schip van dat bedrijf is nu onderweg naar Canada. De manager inkoop en logistiek bij dat bedrijf is blij dat het allemaal weer op gang komt.
1: Ja, dat is een grote opluchting. Met name ook omdat in Canada de meren zouden dichtvriezen als we niet op tijd konden verschepen. Dus dat is niet gelukt. Ze zijn nu onderweg richting Antwerpen. Op dit moment liggen we zelfs voor op schema. We hebben wat moeten versnellen om in ieder geval de gebruik te kunnen maken van deze schutting. En dat is gelukt. Dus positief nieuws vanuit onze kant. Ga je kijken naar geluk zoeken of ga je kijken naar betrouwbare bedrijfsvoering? Ja, het is wel een oproep en blijft aan Den Haag van jongens, zoek een oplossing. Want dit wil je niet elk jaar als ondernemer worden geconfronteerd natuurlijk. 10 schuttingen is nog steeds niet vol open. Hè? Dus we hebben nog steeds te maken met bedrijven over de weg moeten. En dat kost geld. En nou ja, ik vraag me af waar de ondernemer meer mee geholpen is met compensatie of met een oplossing. Want ik denk dat een duurzame oplossing beter aansluit dan bij een tijdelijke compensatie.
2: Ja, wat hadden we er nog meer? Vandaag vapen is bij jongeren nog altijd populair. En op scholen, middelbare scholen, een probleem. Leerlingen doen het namelijk vaak stiekem, dat vapen, op de wc. En voor scholen is het lastig om daar goed toezicht op te houden. En daarom wordt op steeds meer plekken gezocht naar manieren om dat aan te pakken. Een van die manieren is een apparaat dat vapedampen kan detecteren. Pepijn van der Vaart produceert deze apparaten met zijn bedrijf in Lossen. En hij legt uit hoe het werkt.
3: Okay, wat die sensor in principe doet, die meet allerlei soort van eigenschappen, als het ware, van de fijnstof die in de lucht hangt. En op basis daarvan maakt hij een soort van inschatting. En kan die, zit er een soort van drempelwaarde aan. En dan weet hij, oh, dit is eerder, laten we zeggen, is dit vape dan iets anders. Maar dat is ook iets wat we nog volop aan het doorontwikkelen zijn. Maar uiteindelijk wat wij gemerkt hebben in die pilots is dat het allerbelangrijkste is dat die gewoon afgaat als er iets gebeurt met die lucht. En of dat deodorant is of parfum of vape, dat is in deze fase dan nog maar eventjes zo. Dus wat we hebben gedacht is het niet veel logischer om gewoon te zorgen dat je er eigenlijk altijd op tijd bij bent. En dan met software in de toekomst door te ontwikkelen dat het ook alleen maar echt bij vape gebeurt. Want dan heb je natuurlijk helemaal een mooie afgebakende casus. Maar vooralsnog is het vooral de conciërge die eigenlijk alle heavy lifting doet.
2: Ja, we zouden het niet mogen zeggen. Maar als je er dus deodorant in spuit, dan gaat die ook af. Dus het werkt nog niet helemaal optimaal, maar het schrikt ook wel af, zo'n apparaat.
3: Zodra leerlingen weten dat ze misschien gepakt kunnen worden, hè, ze zien dat ding natuurlijk gaan hangen, die leerlingen zijn natuurlijk vet slim, ja, dan zie je al wel dat ze nog wel een keertje nadenken voordat ze gaan vapen.
0: Ja, dan hadden we het ook over de sport vanochtend. Voetbal hadden we het over. Go Ahead Eagles-directeur Jan-Willem van Dop is boos over de gang van zaken rond de wedstrijd Utrecht-Go Ahead van afgelopen zaterdag.
4: Kijk, de eerste keer duurt ook al een half uur, hè, en dan zit je in de kleedkamer en wat gaan we doen? Dan wil je graag door. Ja, dan gebeurt er weer wat gekkigheid. En je hebt zo goed gevoetbald, zo goed verdedigd. Ja, en dan sta je hier en je hebt wel net niks.
2: Ja, Jozef Oosting beviel het helemaal niet wat er gebeurde. 2 staken en toen definitief staken. En een wedstrijd die dan vervolgens het laatste half uur nog moet worden ingehaald. Daar is de Go Ahead Eagles-directeur dan heel boos over.
5: Negativiteit wordt dus beloond. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. Wij zaten gewoon goed in de wedstrijd. Dus het is gewoon, wat dat betreft is het gewoon ontzettend balen. En dan komt er uiteindelijk een actie. En dan weet je ook, als er een tweede actie komt, dan zijn de regels van de KNVB definitief staken. Maar het is gewoon te triest voor woorden. En geen goed woord voor over. Als je een keer zo'n situatie meemaakt, dan is het logisch dat je op dat moment ook wel eens denkt aan de oplossing. Dan is deze stand maar de eindstand.
0: Ja, volgens sportverslaggever Tijmen van Wissing heeft Van Dop helemaal gelijk.
6: Als je gewoon loopt te treiteren, en dit is meer dan treiteren, dan word je gewoon bevoordeeld. En zo kun je dus nog van een wedstrijd die totaal op een dood spoor zit, kun je nog weer, leven in krijgen. Want morgenmiddag om 2 uur is dan die wedstrijd. Go Ahead Eagles moeten weer naartoe. Nou, ik zou toch wel tot op het bot gemotiveerd zijn, ondanks dat de atmosfeer vrij kil is, desolaat. Maar Utrecht gaat er van alles aan doen. Maar ja, dit zijn toch wel wedstrijden die je met het mes tussen de tanden moet spelen. Want ik zou zeer gemotiveerd zijn als speler van Go Ahead Eagles.
0: Go Ahead stond met 3-1 dus voor. En je hoorde Tijmen al zeggen, ze moeten morgenmiddag opnieuw naar Utrecht om dat laatste half uur ook nog te spelen.
2: Nou, tot slot nog een serviceberichtje voor iedereen op de weg in onze provincie. Automobilisten tussen Hassel en De Lichtmis moeten de komende 3 maanden gaan omrijden. De N377 is vanaf vandaag afgesloten voor groot onderhoud. Niet alleen het asfalt, ook de fundering van de weg wordt volledig vernieuwd. Komen maatregelen voor fietsers en voetgangers. Bushaltes worden aangepast en er komt een tunnel voor fietsers en klein wild. Je hoort het al, dat is niet in 2 dagen geregeld. Tot eind november is de weg dicht. Automobilisten moeten omrijden, kost je wel een half uur. En voor vrachtwagens is er nog een aparte omleiding, omdat die niet over de Zwarte Waterbrug mogen bij Hasselt. Dus iedereen op de weg. Succes ermee.
7: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
8: Deze week voor

0: In excess and never tear us apart om 9:10. Het wordt vandaag nog een warme zomerse dag met 27, 28 graden.
1: Lekker.
0: Ja, moet nog een beetje op gang komen, maar geniet ervan, want het is voorlopig de laatste zomerse dag.
1: Eén keer de korte broek aan. T-shirtje.
0: Korte broek aan, cocktailtje erbij of een mocktailtje erbij. Voeten in een bakje water en de radio aan.
1: Ja.
0: Bert van Losser.
1: Nou, en van de Pimpamplaat krijg je het vandaag ook weer warm, want je mag nagaan denken over de letter G.
0: Oeh, de letter G. De letter G van Genesis.
1: Genesis, mooi. Ik zat te denken aan Guns N' Roses.
0: En ik zat te denken aan
1: Golden Earring. Lekker hoor.
0: Zijn wij er morgen weer?
1: Zeker.
0: Tot dan.
1: Tot dan.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Na een steekincident in Almelo vannacht heeft de politie iemand getaserd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Vapen op middelbare scholen is nog steeds een groot probleem. Zo ook in Oldenzaal. En op vliegveld Twente stonden afgelopen weekend honderden vrachtwagens voor het truckfestival Trucks at Twente. Toch was het toch opvallend rustig. De organisatie had namelijk een toeterverbod ingesteld. Dat en meer lees je op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
6: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
5: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
7: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
5: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
9: Voordeeluitjes.nl. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Bij ons. Het is 3 over 9. Goedemorgen. Het is vandaag maandag 7 september. Straks wil ik maar één ingrediënt van je weten. Eén ding waarvan jij denkt, dat stop ik dus nooit op mijn broodje. Gloria Gaynor is vandaag 83 geworden. En die weet al bijna 50 jaar wat je moet doen als het een klein beetje tegen zit. Dankzij haar hit I Will Survive.
14: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
15: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
14: Hey, wij zijn OG.
16: Hey, Jan Smit hier.
17: Hallo, wij zijn de 3J's.
18: Ik ben Johanna ter Stegen.
19: Moi, ik ben Daniel Loos.
18: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
20: Radio Oost.

0: Smokey en Lay Back in the Arms of Someone. Het is 9:12.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Vandaag krijgen we nog een flinke nazomerdag. Warme lucht uit Frankrijk zorgt vanmiddag voor 26 tot 28 graden. Daar misschien vroeg een buitje, blijft het verder droog en is er geregeld zon. Vanavond blijft het lang rond de 20 graden. Morgen slaat het om, regen, meer wind en uiteindelijk nog maar zo'n 14 graden. Even niet aan denken. Hey, wat lees ik op rtvoost.nl? Nou, de N377 tussen Hasselt en De Lichtmist gaat voor groot onderhoud 3 maanden dicht. Scholen nemen ondertussen steeds meer maatregelen tegen vapen. Met onder meer vape-detectoren op toiletten. En in Almelo was vannacht een steekincident, lees ik op rtvoost.nl. En in Enschede is een autokraker op camerabeeld vastgelegd. Dan even het laatste nieuws. De AfD is bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt veruit de grootste geworden met voorlopig 43,8%. Maar haalt geen absolute meerderheid. In Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air. En de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen voor zijn werk aan The Pit. En in Nederland wordt Snapchat opnieuw aangeklaagd door Claim Stichting. Die vindt dat het platform onvoldoende doet voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. En vandaag ook om in de gaten te houden. Oud-premier Mark Rutte wordt opnieuw gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Zometeen heb ik de vraag van vandaag voor je. Die gaat over brood en beleg. Zometeen, hier dus, op Radio Oost. Leuk dat je erbij bent trouwens. En je kan meepraten met dit radioprogramma via de Radio Oost. 06-4567-1331. En je kan hier ook liedjes aanvragen voor wat betreft de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten met een G, daar zijn we vandaag naar op zoek.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister, you're the train voorbij trekken hier op radio's. Heb je nog een beetje een leuk weekend gehad? Best wel een druk weekend gehad. Ik heb mijn stem ook ergens verloren, maar... Nou, ik stond afgelopen vrijdagavond in Meppel op het terrassenfestival. Het was hartstikke gezellig bij Jaap de Boer.
2: Ah, oké.
1: Okay. Ja, op een terras. Zaterdagavond stond ik op een feestje te draaien in Nijverdal. Dat was ook hartstikke gezellig. Veel luisteraars ook van Radio Oost ontmoet. Dat is ook wel leuk ook. Wat ze wel en wat ze niet leuk vinden op de radio. Stel was 40 jaar getrouwd. En was echt... Laura en Rolf waren dat. Hartstikke gezellig. En Laura werd ook nog 60. En dat hebben we even uitbundig gevierd in Nijverdal.
2: Ja, alle ingrediënten om je stem kwijt te raken.
1: Ja, en smiddags heb ik nog een wedstrijd gefloten. Dat was wel leuk. Het was in Oeken. Weet je waar Oeken ligt?
2: Oeken, ja.
1: Dat ligt buiten onze provincie in Gelderland bij Zutphen. En die moesten spelen tegen de Dierense Boys. Daar heb ik een leuk verhaal gehad met iemand die geboren is in Dalsen. En die heeft zijn lidmaatschap opgezegd bij de plaatselijke voetbalclub. Was altijd nog lid van de ANC. Maar ja, nu zijn ze gefuseerd. En hij woonde al jaren niet meer in Dalsen. Maar goed, zijn oude voetbalclub hield op te bestaan. Hij was wel voor de fusie overigens. Ja. Maar heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd.
2: Okay, nou.
1: En hij luisterde samen, want hij woonde nu in Nijmegen. Maar hij luisterde dus... altijd naar het amateurpotje met iemand uit de S die in Nijmegen op kamer zit. En met iemand van de voetbalclub DSV. Nou, dat soort verhalen kom ik dan tegen afgelopen weekend.
2: Ah, mooi toch?
1: Gisteren, nou, dat moet ik nog wel even zeggen. Kijk, iedereen loopt weg met de mannen van FC Twente. Dat is allemaal hartstikke leuk in onze regio. Tenminste, als je een beetje FC Twente aanhanger bent. Maar ik vind wel dat de vrouw van FC Twente iets meer aandacht verdienen.
2: Ah, sowieso vrouwen.
1: Die voetballen
2: gaat goed met de vrouwen.
1: Ja, nee, ze voetballen hartstikke goed. Want ik was er gistermiddag. FC Twente, vrouwen tegen Heerenveen. En de eerste helft was echt van een hoog niveau voor vrouwenvoetbal. En heel veel mensen doen er wel eens lacherig over. Maar ik heb gisteren twee weergeloze doelpunten gezien van Jill Roort. Nou, die zie ik niet op zaterdagmiddag bij de amateurs.
2: Nee.
1: Dus echt fantastisch. Echt, kijk maar even als je naar de samenvatting kijkt. Die Jill Roort die weet echt wat voetbal inhoudt.
2: Door een ringetje te halen.
1: Ja, nee, echt serieus. En ja, gisteren ben ik daar. Ze spelen op het veld van Sparta Enschede. Heel weinig toeschouwers. Ze spelen op zondagmiddag 16:45. Dat is misschien ook wel een verkeerd tijdstip in Oost-Nederland. Ja. Maar goed, ze verdienen wel meer toeschouwers. Dat wil ik even gezegd hebben.
2: Nou,
1: wat heb
2: deze.
1: Jij zo meteen in het nieuws?
2: We gaan het hebben over een steekincident vannacht in Almelo. En dichter J.C. Bloem uit Kalenberg werd gisteren herdacht.
1: Ah, oké. Okay. Dat dus zo meteen in het regionale nieuws. Zometeen ook de vraag van vandaag en de pimpamblaad. De G, omdat Gloria Gaynor vandaag jarig is, 83 jaar. I Will Survive of Never Can Say Goodbye. Jij mag kiezen, een van die twee liedjes gaan we zeker draaien. Het komende uur in de pimpamblaad.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
15: De bladeren van...

0: Groene schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Oost. Benjamin Borgman met het regionale nieuws.
5: De politie heeft vannacht in Almelo iemand getaserd. Dat gebeurde nadat ze op een melding over een steekincident afkwamen. Een persoon verzette zich zo heftig dat de agent zijn taser moest gebruiken. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of dat het slachtoffer van het steekincident is. De politie heeft meerdere mensen meegenomen naar het bureau. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleiding van het incident en de personen die betrokken waren. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. De brand werd geblust, maar de auto kon niet worden gered. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. En dichter J.C. Bloem is 60 jaar dood en dat werd gisteren herdacht en gevierd in de kop van onze provincie. Een groep fans reed met een bus naar zijn graf en oude woonhuis in Paaslo en Kalenberg. Volgens de organisator van de herdenking wordt Bloem beschouwd als een van de beste Nederlandse dichters.
6: Iedereen in Nederland die van poëzie houdt, erkent de waarde, de betekenis van J.C. Bloem. Als je goed naar zijn werk kijkt, en dat doen gelukkig nog steeds heel veel mensen, dan ontdekken ze dat er in al die eenvoud die soms uit zijn woorden spreekt, er een enorme zeggingskracht is.
5: Bloem heeft veel gedichten gemaakt, maar deze fans hebben een favoriete dichtregel.
7: Voorbij, voorbij, voorgoed, voorbij. Want ik ben niet zo iemand die dat heel lang in zijn geheugen houdt, zeg maar. Maar deze zit er wel heel goed in van altijd. Ook heel eenvoudig natuurlijk.
8: Domweg gelukkig in de Dapperstraat, omdat ik...

0: Ben je er half één ook nog?
1: Half elf bedoel ik. Half elf of half twaalf?
0: Ja, mag jij. Jij gaat erover. Jij bent van de afdeling Michael Jackson feiten. Want volgende week is het Back to the 80s. Dus elke dag even een Michael Jackson feitje met een hit uit de jaren 80 van Michael Jackson. Ja. Kunnen we dat regelen?
1: Hoort er wel bij, hè, als we dat toch doen.
0: Dat gaan we doen, volgende week. Vandaag krijgen we nog een flinke nazomerdag. Warme lucht uit Frankrijk zorgt vanmiddag voor 26 tot 28 graden. Dan misschien vroeg een buitje, blijft het verder droog en is er geregeld zon. Vanavond blijft het lang rond de 20 graden. Morgen slaat het om. Dat hoef je toch niet voor te lezen, dat het vandaag 28 graden wordt. Maar ik hoef er niet voor te lezen dat het morgen omslaat.
1: Dat hoeft niet.
0: Maar... Nee, morgen is pas morgen, toch? Hè?
1: Vandaag is het vandaag, dus laten we lekker genieten van dit moment.
0: Ja, nee.
2: De vraag van vandaag.
0: Morgen wordt het slechts 14 graden.
1: Opa.
0: De vraag van vandaag, want die heb je nog te goed voor me. Van me. Gaat over broodjes. Daar gaat het over.
1: Oké.
0: Over broodjes en over beleg. Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat is die vraag?
0: Nou, de vraag van vandaag. Welk ingrediënt kan voor jou een broodje compleet verpesten?
1: Dan moet ik direct denken aan... is dat koriander? Dat smaakt een beetje naar zeep, toch? Daar ben ik geen fan van.
0: Ja, van het grijsachtige...
1: Ja, is dat van die groene blaadjes, dacht ik.
0: Oh, koriander.
1: Nee, ik ben er niet zo van.
0: Oké. Nou, je kunt een fantastisch broodje hebben... totdat iemand er dat ene verkeerde ingrediënt tussen stopt. Voor de ene is het rauwe ui. Daar hou ik niet van, trouwens.
1: Nee.
0: Helemaal niks. Voor een ander zo'n slappe, watergeplakt tomaat. Laat ik ook altijd links en rechts liggen. Of misschien ketchup, waar het volgens jou absoluut niet thuis hoort.
1: Oh ja.
0: Dus welk ingrediënt kan voor jou een broodje compleet verpesten? Wat vind jij wel het lekkerste broodje? Ik vind een broodje brie wel leuk af en toe.
1: Gewoon een
0: lekker
1: broodje kaas.
0: Ja.
1: Broodje tonijnsalade. Oeh, dat
0: ik ga niet mee.
1: Nee.
3: Tot 1 uur bij Oost.

De Pim Pam Blaans met Gary Rafferty en Right Down the Line op Radio Oost. Liedjes met een G, daar ben ik naar op zoek. Of ook artiesten met een G. Dankjewel voor het doorgeven, Ronald van de Stroomwafels. Want die vroeg namelijk om Gary Rafferty en Right Down the Line. Welk ingrediënt kan voor jou een broodje compleet verpesten? Daar ben ik ook naar op zoek in het kader van de vraag van vandaag. Monique Wassen, een haring op brood, zout of niet, walgelijk? Ik ga met je mee, Monique. Dat wist ik zelf ook niet. Ineke Vos, nou Bert, eigenlijk lust ik alles wel op een broodje. Maar het broodje zelf is belangrijker voor mij. Een knapperig broodje is voor mij oké, maar geen klefbroodje. Welk ingrediënt kan voor jou een broodje compleet verpesten? Laat het me even weten op de Radio Oost app. Zo meteen Gloria Estefan, aangevraagd door Mark Hoortman. En Frank kwam met EWF. And Got To Get You Into My Life. Heb ik ook zo meteen voor je hier op Radio Oost. Dit is Casimo en I Like Chopin.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag bij een eenzijdig ongeluk om het leven kwam. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En de N377 is vanaf vandaag voor 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
6: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
5: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
7: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
5: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Bij Oost.
7: Ik wil maar één ingrediënt van je weten. Eén ding waarvan je denkt, dat stop je dus nooit om bij een broodje. En we hebben zometeen ook iemand die een parkeerbon kreeg nadat de gemeente de strepen onder haar auto had geschilderd. Daar heb ik ook nog een verhaal over. En de Pimpamplaat, liedjes en artiesten met een G zijn van harte welkom. Zometeen Nick Hoekman onder andere en ook Charles kwam met deze suggestie. The Good Thing van de Fine Young Cannibals. Maar ik heb Guus Meeuwis sinds afgelopen donderdag herontdekt.
8: Goeiedag, zeg maar.
9: Radio Oost.

0: Nick Hoekman onder andere en Charles de Jong kwamen met deze van de Fine Young Cannibals. We zitten vlak voor de Back to the 80s week op radio's. Maar deze kun je ook gewoon lekker op je lijstje zetten.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, ik wil maar één ingrediënt van je weten. Eén ding waarvan je denkt, dat stop je dus nooit op mijn broodje. Calatavest. Een veel te groot stuk sla of saus wat tegenvalt, of als het broodje zelf te taai is. Dankjewel voor het doorgeven. Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Ik wil dus één ingrediënt van je weten. Eén ding waarvan je denkt, dat stop je dus nooit op mijn broodje. Ik heb het met ui. Ui op een broodje vind ik... Of een haring op een broodje vind ik ook. Maar goed, heel veel mensen smullen daar juist wel weer van. Dat is ook heel leuk, over smaak valt niet te twisten. Nou, kom maar op. Eén ding waarvan jij denkt, dat stop je dus nooit op mijn broodje. En we zitten nog midden in de Pim Pam Platen hier op Radio Oost. Liedjes en artiesten met een G. Zometeen Jannes, ga dan. En ook We Glow Horizons aangevraagd van Go West. Die heb ik ook zometeen voor je. Maar heb jij nog een leuke suggestie? Dan hou ik me van harte aanbevolen. Els en ook Marianne willen graag Gente di Mare van Totsi en Raf.

We Close Our Eyes, you're the Go-Wets. Je hebt ook nog een ander leuk liedje. King of the Wishful Thinking. Kwam van de film Pretty Woman, denk ik. Want het staat op de soundtrack van die film. En nog eentje, Faithful, ook zo'n heerlijke hobbyplaat. Hey, ik wil maar één ingrediënt van je weten. Eén ding waarvan jij denkt, dat stop je dus nooit op mijn broodje. Voor mijn man is dat absoluut kaas. Dan is zijn broodje compleet verpest. Hij dus namelijk geen kaas, schrijft Wilma. En voor mij is het broodje verpest als er een zacht gekookt ei op zit. En dat de dooi dan tussen je vingers loopt. Brrr. Dankjewel, Wilma.

0: in de Pimpamplaat. Dankjewel voor het doorgeven. Nou, ik krijg nog steeds ontzettend veel reacties op het feit van... wanneer is jouw broodje absoluut verpest?
1: Nou.
0: Met wat voor ingrediënt? Nou, hoi Bent, als je mij de deur uit wil jagen... moet je gesmolten kaas op mijn broodje doen. Alleen de gedachte al, brrr, ik griezel ervan. Al dus Anja.
1: Dat is toch heerlijk?
0: Ja, ik kan er ook wel tegen. Pindakaas. Daar kan Joke Minnema niet tegen.
1: Pindakaas heb ik altijd mee hier naartoe.
0: Ja, altijd pindakaas.
1: Ja,
0: rauwe ui, schrijft Els. Dan proef ik 3 jaar later of 3 uur later nog steeds niks anders. En voor mij is een broodje verpest met komkommer. Alles smaakt dan naar komkommer. En eet nog de hele dag komkommer. Al dus Els. Maar ik vind komkommer op brood wel lekker met kaas.
1: Komkommer, heerlijk. Kaas erbij, paprika erbij.
0: Vooral als het boven de 20 graden is. En dat is het vandaag. Dus ik neem zo meteen in de pauze een broodje kaas met komkommer, Els.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel voor jullie bijdrage. Morgen natuurlijk weer een nieuwe vraag van vandaag hier op Radio Oost. Zometeen de grote vraag. Wat zit er in het nieuws?
1: We gaan het hebben over vapen. Dat is nog altijd een groot probleem op middelbare scholen. En de eerste vliegende auto ter wereld komt eraan.
0: Oeh, de eerste vliegende auto.
1: Ja, ja.
0: En zometeen in de Pimpamplaat XL, George Michael.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal, Hotel Deal, Steek 1 en actie, bo!
4: Oh... Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder... Voor ons allemaal.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Bijna 5:55. Je luistert naar Radio Oost. Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur. En het laatste regionale nieuws krijg je nu van Benjamin Borgman.
1: Vapen is op middelbare scholen nog steeds een groot probleem. Scholen gaan daar op verschillende manieren mee om. Zo is er een nieuw apparaat dat vapes kan detecteren. Maar in Oldenzaal blijven leerlingen in de pauze binnen, zodat docenten ze beter in de gaten kunnen houden. Dat zegt deze begeleider.
19: Vaak wel dezelfde personen die vaak rond de wc's hangen, waarvan we vorig jaar dachten, hey, jullie stonden altijd buiten. Dus vaak zijn 1 en 1 is wel 2. En vaak aan de manier waarop ze weglopen, merk je wel of ze echt naar de wc moesten omdat ze andere gedachten hadden. Je hoort wel een paar pubers klagen van ja, we willen naar buiten, nee, maar we willen roken en vapen. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, je bent 16 jaar, wat heb je te willen om te vapen?
1: De toiletten blijken wel een lastige plek om te controleren en dan is zo'n vape-detector

0: gedaan als organisatie. En de informatiestuur richting dan. Dus die zijn erg, erg content geweest in de samenwerking. Dus in dit geval was het, is het alleen maar positief gewerkt. Maar lange termijn, vandaar de oproep naar Den Haag. Jongens, ga kijken naar een duurzame oplossing. Want je wil wel betrouwbare handelspartner blijven.
1: Het kanaal zat ruim een maand dicht vanwege de droogte en de lage waterstand. Maar langzaamaan mogen er weer dus meer schepen door. Normaal gesproken gaan er zo'n 35 tot 40 schepen door de sluis. De eerste vliegende auto ter wereld komt eraan. Een bedrijf in Noord-Brabant heeft alle vergunningen binnen. Aan het voertuig dat mag gaan rijden en vliegen zit wel een stevig prijskaartje, namelijk €500.000. De directeur vertelt hoe zo'n auto werkt.
2: Wij hebben een PEL-V-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
1: De eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht, onder andere aan de Nederlandse brandweer. En automobilisten tussen Hasselt en De Lichtmis moeten de komende 3 maanden omrijden. De N377 is vanaf vandaag afgesloten voor groot onderhoud. Niet alleen het asfalt, maar ook de fundering van de weg wordt volledig vernieuwd. Daarnaast komen er maatregelen om fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken. Ook worden bushaltes aangepast en komt er een tunnel voor fietsers en klein wild. Tussen het Rakje en De Lichtmis wordt de weg bovendien iets verlegd, zodat er ruimte ontstaat voor een bredere en veiligere berm. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Vandaag krijgen we nog een flinke nazomerdag. Warme lucht uit Frankrijk zorgt vanmiddag voor 26 tot 28 graden. De zon is er geregeld. Vanavond blijft het nog lang rond de 20 graden. En morgen slaat het om, regen, meer wind. En uiteindelijk nog maar zo'n 14 graden. Van hartje zomer gaan we naar hartje herfst. Francis de Jong, voor mij is een broodje verpest met komkommer. Alles smaakt dan naar komkommer en eet ook nog de hele dag komkommer. Dat zei dus Els, maar Francis heeft ook, Francis. Voor mij is een broodje verpest als er spek op zit. Ja, daar ben ik ook niet zo wild van.
4: Nee, niet?
3: Dat geldt voor mij overigens voor ieder gerecht waar spek in zit.
4: Oké, okay, nou.
3: Dus geen pannenkoeken met spek bij Francis. Ja, jij houdt wel van spek?
4: Ik vind spek wel lekker. Ah, ik ben sowieso wel gek van allerlei soorten eten, hoor. Maar kom niet aan die koriander, want dan...
3: koriander, ja.
4: Nee, daar ben ik ook niet vrolijk van.
3: Je bent altijd een opgewekte jongen, maar ik zie je meteen zagrijnig worden als jij het woord koriander uitspreekt. Hoi Bert, alle belegde broodjes uit de koeling. Nou, dit was hem dan, de vraag van vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag natuurlijk hier op Radio's. Zo meteen raad de plaat en in de pimpam plaat ik zelf iets van George Michael natuurlijk.
5: Ontzettend lief mens. Daarnaast ook altijd zeg maar heel geïnteresseerd in wat anderen doen.

0: Weather With You, You're The Crowded House voorbij trekken. Even nog terugkomen op dat verhaal over die auto. Je parkeert je auto keurig langs de straat. 3 uur later kom je terug. Staat je auto ineens andersom? Heeft de gemeente verse parkeerlijnen onder je auto geschilderd en ligt er een bon op de voorruit? Dit overkwam een vrouw in Groot-Brittannië. Gemeentewerkers hadden haar auto blijkbaar verplaatst om de lijnen te kunnen schilderen. Daarna kreeg ze dus een parkeerbon. Dat is ongeveer hetzelfde als iemand je stoel wegtrekt en daarna zegt: waarom zit jij op de grond? Maar wat mij het meest verbaast is eigenlijk: hoe hebben die gemeentewerkers haar auto weg kunnen krijgen? Dat is dus wel de belangrijkste vraag. Maar goed, het is 10:08 op Radio Oost. Zometeen Miley Cyrus en The Midnight Sky. Zullen we even een spelletje spelen? Want ik heb een sportieve waterbom voor je klaar liggen voor €42. Als je mij kan vertellen.
1: Raad de plaat.
0: Ja, als je mij dat kan vertellen, want dit is namelijk de opgave. Het is Robert Cray, maar wat is de titel van de plaat?

0: vandaag.
1: Zandloopster, Robert van Hemert scoort de ene hit na de andere hit op dit moment in ons land. En dit is ook een hitje van de voorbije zomer. Maar ja, het wordt vandaag natuurlijk 28 graden. Hoor, natuurlijk ook een beetje zomerse muziek bij, hè? We zitten nog steeds met Raad de Plaat. Ik zei dus dat het een liedje is van Robert Cray. Maar welke is het van Robert Cray in het kader van...
0: Raad de Plaat.
1: Overgenomen natuurlijk van Dorothy Oosting, dit item. Maar Raad de Plaat. En volgende week is het Back to the 80s. En daarom heb ik een jaren 80 klassieker van Robert Cray. Maar welke is het van Robert Cray? Nou, is het Right Next Door Because of Me of is het toch Don't Be Afraid of the Dark? Welke van deze twee is het? Ik heb een sportieve waardebond voor je. Als jij het antwoord weet, via de Radio Oost-app kun je doorgeven. 0645671331. Dus 0645671331. Zometeen dus op deel 3 alweer in het kader van Bert bij Oost. En zometeen ga ik het onder andere hebben over te hard rijden voor de wc. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat hoor je dus zometeen. En de sportieve waardebon kun je ook nog winnen in het kader van het onmogelijk weetje. Want dat heb ik natuurlijk ook elke dag voor je. En Bryan Adams zit trouwens vandaag in Goud of Fout. Met Everything I Do It For You stond 35 jaar geleden op 1 in Nederland.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dus jij wil naar Egypte?
6: Ja, met NRV.
5: En waarom NRV?
6: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
5: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
6: Tuurlijk.
5: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
6: Jazeker.
5: Cairo en de piramide?
6: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
5: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Na een steekincident in Almelo vannacht heeft de politie iemand getaserd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Vapen op middelbare scholen is nog steeds een groot probleem, zo ook in Oldenzaal. En op vliegveld Twente stonden afgelopen weekend honderden vrachtwagens voor het truckfestival Trucks at Twente. Toch was het er opvallend rustig. De organisatie had namelijk een toeterverbod ingesteld. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. Adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
16: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
8: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
16: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Euro.
17: Pam, pa, padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
18: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
1: Zometeen natuurlijk de finale van Raad de Plaat. We gaan even bellen met Jan van Staes, zijn top 3 van het afgelopen weekend. En straks heb ik goed nieuws voor iedereen die vanochtend weer een jaartje ouder wakker werd. Ouder worden zou je juist gelukkiger kunnen maken. Zometeen gelukkige muziek voor je van Milli Vanilli. Maar we trappen af in dit uur met Miley Cyrus.
14: Radio Oost.
1: Nou ja, gaat lekker hè nu.

0: Girl, You Know It's True was de eerste muzikale kennismaking met Milli Vanilli. Girl, I'm Gonna Miss You was de grootste. En Blame It On The Rain was ook zo'n lekker Milli Vanilli liedje. Later bleek dat het allemaal fake was en dat ze niet zelfs hadden ingezongen, maar goed. De herinnering blijft, hè? Jaren 80. Volgende week dus de hele week op Radio Oosten.
1: Bert van Lossen.
0: Want hier zat natuurlijk ook weer Frank Farian achter. Dat was het, ja. Het is even kijken, 11 over 11 hier op Radio Oosten. Dat is een mooie tijdsaanduiding. Straks ga ik praten met Jan van Staan. Maar we gaan eerst even naar de finale van Raad de Plaat.
1: Raad de Plaat.
0: Het gaat namelijk om deze. Ja, ik had gezegd, welke is het nu van Robert Cray? Is het The Right Next Door Because of Me uit de jaren 80 of die andere? Don't Be Afraid of the Dark. En ik heb Els aan de telefoon. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles goed met je?
2: Ja, prima.
0: Geniet je een beetje van het weer, want vandaag 28 graden.
2: Ja, nou, het mag iets minder.
0: Dan mag het iets minder. Nou, morgen gaan we een stuk minder.
2: Want... dat moet ook weer niet, maar ja, ja. Dat is Nederland, hè?
0: Ja, nee, dat is mooi toch, dat we gevarieerd weer hebben ook, hè?
2: Precies.
0: Maar heb je nog leuke plannen vandaag? Of denk je van, nou, het is maandag, lekker rustig opstarten?
2: Nou ja, goede plannen. Ja, mijn zoon komt straks eten, want papa is met de andere zoon weg.
0: Ah, dus, dat is mooi.
2: Dan doen we gewoon gezellig met z'n tweeën.
0: Ja, ja. Waar is papa naartoe met zoon lief?
2: Naar Duitsland.
0: Oh, mooi. Gewoon, gewoon vader-zoon dagje.
2: Ja, precies. Even zo'n weekje met z'n tweeën.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Onverdeelde aandacht, hè?
0: Ja, nee. Ik ga altijd met mijn zoon... één keer per jaar naar Tomorrowland.
2: Ja, ook zoiets. Nou, dan kun je altijd weer met plezier terugkijken. En de jongens natuurlijk ook.
0: Zeker, dat is meer zoiets van... mijn zoon wordt ouder en ik word dan jonger tijdens Tomorrowland. Tenminste, dat hoop ik.
2: Dat is ook goed.
0: Ik kan het iedereen aanraden. Els, welk liedje zoek ik van Robert Cray?
2: Don't Be Afraid of the Dark.
0: Nou, gefeliciteerd. Ik ga jou een sportieve waterbon toesturen.
2: Dankjewel.
0: En mag je zoon dan vandaag ook, je andere zoon dan vandaag ook zijn lievelingseten aan je doorgeven, Els?
2: Ja, dat mag die. Ja. Want hij krijgt draadjesvlees met echt ouderwetse sla en een opperdouche.
0: Oh, nou, kan ik ook aanschuiven?
2: Ja hoor, je komt maar.
0: Oké, dankjewel.
2: Waar er twee zijn, kunnen er ook drie zijn.
0: Ja, dankjewel, Els. Groetjes en fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Ocean, Love Really Hurts Without You op radio. Het is 11:50. Het is er tijd voor, want we praten er... Nou, elke week praat ik even met Jan van Staat, terwijl mijn scherm op... dat is niet handig. Die vliegt even op zwart. Dan kan ik deze jingle niet instarten. Nu wel.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staat.
0: Er zal een contactje loszitten, want daar is nu weer terug het beeldscherm, hè? Binnenkort toch een andere studio, dus wat dat betreft... Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Hoe is het?
2: Ja, dat weekend vliegen om, hè, met al die wedstrijden. Nee, maar het is hartstikke goed, man.
0: Nou, ik heb natuurlijk veel voetbal gezien. Ik was gisteren bij de vrouwen van FC Twente, die speelde tegen Heerenveen. En om 11:45 speelden de mannen van FC Twente uit bij Groningen. Ik vond het echt een vermakelijk duel, wat eigenlijk geen winnaar verdiende, toch?
2: Nee, het was een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. En vanaf minuut 1 gebeurde er van alles en nog wat. Maar een heel hoog niveau, twee ploegen die vol voor de aanval gingen. En dan zie je naar een hele aardige wedstrijd te kijken. Meestal zijn die 11:45 wedstrijden niet zo leuk om naar te kijken. Maar dit was heel vermakelijk. En bij vlagen een heel hoog niveau van beide ploegen.
0: Ja, is Taha het breekpunt in de wedstrijd?
2: Ja, kans op 2-0. Ja, in mijn beleving wel. Want ja, je moet er van die momenten uitzoeken. Ik had hem op 2 gezet, dus dan weet je dat vast. Nee, maar dat maakt niet uit. Tuurlijk is dat een breekpunt. Dat is toch... Kijk, wat je kan doen, hè. Kijk, of je nou met een lob doet, of dat je die keeper passeert, of dat je hem er langs af gaat schuiven. Alles wat je moet doen. Het gaat eigenlijk alleen om één ding, is hoe je die bal in een leeg doel schuift. En wat je bedenkt op dat moment, spelers beslissen. En als het dat niet raakt is, ja, dan is dat heel vervelend. Omdat met name binnen een halve minuut de 1-1 erin lag.
0: Ja, nee, dat is zo. Go Ahead werd gestaakt. Wat is er toch aan de hand in je stad, Jan?
2: Nou, ik had het natuurlijk al bij de Oosttribune een beetje voorspeld.
0: Ja.
2: Dat is een beetje hectisch. Maar het heeft meer te maken, niet alleen met de punten wat ze hebben. Maar de manier, ze hebben natuurlijk AZ en PSV gehad. En de manier waarop ze normaal die wedstrijden aanvliegen. Ja, dan kunnen ze weerstand bieden, dan kunnen ze strijd leveren. Maar ja, de manier van spelen, of het nou met een systeem te maken heeft of met de kwaliteiten van de spelers. Ja, in zo'n grote stad valt het dan tegen. Je voelt al in zo'n week met die spandoeken, je voelt al, het moet niet fout gaan. Nou ja, in de wedstrijd ging het natuurlijk compleet fout.
0: Tja, ja, en nu moet Go Ahead nog voor een half uur terug richting Utrecht. Ze staan wel voor met 3-1. Dat lijkt me heel erg lastig. En ik ben eigenlijk wel voorstander wat Tijmen ook suggereerde. En ook Jan-Willem van Dop. Wordt de wedstrijd gestaakt door schuld van de thuisploeg. In dit geval het thuispubliek. Dan gewoon einduitslag 1-3. Klaar.
2: Ja, nou ja, goed. Normaal gesproken hebben we het heel vaak over wedstrijden staken. Dan is het meestal in een uitvak, hè, wat teleurgesteld is. Of die gaan gooien of op vuurwerk af gaat steken. Ja, dit is zo overduidelijke problemen van de thuisploeg. Ja, dat je deze maatregel normaal gesproken had af kunnen kondigen. Maar ja, nu moet je weer een half uur spelen voor een leeg stadion. Een tegenstander die 3-1 achter staat. Je kan toch verwachten dat die alles eraan gaan doen om toch nog voor een resultaat te gaan. Terwijl Go Ahead gewoon hartstikke goed speelde. En ik begrijp de frustratie. Dus het zou misschien een voorbeeldfunctie kunnen zijn. Maar ja, de KNVB heeft dit alweer beslist. Dus ja, dan houdt het op, hè.
0: Nou Jan, ik wacht in spanning af naar jouw top 3. Want nummer 2 weet ik. Maar wat is de nummer 3 deze week bij jou?
2: Ja. Ik kon er nou niet omheen. We hebben het net besproken. Het staken van een wedstrijd. En dat is zo vervelend. En je zit ernaar te kijken. Onwetendheid. En het duurt en het duurt. En wat dat betreft vind ik. Dit hoort op geen één stadion thuis. Op geen één veld. Dus wat dat betreft moeten de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Dat die keihard aangepakt worden.
0: Oké, 2?
2: Ja, 2, Younes Taha. Dat kan niet anders. Want ja, 2-0 maken en dan heb je waarschijnlijk de punten in de bus liggen. Maar ja, hij zei, ik heb deze keuze gemaakt. En daar staat hij volledig achter. Alleen, hij moet hem dan wel in een leeg doel schuiven.
0: Ja, dat verzuimde hij. En een minuut later was het 1-1. Dan naar jouw absolute nummer 1, Jan.
2: Ja, ik mocht daar met Joppie vrijdagavond zijn.
0: Heracles.
2: Ja, natuurlijk. En ja, die hebben de topscorer in huis. En die maakte er weer 3. Dus ja, Angelie, ik kan er niet omheen. En ik wil er ook helemaal niet omheen. Maar wat die man laat zien, ja, is ongekend. Dan moet ik er wel bij aantekenen. Binnen 1 minuut, als je zo staat te dekken als de Graafschap, heb je volgens mij bij de bespreking niet op staan te letten. Want als je de topscorer van de eerste divisie van de KKD moet uitschakelen, zou ik toch wat beter gaan dekken. Maar nee, dat zou ik de speler tekort doen. Geweldig wat hij laat zien en heel eerlijk. De nummer 1 is Anjoli.
0: Ja, Anjoli. Die hebben ze toch nog wel even bekeken. Hè? Aan de hand eerst van de data en later... Ze hebben hem toch nog 2-3 keer ook bekeken in Zwitserland.
2: Ja, maar ja, goed, als je ziet zijn individuele kwaliteiten. Hè? Even met afstandsschoten, hij maakt kopballen. Hij loopt technisch, als je hem ziet lopen, er loopt wel een atleet. Ik gaf het de laatste week al aan. Ja, hij maakt een gedreven indruk. En dan denk je van, ja, hoe lang houdt hij dat vol? Nou, voorlopig ja, houdt hij het geweldig vol en lijkt hij met de week nog beter te worden. Dus 9 doelpunten in deze competitie in 5 wedstrijden. Ja, wat wil je dan nog meer? Ja, hij gaat op voor het record, zei hij, na afloop van de wedstrijd. Dus ik hoop dat hij gelijk gaat krijgen, maar het was voor Heracles natuurlijk een geweldig weekend.
0: En Heracles mag blij zijn dat de transferwindow dicht zit, hè?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, normaal gesproken, je zou ook kunnen denken van nou, spits die zoveel scoort en bij andere clubs ligt het probleem daar voorop, dan hadden ze misschien deze man wel op kunnen halen. Maar nee, al met al heeft Heracles gewoon de beste selectie en we roepen het al steeds. Ja, die mogen eigenlijk alleen nog maar voor de plek 1 en 2 gaan en het liefste 1 natuurlijk. Dus wat dat betreft, de problemen bij de Graafschap groot en de euforie bij Heracles geweldig.
0: Nou, dankjewel Jan. We spreken elkaar in de Oosttribune vandaag. Met Jack de Gier is vandaag de gast. Van ik kwam net in de catacombe Tijmen tegen. Die had per ongeluk Bert Kontelman geroepen. Maar Bert is er komende vrijdag. Vandaag doen we het dus met Jack de Gier. Kunnen we het over de spits hebben, hè, Jody, toch?
2: Ja, nee, ik denk dat hij daar het een en ander over kan vertellen. Dus we kijken er naar uit vanmiddag.
0: Dankjewel, Jan, en tot straks.
2: Tot straks, Bert.

0: staat volgend jaar ook in Overijssel. Stond op de laatste familiedag van Radio en TV Oost.
1: Ja, en
0: ben je? Ja, Yves Beerdersen, die hadden we al vroeg ontdekt ook. Kwam mee met Thomas Berger. En Thomas Berger zei van, goh, ik heb nog een goede artiest meegenomen. Mag hij ook zingen?
1: Ah, die hebben er vingertjes voor, hè?
0: Ja, ja, dat konden we toen niet weigeren. Dat was dus Yves Beerdersen.
1: Talent inmiddels.
0: Ja, hij wist het zich nog wel te herinneren. Verlangen dus, het origineel van Clouseau. Komt uit Beste Zangers. En Quincy had deze versie al. En Yves Beerdersen gaat er een grote hit mee krijgen, denk ik, in de Nederlandse top 40. Het belangrijkste, heb jij een Michael Jackson feitje?
1: Ik heb zeker een Michael Jackson feitje meegenomen met wat audio.
0: Oh, met audio. Dat gaat heel erg spectaculair worden. Volgende week is het zover. Back to the 80s hier op radio's. Maar dan het allerbelangrijkste. Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: We gaan het hebben over een eerbetoon in Enschede gisteravond aan een minderjarige scooterrijder die gisteren eerder die dag om het leven is gekomen. En een toeterverbod bij een truckfestival.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: www.123gold.de. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vier over half twaalf, je luistert naar radio's, het regionale nieuws, Benjamin Borgman.
2: Tientallen mensen hebben zich gisteravond op een kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag om het leven kwam. De bestuurder overleed toen hij tegen een middengeleider botste. Hij kwam meters verderop terecht. Volgens getuigen reed de jongen voor het ongeluk meerdere keren heen en weer op het achterwiel. Door de klap brak de scooter in twee delen, onderdelen lagen verspreid over de weg. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. De brand is geblust, maar de auto kon niet worden gered. Er wordt onderzoek gedaan naar de brand. Ook een autobrand in Hellendoorn gisteravond. De bestuurder zag tijdens het rijden rook uit de auto komen. Hij wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de auto kon niet gered worden. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt deze redacteur uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De Stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben om verslavende functies uit te zetten. En op vliegveld Twente stonden afgelopen weekend honderden vrachtwagens voor het truckfestival Trucks at Twente. Toch was het er opvallend rustig. De organisatie had namelijk een toeterverbod ingesteld. De organisator legt uit waarom.
4: We zitten hier in een Natura 2000 gebied. We hebben buren die hierbij wonen. We gunnen hun ook de nachtrust.

0: Je hoort het, de wacht getoeterd.
1: Heb ik wel gedaan.
2: Waarom?
1: Nou, een keertje leuk eigenlijk. Een keertje gas geven. Ja, normaal hoort het toeter en het gas geven wel erbij, maar ik heb er wel begrip voor. Om het elk jaar door te laten gaan, dat ja, moet je gewoon netjes aan de regels houden.
3: Nou, er werd dus wel getoeterd, maar de meesten hielden zich aan de regels. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Even kort het weer. 26 tot 28 graden, de zon is er geregeld. Vanavond blijft het lang rond de 20 graden. Morgen slaat het weer totaal om. Regen, meer wind en uiteindelijk nog maar zo'n 14 graden. Nou, kom erop.
3: Ik heb een feitje meegenomen over Thriller. Het liedje Thriller, niet het album. Die heette eerst helemaal geen Thriller.
4: Ah.
3: Het heette eerst, nou ja, kunnen we even luisteren.
4: Oh.

0: drive-in show. Starlight, ja, drive-in show.
1: Starlight heet het nummer inderdaad. Michael Jackson samen met Quincy Jones natuurlijk. Die waren al wel tevreden over het liedje, maar het kon nog ietsje beter. Dus ze bracht het naar Rod Temperton, die ook heel veel heeft geschreven. En die dacht van, nou, er kan hier en daar wel wat veranderen. En toen werd het geen Starlight, maar Trillen.
0: Ja, het moet iets prikkelender zijn, denk ik.
1: Dat klopt ook wel.
0: Daarom hebben ze voor Feller gekozen, natuurlijk. He?
1: Rest is geschiedenis, kun je wel zeggen.
0: Ja, zeker is geschiedenis. Toch een van de best verkochte albums aller tijden. Was toch ook het best verkochte album uit de jaren 80?
1: Absoluut. Miljoenen over de toonbank.
0: Heb jij daar het vinyl exemplaar van
1: Ik heb hem, ja. Ik heb hem thuis liggen.
0: Ja, ik heb hem ook thuis. Maar ik heb hem ooit uit de platencollectie gepakt van mijn zus.
1: Oeh, stiekem gejat.
0: Nou, nee. Die
1: wilde hem graag hebben.
0: Nou ja, ik zeg, deze is voor mij.
1: Ja. Niks geen gezeur, deze is van mij.
0: Ja, ik kom verder in de muziek dan jij.
1: Ja, maar het is ook een schitterend al. Met terecht ook dat je hem wilde hebben.
0: Even naar het...
2: Ik weet het. Een onmogelijk weetje.
0: En mijn zus kan goed delen, dus...
1: Oh, kijk, okay, is niet boos geworden.
0: Nee, zeker niet. Volgens mij weet ze maar niet dat ik ben.
1: Nu wel.
0: Ja, nu wel. Ja, tenminste, als ze luistert.
1: Teruggeven dat ding.
0: Ja. Bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei... meer last hebben van stress, somberheid en slaperigheid... nadat hun man iets had gedaan... Nou, weet jij wat die man gedaan heeft?
1: Ik denk een scheten laten.
0: Nee. Gewoon, de man doet iets.
1: Liegen?
0: Nee. Ook, nee.
1: Ook niet.
0: Nee, daar ligt een vrouw niet wakker van.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh.
0: Bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei... meer last hebben van stress, somberheid en slaperigheid... nadat hun man iets had gedaan. Even een man een beetje op middelbare leeftijd. Laat het me even weten via de Radio Oosten 06-4567-1331. Even een schotje voor de boeg, hè?
2: Tot 1 uur bij Oost.
0: Radio Oost. En mocht het goede antwoord er niet tussen zitten, dan... geef ik je zometeen een ABC'tje hier op Radio Oost. Goud of fout, zometeen Bryan Adams, maar nu eerst Michael Jackson.

0: Blijft een klassieker natuurlijk, deze van de Eagles, One of These Nights.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Even na het onmogelijk weetje. Bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei meer last te hebben van stress, somberheid en slaperigheid nadat een man iets had gedaan. Goedemorgen Bert, is het antwoord misschien de wc-bril omhoog laten staan? Daar lig ik gelukkig maar trouwens niet wakker van, schrijft Katinka Waanders. Nee, is niet goed. Trea Boonstra uit Oldenzaal plotseling met een sportwagen thuiskomen. Het zal je maar overkomen ook. En Ali Broeksma uit Enschede snurken. Nee, dat is niet goed. Ik heb hier 4 keuzemogelijkheden. Dus bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei meer last te hebben van stress, somberheid en slaperigheid nadat een man iets had gedaan. Wat had die man gedaan? Is het A, een motor gekocht? Nou, dat is dus niet goed. B, een baard laten staan? C, was gestopt met werken? Of D, een hond genomen? Wat is het goede antwoord, denk je?
3: Goud of fout?

0: Zometeen kom ik terug op het onmogelijk weetje. En deze is goedgekeurd door jullie. Gouden liedje van Bryan Adams. 90% for everything I do it for you.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. In Almelo heeft de politie vannacht een persoon getaserd nadat ze op een melding van een steekincident afkwamen. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ook een autobrand in Hellendoorn gisteravond. De bestuurder zag tijdens het rijden rook uit de auto komen. En de N377 is vanaf vandaag voor 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
18: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
19: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
18: Voordeeluitjes.nl. De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: Voordeeluitjes.nl.
21: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
22: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Ik ben er nog tot 1 uur. Ik ben Bert. Leuk dat je luistert. Goedemiddag. Eet smakelijk trouwens. Tenminste, als je bezig bent met je middaglunch. Straks het antwoord op het onmogelijk weetje. Missie ga ik jou wel bellen. Bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei meer last hebben van stress, somberheid en slaperigheid dan dat hun man iets had gedaan. Wat had die man dan gedaan? Nou, wat keuzemogelijkheden. A. Een motor gekocht. B. Een baard laten staan. C. Was gestopt met werken. Of D. Een hond genomen. Wat is volgens jou het goede antwoord? Je kan het nog even doorgeven via de radio-stem 06-4567-1331. En voor de dobbelsteen zoek ik duetten uit de jaren 80. Want David Bowie en Mick Jagger wilden Dancing in the Street eigenlijk live zingen. Allebei vanaf een ander continent tijdens Live Aid. Alleen in 1985 was de techniek daar nog net niet klaar voor. Dus werd het een videoclip en uiteindelijk het nummer 1 hit in 1986. David Bowie samen met Mick Jagger, Dancing on the Street, heb ik voor je hier op radio's in het kader van Back to the 80s. En welk duet zet jij op de dobbelsteen? Want dat kan zomaar geld waard zijn. Want ik heb een sportieve waardebon voor je van €42. In ruil wil ik dan een duet uit de jaren 80 van je. Geef ze door via de radio-stem.
23: Ik wens heel Nederland een prachtige dag toe. Gaan ervan genieten. Ik heb gebeld, het blijft droog.
24: Radio Oost.

0: Adult Education, Derry Hall en John Oates hoorde je voorbij.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Het is 17 over 12. We zijn bezig met het onmogelijk weetje. De finale. Bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei meer last hebben van stress, somberheid en slaperigheid nadat een man iets had gedaan. Wat had die man gedaan? Is het A, een motor gekocht, B, een baan laten staan, C, was gestopt met werken of D, een hond genomen? Nou, we hebben iemand aan de telefoon. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Ja, goedemiddag, met Treya Boonstra uit Oldenzaal.
0: Treya, goeiedag. Ben je toevallig nog bij het goede doel geweest? Want die waren afgelopen weekend in Oldenzaal, zag ik, links en rechts.
3: Nee, helaas, niet meegemaakt, nee.
0: Nou, dat maakt niet uit, maar wat is het goede antwoord, Treya?
3: Nou, ik denk toch de baan opgezegd.
0: Ja, was gestopt met werken, met pensioen.
3: Oh ja.
0: Ja, bijna de helft van de vrouwen in een onderzoek zei meer last hebben van stress, somberheid en slaperigheid nadat een man met pensioen ging in het kader van was gestopt met werken. Ja. Nou, gefeliciteerd bij deze. Ik ga jou een sportieve waardebon toesturen.
3: Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Heb je nog een leuk duet voor mij de jaren 80 voor zometeen voor op de dobbelsteen toevallig?
3: Nou, ik dacht Kenny Rogers met Dolly Parton. Island in the Stream.
0: Er zijn meer mensen willen graag Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Nou, dat ga ik doen. Op welk nummertje moet die komen zometeen?
3: 13.
0: Nummertje 13. Nee, 1 tot en met 6 op de dobbelsteen.
3: Sorry. Nou, doe dan maar 3.
0: Oké, dankjewel. Dag Treya.

0: Een van de mooiste liedjes van de Human League. Die andere heet er natuurlijk Don't You Want Me Baby. En ze hebben nog zo'n hobbyliedje. The Labyrinth, ook een lekkere. Phil Oakey en de Human League. En Human hoorde je. Celine, zometeen, wat heb je in het nieuws voor ons?
1: Ja, niet één, maar twee autobranden in onze provincie. En een heel bijzondere maaltijd in Deventer vandaag.
0: Ouder worden maakt gelukkiger. En natuurlijk de dobbelsteen, een duet. Daar ben ik naar op zoek, omdat David Bowie samen met... David Bowie samen met Mick Jagger vandaag in 1985 en 86 op 1 stond in de Nederlandse top 40. Volgens mij was het 85, maar goed, dan mag de pret gewoon niet drukken. Maar daar gaat het dus om, in het kader van Live Aid. Mick Jagger wilde vanuit Engeland

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: De bladeren vallen en...

0: Amstel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Ja,

0: Het is 1:03. Sering met het laatste regionale nieuws nu op Radio Oost.
1: Goedemiddag. Er mogen weer meer schepen door het Twentekanaal. Het kanaal zat ruim een maand dicht vanwege de droogte en lage waterstand, maar nu mag de sluis weer 10 keer per dag open en dicht. Voor bedrijven was de sluiting een kostbaar probleem. Deze manager inkoop en logistiek is daarom blij dat er voorzichtig meer ruimte is.
2: Dat is een grote opluchting. Met name ook omdat in Canada de meren zouden dichtvriezen als we niet op tijd konden verschepen. Dus dat is niet gelukt. Op dit moment liggen we zelfs voor op schema. We hebben wat moeten versnellen om in ieder geval te gebruik te kunnen maken van deze schutting. En dat is gelukt. Dus positief nieuws vanuit onze kant.
1: Voorlopig is het Twentekanaal nog niet helemaal op het oude niveau. Normaal gesproken gaan er zo'n 35 tot 40 keer schepen door de sluis. In Vroomshoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats naast een woning. Buurtbewoners schrokken ervan wakker en belden de brandweer. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. En het is niet de enige autobrand in onze provincie. In Hellendoorn ging er gisteravond ook al een auto in vlammen op. De bestuurder zag tijdens het rijden rook uit de auto komen en wist zichzelf in veiligheid te brengen. Maar de auto kon niet worden gered. En in Deventer eten vandaag 150 mensen een heel bijzondere maaltijd. Alles is namelijk bereid van voedsel dat normaal gesproken in de prullenbak zou verdwijnen. Met de gratis en vegetarische maaltijd trapt Deventer samen met nog zo'n 50 andere steden vandaag de verspillingsvrije week af. Elke Nederlander gooit gemiddeld zo'n 25,5 kilo eten per jaar weg. De week is dus bedoeld om dat gedrag te veranderen. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
0: Dankjewel, Celine. Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met onze weervrouw Gerita. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert. Hoi.
0: Het is even genieten vandaag, hè?
3: Dit is nog even een zomerse toegift.
0: Ja, ja. Gewoon even als je pauze hebt op je werk, gewoon een beetje tijd erbij smokkelen.
3: Ja.
0: En gewoon zeggen van, joh, morgen blijven we wel binnen.
3: Ja, want we moeten nu die vitamine D nog een beetje bijplussen voor de komende maanden, zeg maar. Nou ja, het was vanochtend nog relatief bewolkt eigenlijk. De laatste wolkenvelden trekken nu via het oosten weg en er is vooral heel veel zon. Temperatuur is inmiddels ook op de meeste plekken opgelopen naar de zomerse 25 graden, zie ik op veel plekjes. En we gaan naar 27 graden toe in de Kop van Overijssel en 29 graden in Twente. Het is een kort maximum, hè? Dus kort genieten, want we tikken er maar even aan. Maar het is eigenlijk prachtig zomerweer.
0: Ja, want kort genieten, want wanneer is het voorbij? Kunnen we vanavond bijvoorbeeld nog wel lang genieten van een 20-plusser?
3: Ja, dat wel. Ja, en de zon die gaat onder om 7:45. Is ook alweer snel, maar buiten eten bij 23 graden moet op de meeste plekken echt nog makkelijk lukken. En dan in de loop van de nacht daalt de temperatuur ook niet echt ver. Ik bedoel, we komen namelijk in de loop van vanavond onder de bewolking terecht. Nou, dat werkt dan weer als een deken. En ik denk dat minimumtemperaturen morgenochtend vroeg op 16, 17 graden liggen. Dan heb ik het idee dat morgenochtend nog wel af en toe bij ons de zon door wil komen. Vooral in Salland en Twente nog wel. Late ochtend in de Kop van Overijssel al wat regenachtig weer. En dat regenachtige weer spreidt zich dan morgenmiddag over de hele provincie uit. Wordt het eigenlijk overal wel regenachtig, nat, een beetje aan de gure kant. Want die 20, 21 graden die we voor de regen nog halen, die zakt aardig terug. Ik denk dat we op enig moment morgenmiddag op de thermometer kijken.

0: komt de atmosfeer weer tot rust. Stapelwolken zon en een bescheiden, maar nette 20 graden.
1: Ah, 20 is ook mooi, toch?
0: Netjes, hè?
1: Kun je alles bij doen, hè? Toch?
0: Absoluut.
2: Het weer nog, het is zonnig.
3: Het weer nog, veel zon.
4: Het weer.
5: Het weerwoord.
6: Het woord uit het weer.
1: Ja, kort genieten, vitamine D bijplussen. Ja, dat vind ik wel, voor de dag van vandaag is dat wel het weerwoord, toch?
0: Ja, vind ik een goeie.
1: Ja, je hebt hem zelf uitgesproken, Grita. Dus wat dat betreft...
0: Komt er zo uit, hè?
1: Ja, nee. Ja, je schrijft niks op, hè?
0: Nee, ik schrijf even op de maximumtemperatuur en zo. Dat ik dat eventjes niet verkeerd zeg. Dus ik heb altijd wel een velletje papier bij me.
1: Ja.
0: Maar daar staan allemaal andere dingen op. Er staat een onweerstekentje op en er staat TX. Dat is de maximumtemperatuur. Er staan wat afkortingen op.
1: Oh, je bent van plaatje daadje.
0: Dat.
1: En plaatje praatje. Dankjewel, hè, Grita. Fijne dag.
0: Doei.
1: Het is 12:08 hier op radio. Zometeen de Dobbelsteen.
7: Tot 1:00 bij Oost.
1: Radio Oost. We hebben voorlopig Pia Sedora en Jermaine Jackson op 1. Op 2 The Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie. Op 3 Kenny Rogers en Dolly Parton, zoals afgesproken. Op 4 Bill Medley en Jennifer Warnes. De plekken 5 en 6. Heb ik nog open? Heb jij een leuke suggestie voor me?

0: Rosehip blijft natuurlijk ook uit de jaren 80. De film Top Gun, Take My Breath Away. Ik had het over Berlin. Dit was die andere grote, The Lime Flames.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Lief dat je nog even bent blijven zitten, Celine. Want ik heb zes liedjes, zes duetten. Dit aanleiding van het feit dat vandaag in de jaren 80 in 1985 David Bowie en Mick Jagger in het nieuws waren met Dancing in the Street tijdens Live Aid. Ze wilden dat afzonderlijk van elkaar, de een in Amerika en de ander in Engeland, tegen horen brengen. Maar ja, de techniek was toen nog niet zo ver. Toen hebben ze maar een videoclipje gemaakt. Het is ook nog een nummer 1 hit geworden, Dancing in the Street in de jaren 80. En aanleiding daarvan ben ik op zoek naar duetten op 1. Marianne en Jaco met When the Rain Begins to Fall, Jermaine Jackson en Pia Sedora. Deanna Ross en Lionel Richie uit 1981. Toon uit het mooie Delden, The Endless Love. Peter Kooiker kwam met Kenny Rogers en Dolly Parton, Island in the Stream. Daar neergezet door... even kijken, wie hadden we aan de telefoon? Zij koos ook voor Island in the Stream. Treya natuurlijk, Treya Boonstra uit het mooie Oldenzaal hadden we aan de telefoon. Op 4, Kobe, haar suggestie. Hoi Bert, ik ga voor The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Cheryl en Anna gaan voor Narada Michael Warren samen met Patty Austin. Kimmy Kimmy, a love song. En het origineel komt uit de jaren 70, maar Meatloaf stond in de jaren 80 ook in de Nederlandse top 40 met Paradise by the Dashboard Light. Die heb ik dus op 6 gezet. Dus nou, laat ons niet langer in spanning voor wat betreft de Dobbelsteen. Een waardebon van €42 waard.
2: Nummer 6,
0: Paradise by the Dashboard Light. Oké. Ja, het origineel uit de jaren 70, maar in de jaren 80 ook nog een keer weer uitgekomen. Paradise by the Dashboard Light. Nou, bij deze, even kijken of ik hem kan vinden. Nou, ik heb hem hier. Er staat ook elk jaar in de toppers van toen 750. Even kijken wie dit liedje heeft aangevraagd. Saskia Leijs uit Hengelo. Meat Lovin, Ellen Foley. Paradise by the Dashboard Light. Mijn favoriet, daar kan je niet stil bij blijven zitten. Nou, komende 7 minuten zijn voor jou, Saskia. Gefeliciteerd, want je krijgt een sportieve waardebon.

0: opnieuw uitkwamen in de jaren 80. Sam Cooke ook, origineel uit de jaren 60. Maar deze stond week op nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep! Hoera!
0: Het feestje, de feestkalender, de verjaardagskalender van Cor en Marjolein. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ben.
0: Goedemiddag. Nou, wie zijn er allemaal jarig op deze dag in september?
3: Nou, ik heb ze natuurlijk genoteerd. Ja. Dat is Gloria Gaynor.
0: Gloria Gaynor. Ja.
3: Is 77 jaar geworden.
0: Oh, ik dacht 83, maar...
3: Dan Dominique van Hulst. 45 jaar. Ah,
0: dat is Doe, van Heaven. Doe van Heaven. Mooie vrouw was dat. Ja. Nog steeds trouwens, mocht ik dat even te zeiden.
3: Ja, 45 jaar geworden.
0: Ja.
3: Dan is Jan Groenendijk, dat is een dammer. Die is 28 jaar.
0: Goed zo.
3: En Peter Heerschop, acteur.
4: Ja, dat
3: vind ik 66 jaar.
0: Lieve Marianne, dit hier altijd bij je, Ten Evers.
3: Ja, en Evan... Rachel Wood, dat is een actrice. Okay. Die is 39 jaar geworden.
0: Nou, dankjewel. Tot morgen. Nou, fijne dag verder. Dag, tot morgen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Gemeente Staphorst moet zich binnenkort melden bij asielminister, omdat het te weinig doet om genoeg asielzoekers op te vangen. Na een steekincident in Almelo vannacht heeft de politie iemand getaserd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En de N377 is vanaf vandaag voor 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
15: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
9: Radio Oost. Bij Oost.

0: Bruins.
1: José de Bruin.
0: En Dynamite.
1: Bij Oost in de middag.
0: Ja, het zijn de mannen achter ook deze You Call van een hit.

horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Ja, ik vind dat toch gezellig dat het 1:06 is. Hey, hallo, José hier. Je kan me kennen uit het weekend. Elke zaterdag en zondag ben ik bij je met Weekend Overijssel. En op de maandag mag ik je vergezellen tot 1:04. Vind ik heel erg leuk. Het is al druk in de app. Hey José, vaste prik op de maandag. Een paar uur vliegvissen aan de vecht. Nou, wat heerlijk, Tom. Een nulbeet. Dat is minder Tom. Maar met de radio aan is het al fantastisch ontspannen. Nou, lekker. Wat heerlijk dat je op een maandag gewoon tijd hebt om te vliegvissen aan de vecht. Het is ook wel een hele backbreaker. Bas uit Steenwijk is erbij. Hey José, ik zit bij de lokale roeivereniging klaar om de boot het water in te tillen. Nog even een uurtje roeien over de grachten en dan strakjes weer lekker aan het werk. Ben aan het thuiswerken. Heerlijk zeg. Dat bekijk je goed. Het is ongeveer de laatste dag hè, dat het kan. Ja, ik hoor het net ook al eventjes bij Bert. Het is vandaag best wel goed te doen. Ja, het is een beetje soort warme wind wat nu op dit moment waait. Maar morgen... Morgen wordt het maar 5.

0: beste muziek, die hoor je natuurlijk hier. Foreigner en Waiting for a Girl Like You is voor je onderweg. Na Skik, het is Op Fietsen op Radio Oost.
1: Bij Oost in de middag.

0: Radio Oost met Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Hey, hallo, ken je dit nog?
1: Hey, doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88.
2: Roads? Well, we're going, we don't need roads.
0: Het is natuurlijk Back in the Future. Waar we heen gaan hebben we geen wegen nodig. In 1985 zat Marty McFly nog vol verbazing achter het stuur van zijn vliegende DeLorean in Back to the Future. De jaren 80 beloofde ons dat de toekomst overlopen zou worden door zwevende skateboards. Weet je dat nog? Pratende auto's en vliegende voertuigen. Het leek toen pure science fiction. Maar ik lees nou toch een berichtje waarvan ik denk, hoe kan dit dan? Het Nederlandse bedrijf Paul V mag officieel starten met de productie van 's werelds allereerste commerciële vliegende auto. De Europese luchtvaartautoriteit die heeft groen licht gegeven voor de fabriek, waardoor de laatste papieren eigenlijk nog maar een formaliteit zijn. Als alles volgens planning verloopt, dan zweven driewielers in 2028 daadwerkelijk door de lucht. En dus gaan we in 2028 een klein beetje terug naar de jaren 80. Ja, je moet dus nog wel even geduld hebben bij het opstijgen. Hij heeft een kleine landingsbaan nodig. En het ombouwen van auto naar heli duurt zo'n 5 minuten. Maar goed, vlieg je wel met 180 km per uur over de A1 heen. Of over de N35 in mijn geval. Toch lekker. Die toekomst die laat nog heel even op zich wachten. Maar het verleden zeker niet. Vanaf aanstaande zaterdag gaan we hier bij Radio Oost namelijk een flinke klap terug in de tijd. 1 week lang stappen we in onze eigen tijdmachine, in onze eigen vliegende DeLorean. En hoor je hier de allermooiste, allervetste en grootste classics uit de jaren 80.
3: Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Ja,

0: Zo, klaar voor het nieuws. Let's go! Het is precies 1:30. Serien, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Gemeente Staphorst moet zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Staphorst hoort bij de 42 gemeenten waarvan de minister vindt dat er te weinig gedaan wordt om genoeg asielzoekers op te vangen. Deze gemeenten komen onder actief toezicht. Als een gemeente ook na actief toezicht niet genoeg mensen opvangt, kan de overheid buiten de gemeente om een opvang regelen. Dat is de zwaarste maatregel waarmee de minister kan ingrijpen. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt deze redacteur uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: Ik snap het niet. Je moet een streak maken. Je moet zoveel mogelijk achter elkaar zeg maar berichtjes sturen. Dan kan je dus zoveel mogelijk punten verdienen. En doe je dat niet, dan zijn je punten kwijt. Maar boeiend, waarom is dat dan een ding?
1: Ja, dat is een beetje gamification natuurlijk.
0: Sorry, wat? Gamification?
1: Ja, een spelelement maken van zoiets. Dus jongeren die worden dan gestimuleerd om elke dag met elkaar zo'n berichtje te sturen. En doe je dat niet, ja, dan verlies je punten. En dat zal wel eens wat kunnen doen in je status misschien wellicht. Zelf ook niet.
0: Dus ik heb het ook niet. Ik heb geen idee. Als jij nou wel Snapchat hebt, zou ik echt heel leuk vinden.
1: Heel benieuwd.
0: Wie heeft er Snap? En snap mij even. Nee, 0645671331.
1: Of Snapchat? Ja, nee, dat kan.
0: Nee, dat kan dus niet. Ik heb geen Snapchat.
1: Ja. Nou ja, de Stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben om die verslavende functies dus uit te zetten. En wie de komende twee weken in de buurt van Twente Airport omhoog kijkt, kan een bijzonder tafereel zien. Auto's die aan een parachute uit een militair vliegtuig worden gedropt. Dit wordt gedaan vanwege de jaarlijkse internationale militaire oefening Falcon Leap. En in noodsituaties kunnen zo hulpgoederen vanuit de lucht worden geleverd.
0: Dus we zien auto's aan parachutes hangen.
1: Ja.
0: En die komen dan gewoon op hun vierwielen gewoon weer terecht op de... Ik krijg geen auto op mijn dak ineens.
1: Nee, ik hoop het niet. Ik hoop het niet.
0: Nou ja, dan hebben we ander nieuws. Sirien, dankjewel. Meer nieuws vind je natuurlijk op oost.nl en via onze Oost-app. Gaan we nog even naar het weer. Het is vandaag echt heel lekker. Als je nog een beetje een terras op wil of wil barbecuen, doe het dan vandaag. Het is echt nazomer. 27 graden. Blijft ook droog, maar morgen slaat de hele boel om. Morgen moet je zeg maar mee een paraplu, een regenjas moet je mee en een dikke trui. Misschien ook nog wel een sjaal. Het wordt namelijk eerst nog 21 graden, maar daarna begint het te regenen en dan wordt het nog maar 15 graden. Tot 4 uur bij Oost in de middag.

Toch lichte paniek hoor in de app 0645671331. Ik word veel gecorrigeerd. Maar echt heel veel gecorrigeerd. Zo zegt Jan uit Raalte. Die zegt, hey OC, volgens mijn buienradar blijft het morgen tot 12 uur gewoon droog. Ik heb net verteld dat het morgen echt bar en boos wordt. En dat je je regenjas mee moet nemen en je paraplu en je dikke trui. Omdat het echt ongelooflijk rot weer wordt. Het is nu nog zo'n 27 graden, maar morgen, ja, dan is het eerst nog 21 graden. Maar daarna begint het te regenen en wordt het maar 15 graden. Jan die komt dus uit Raalte en om 12 uur gaat het bij Raalte pas regenen. En ik zit toch even te kijken net naar die buienradar. En dan, ik zie in Hengelo bijvoorbeeld pas om 5 uur een spatje regen. Ja, nou ja, een spatje. Kijk, het is dan meteen wel gewoon een 80% kans van regen om 5 uur morgenmiddag. Maar tot die tijd is er volgens mij heel weinig aan de hand. Heerlijk toch? Met andere woorden, geen paniek, komt allemaal goed. Maar het neemt toch voor de zekerheid je paraplu heel even mee. Ja, voordat ik het heb gedaan, hè. Zou je ook net zien. Harte 10 en Viltje, hoor je zo meteen.

0: nieuwe oogst. Ja, snap ik nog? Ooit was dit de nieuwe oogst. Van harte 10 viltje. Je moet trouwens goed oppassen met je viltjes. Een barman in Duitsland die merkte dat zijn bierviltjes aan het einde van de avond steeds spoorloos verdwenen. Hij verdacht natuurlijk al zijn bargast om die als souvenir mee te nemen en er een nummer en een naam op te schrijven. Totdat hij na sluitingstijd de stal inliep. De geiten van de buurman die waren door een kier in de schuur gekropen en hadden de stapels geperste vilt. Ja, eigenlijk gewoon als een soort late night snack opgesnoept. Heerlijk toch? Hey, heb jij zin om een RTV Oost prijzenpakket te winnen? Waarschijnlijk wel, want die is heel groot. Kan nog net door je brievenbus heen. We spelen Raad de Plat. Ik heb Jan Willem weer zover gekregen om iets in te spreken. Ja, dat was wel. Daar moest ik wel ver voor gaan. Hij heeft iets ingesproken. Ik geef heel veel zijn hele kleine hint.
1: Meneertje dat alles beter werd.
0: Meneertje dat alles beter werd. En het gaat niet over hemzelf, heeft hij gezegd. Waar het dan wel over gaat, dat hoor je zometeen. De opdracht is voor je onderweg. Net als Powerplay en Make It Alone op Radio Oost. Eerst naar de Four Tops. Het is je maandagmiddag met Reach Out. I'll be there. Hey, hallo. Ik ben José.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Powerplay en Make It Alone op Radio Oost. Zometeen hoor je Manic Monic, maar ook spelen we Raad de Plat. Zal ik alvast een stukje laten horen van wat Jan-Willem heeft ingesproken?
1: Ik kan niet net doen of ik me niet kloor maak voor de storm. En dan de log de schuld geven. Ik weet dat ik aan de beurt ben dat ik het doe en aan de beurt ben dat ik het niet doe. Wordt toen kengeet, het was al wat duidelijk. Had ik me zeggen dat ik daar gewoon was, of ik recht in een kristalbol kiek. Als ik een oog op iemand heb, zit al tegen. En ik wilde dat geen meneertje werd het beter was. Ik gaf wel anders waar je zei dat je wilde hebben. Ik zie de toekomst alsof het op de muur stiert. Je bent het enige wat ik niet heb. Ik wil dat ik niet meneertje was dat als beter werd. Meneertje dat anders beter werd.
0: Ik denk dat deze heel ingewikkeld is. Ik denk dat echt bijna niemand weet welke plaat dit is. Denk jij wel enig idee te hebben? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Of bel even naar de studio als jij die plaat herkent.
2: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
13: Voordeeluitjes.nl. De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeeluitjes.nl.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Gemeente Staphorst voldoet niet aan de regels voor het opvangen van asielzoekers en moet zich nu melden bij de minister. Die kan in het uiterste geval opvang afdwingen. En in de buurt van Airport Twente kun je de komende 2 weken militaire vliegtuigen zien die onder andere auto's aan parachutes droppen in het kader van het jaarlijkse internationale oefening Falcon Leap. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
20: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
21: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
22: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
23: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
22: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
24: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
18: Radio Oost.
26: Bij

0: maart maandag. Manic Monday.
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
2: Bijvoorbeeld de wekkerschok, dat je in één keer vanochtend om 6 uur wakker bent geschrokken uit echt wel een hele lekkere droom. Of midden in de ochtendspits heb je eigenlijk geen idee wat je aan moet trekken. Ja, dan niet in de auto, hè, want dat is raar als je dan niks aan hebt in de auto. Maar ik bedoel meer als je voor je kast staat. Of als je de trein hebt gemist, als je file op de weg hebt, als je te laat van huis bent gegaan. Ja, een beetje dat. Dat is een Manic Monday. Mijn maandag gaat eigenlijk best wel lekker. Ik heb namelijk zojuist wat gewonnen. Nou, ik win nooit wat, maar ik heb wat gewonnen. Het is toch fantastisch? Ik heb namelijk een... Ik had hier nog nooit van gehoord. Ik heb een oma's brievenbustaart gewonnen. Of ik heb net op een linkje geklikt in mijn e-mail waar ik niet op zou moeten klikken. Maar volgens mij heb ik een oma's brievenbustaart gewonnen. En dacht ik wel, ja, dat is misschien wel handig als je die dan wint, dat je geen honden hebt. Het zou toch heel onhandig zijn als je een brievenbustaart wint en dat die dan door je brievenbus komt en dat de hond hem dan opeet. Nou, geen nood, zometeen spelen we het Raad de Plaat. Raad de Plat en aan jou de taak om te raden welke plaat dat is. Het is een Engelse artiest, Engelse plaat. Ja, en denk je het dan te weten, dan bel ik je misschien wel terug en valt er binnenkort door jouw brievenbus een RTVO's prijzenpakket. Hé, maar eerst even dit.

En ik beloof dat ik daar dan niks in doe wat een hond zou kunnen opeten. Maar gewoon leuke spulletjes van Radio Oost. Meneer Allesweter, daar gaat het zo meteen over.

Ook de Beatles heb ik voor je klaarstaan met Yellow Submarine, net als de nieuwe oogst Ruben Hillen, A Higher Love. Na Robbie Williams, Let Me Entertain You op Radio Oost.

Hasta luego.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Ik vind hem zo goed, Ruben Hillen. En de nieuwe oogst heet A Higher Love. En hoor dus deze week extra vaak op Radio Oost. De man die altijd hoort op Radio Oost is Jan Willem. Je hoort hem vanmiddag meer om 4 uur samen met Sirien. Maar ja, ondertussen heb ik hem ook gecharterd om even iets voor me in te spreken. Raad de plat. Met andere woorden, een Engelstalige plaat, een Engelstalige artiest, vertaald naar ja, onze taal. Sommige mensen noemen het een dialect, ik noem het liever taal. Neder-Saxisch. Aan jou de vraag, weet jij welke plaat dat is? Het is ongelooflijk moeilijk. Ik krijg echt alleen maar foute antwoorden binnen via de app. Hier en daar zie ik een goed antwoord voorbij komen. Maar misschien als ik hem nog een keertje aan je laat horen, dat jij er wel uitkomt.
1: Ik kan niet net doen of ik me niet kloor maak voor de storm. En dan de log de schuld geef. Ik weet dat ik aan de beurt ben dat ik het doe. En aan de beurt ben dat ik het niet doe. Wordt toen kengeet, het was al wat duidelijk. Had ik me zeggen dat ik daar gewoon was, of ik recht in een kristalbol kijk. Als ik een urge op iemand heb, zit het al tegen. En ik wilde dat geen meneertje werd het beter was. Ik ga voor alles waar je zei dat je wilde hebben. Ik zie de toekomst alsof het op de muur staat. Je bent het enige wat ik niet heb. Ik wilde dat ik niet meneertje was dat alles beter werd. Meneertje dat alles beter werd.
0: Meneertje dat alles beter werd. Heb jij enig idee welke plaat dit moet zijn? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Dit is In Excess.
2: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Sirien. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Gemeente Staphorst voldoet niet aan de regels voor het opvangen van asielzoekers. Daarom wordt de gemeente nu op het matje geroepen door asielminister Bart van den Brink. Staphorst komt samen met 41 andere gemeenten onder actief toezicht. Neemt Staphorst geen extra mensen op, dan kan de minister opvang afdwingen. En komende 2 weken kun je in de buurt van Twente Airport militaire vliegtuigen auto's aan parachutes zien droppen. Dit gebeurt in het kader van de jaarlijkse internationale militaire oefening Falcon Leap. In noodsituaties kunnen hulpgoederen vanuit de lucht geleverd worden. En die auto's die zie je binnenkort zelf vliegen. De eerste vliegende auto's ter wereld komen er namelijk aan. Een bedrijf in Noord-Brabant heeft alle vergunningen binnen. En aan het voertuig dat mag gaan rijden en vliegen zit wel een stevig prijskaartje. €500.000.
12: Zo.
13: De eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht. Onder andere aan de Nederlandse brandweer.
12: Aan de brandweer?
13: Ja.
12: De brandweer gaat vliegen met van die auto's. Ja. En dan, het duurt 5 minuten om ze om te bouwen, zag ik. Ja, ik heb me hier net helemaal in verdiept. Want we gaan vanaf zaterdag back to the 80s. En ik vond dit echt een soort...
14: We better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads?
15: Where we're going, we don't need roads.
12: Marty McFly die in zijn DeLorean er vandoor ging.
13: Future is here.
12: The future is here. Maar kan je het voorstellen dat er dan een soort brandweerwagen zo aankomt vliegen?
13: Wel handig, denk ik, van bovenaf blussen. Maar ja, we gaan het meemaken.
12: Je zou toch zeggen dat ze daar blushelies voor hebben. Maar goed, ja, ik weet het ook niet. En zwaar, en je had het water mee. Heel benieuwd hoe dit dan precies zit.
13: Ja.
12: Goed, klaar met de auto? Ja, hè? Zo, ja.
13: In de kop van onze provincie werd gisteren de dood van dichter J.C. Bloem herdacht. De dichter overleed 60 jaar geleden in het Overijsselse Kalenberg. En daar reed een groep fans met een bus naartoe. En deze fans hebben een favoriete dichtregel.
12: Oh, sorry. Mijn favoriete dichtregel. Komt-ie hoor.
16: Voorbij, voorbij, voorgoed, voorbij. Want ik ben niet zo iemand die dat heel lang in zijn geheugen houdt, zeg maar. Maar deze die zit er wel heel goed in van altijd. Ook heel eenvoudig natuurlijk.
17: Domweg gelukkig in de Dapperstraat, omdat ik die vaak projecteer op een andere plek. De eenvoud van waar geluk in kan zitten, dat schemert in dat gedicht zo kraakhelder door.
12: Kijk, ik snap hier helemaal geen jotum van, Sirien. Ik vind het allemaal ingewikkeld. Maar jij vertelt mij nu net wat. Wacht, ik zet het op de televisie. Iedereen gaat dit nou kunnen zien.
13: Ik ga het ook laten zien.
12: Ja, want dit ben jij. En je bent hier, als je kijkt naar TV-Oost. Je bent hier hoe oud?
13: Ja, ik was 11 jaar.
12: Je was 11 jaar. Ja. En toen je 11 was, wat gebeurde toen? We zien jou met een beker in de hand.
13: Ja, ik was 11 jaar en ik won de junior stadsdichterverkiezing. Dus ik werd voor een jaar de stadsdichter, de junior stadsdichter moet ik zeggen, van Enschede.
12: Nou, wat fantastisch. En als je daar denkt, wat voor... Kijk, ik ken Sirien nog niet zo heel lang. Maar ik deze week die ik je ken, ik vind je een opgewekt, opgeruimd, leuk type. Maar ik zit even te kijken naar je gedichten. Die heet bijvoorbeeld De Dode Eenzaamheid. Je was 11, hè? 11. Het is prachtig. Het is echt heel mooi. Maar er staat, als je leven is gestorven en iedereen koffie heeft gepakt, begint een lange reis vol verdriet. Je zult onhoorbaar worden. Ja, Sirien, ging het goed?
13: Duister, ja.
12: Oh, en niet gezien. En als je er bent, merken ze je niet. Terwijl je spullen ingeladen worden, zul je mensen egoïstisch vinden, want jij bent degene met het meeste verdriet.
13: Ja, ik was een heel serieus kind en ik hield heel erg van filosoferen over dingen zoals de dood. En dat schreef ik dan op in gedichten en dat ging ik dan voordragen. Ja, klinkt heel duister.
12: Gelukkig hebben we ook nog de Awasberg. Hoog, heel hoog. Druppelend druipt een druppel van de berg en valt. Ik kijk en denk, ik moet maar eens beginnen. Deed je dit dan in plaats van de Awas?
13: Ja, ik heb een hekel aan de Awas. Dus ging ik er gedichten over schrijven. Ja, het had wel iets... Je had er wat aan, en dat junior stadsdichterschap.
12: Weet je dan nog het gedicht wat je voordroeg in het Volkspark?
13: Ja, ik weet nog wel hoe dat begon. God.
12: Ik loop door de hekken.
13: Ik loop door de hekken. Wat is het?
12: Ze verdwijnen snel. Vogels fluiten en eenden kwaken. Slakken slijmen.
13: Ja, die zin die...
12: Stil.
13: Die zin over de slakken, dat... Dat
12: blijft je bij.
13: Blijft me bij, ja.
12: Ja, nou, ik verwacht een heel poëtisch bulletin straks. Dit is natuurlijk, we hebben gewoon de junior stadsdichter uit 2010. 2010 was het al, ja.
13: Het was 11, maar het was 2010,
12: Was je een poppie? Ja, nog steeds hoor, maar dit is heel
13: dat
12: leuk.
13: Is heel klein, 1,40 meter en 11 jaar, ja.
12: En gedicht over de dood. Gezellig. Sirien, dankjewel. Tot strakjes. We gaan het even hebben over het weer. Ja, ik kan het allemaal niet zo prachtig. En ik kan er ook zeker niet een poëtisch gedicht van maken. Ik weet alleen maar dat het nu heel lekker is. 27 graden. Morgenmiddag, dan wordt het echt heel ander weer. Eerst nog een graadje of 21. Nou, later in de middag begint het dan te regen. En dan wordt het maar 15 graden. Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: John Bon Jovi en Always op Radio Oost. Always spelen we op maandag een spelletje. En dat spelletje heet Raad de Plat. Ja, hij is ingewikkeld, hè. Mm-hmm. Ik krijg ook best wel veel klachten dat hij te moeilijk is. Nou, nog één keertje dan.
1: Ik kan niet net doen of ik me niet klaar maak voor de storm. En dan de lach de schuld geven. Ik weet dat ik aan de beurt ben dat ik het doe. En aan de beurt ben dat ik het niet doe. Wordt toekengeet, het was al wat duidelijk. Had ik me zeggen dat ik daar gewoon was. Of ik recht in een kristalbol kiek. Als ik een oog op iemand heb, zit het al tegen. En ik wil dat geen meneertje werd het beter was. Ik ga voor alles waar je zei dat je wilde hebben. Ik zie de toekomst alsof het op de muur steert. Je bent het enige wat ik niet heb. Ik wil dat ik niet meneertje was dat alles beter werd. Mm-hmm. Meneertje dat alles beter werd.
0: Een meneertje wat alles beter werd. Nou, in dit geval is het wel toepasselijk dat Jan Willem ermee spreekt. Vind je niet? Dat is mijn meneertje die alles beter werd. Tenminste, dat is de baas, toch? Eens even kijken hoor of ik iemand aan de telefoon krijg die wel het juiste antwoord heeft ingestuurd. Veel foute antwoorden zitten ertussen. The Who en You Better. You Better You Bet bijvoorbeeld. Of Jim Diamond. I Should Have Known Better. Dat is allemaal niet goed. Niet opnemen is niet winnen. Ik ben echt keihard als je niet de telefoon op...
2: Goedendag.
0: Ja, dit jammer is joh. Dat is super jammer. Ik heb ook geen idee wie je bent. Je appt met een prachtig bedrijfsaccount. Volgens mij doe je iets in de fotografie. Ja, dat is toch een gemiste kans. Niet opnemen is niet winnen. Door naar de volgende. Zo ben ik ook. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Hoppakee. Ik hoop dat deze telefoon wel wordt opgepakt. Zul je net zien, hè? Nee hoor, wordt ook niet opgepakt. Het is maandagmiddag.
2: Goedendag.
0: Yep.
2: Dit is The Voice.
0: Ja, jammer. Niet opnemen is niet winnen. Zo. Nou, ik heb nog één poging, want daarna zijn er goede antwoorden op. De rest zijn allemaal foute antwoorden. Zul je toch meemaken dat echt iedereen met het goede antwoord niet oppakt.
3: Met Jaco.
0: Jaco, met José van Radio Oost.
3: Hallo, José.
0: Hallo, Jaco. Ik ben blij dat jij de telefoon wel oppakt.
3: Iedereen neemt de ander niet op.
0: Nee, iedereen neemt niet op, maar jij gelukkig wel, Jaco. Ja. Jij was ook een van de mensen die het heel snel door had, hè, wat de raad te plat moest zijn.
3: Ja, best wel.
0: Ja, komt dat door dat meneertje beter weet, meneertje, of dat meneer weet alles?
3: Ja, deels komt het misschien door, maar... Op zich is het nummer natuurlijk ook al redelijk bekend.
0: Het nummer is zeker bekend, maar toch vind ik het knap dat jij het weet. Ik krijg echt heel veel foute antwoorden binnen. Dus Jaco, verlos ons. Wat moet het goede antwoord zijn?
3: Ja, het is een liedje van Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
0: Natuurlijk, dat is helemaal goed, Jaco. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Jij krijgt van mij een RTV Oost prijzenpakket.
3: Super.
0: Dat dacht ik.
3: Ik ben heel blij mee.
0: Gelukkig maar. Ik doe er iets leuks in. Jaco, dankjewel voor het meespelen. En mooie maandag.
3: Hetzelfde. Graag gedaan.
0: Dankjewel.

0: al 15 weken lang op nummer 1. Shakira samen met Burna Boy, Die Die, wat zoiets is als kom op of aanmaken. Ja, het is in Italië een van de meest gebruikte kreetjes om iemand aan te moedigen. Bijvoorbeeld langs de lijn, nou dat klopt wel hè, met dit liedje. Want Die Die was het, of misschien is het anthem voor het WK-voetbal. Het afgelopen WK-voetbal. En het dreunt nog steeds overal uit de speakers. Het is echt de grootste hit van Shakira tot nu toe. En het is de grootste hit van Burna Boy. Nog nooit had hij zo'n grote hit in ons land. Zometeen muziek voor je onderweg. Van de vrouw die ook nieuwe muziek uit heeft trouwens. Helene Fischer heeft nieuwe muziek uit. Maar zometeen hoor je haar op Radio Oost met Atemloos.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar Expert Clinics.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker

0: Let's go!
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Gemeente Staphorst voldoet niet aan de regels voor het opvangen van asielzoekers en moet zich nu melden bij de minister. Die kan in het uiterste geval opvang afdwingen. Eerder moesten onder meer Oldenzaal, Dinkelland en Hellendoorn zich al melden. In Deventer schuiven vanavond 150 mensen aan de verspillingsvrije tafel om een maaltijd te nuttigen van gered eten. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
6: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
5: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost.

0: Fischer und atemlos durch dich Nacht, ja?
1: José de Bruin. Bij Oost in de middag.
0: Ja, hallo, goedemiddag. Ik vertelde je het net al even. Helene Fischer heeft gewoon een nieuwe muziek uit. Het is best wel pittig. Tenminste, ja, ik vind het pittig. Misschien denk jij van, nou, kan ik prima handelen. Am meiner Seite heet het. Het doet me ook ergens aan denken. Luister even mee.

niet dat we hem ooit gaan horen op Radio Oost, maar zeg nooit nooit. Zometeen moet het hebben over boeken. En waarom iedereen weer boeken leest. En dat schijnt helemaal hip te zijn. Dus als jij nu een boek aan het lezen bent en de radio aan hebt, nou heb ik goed nieuws voor je. Ben je super, super hip. Rob de Nijs heb ik ook voor je klaarstaan. Jan Klaassen de trompetter. Na de

en de Powell op Radio Oost. Misschien ben jij net als ik ook een kind van de jaren 90. Nou ja, net nog van de jaren 80, maar naam mag het niet echt hebben. Ik was een soort van in shock dat ik gewoon de man ken die hier...

0: Hij vindt het ook echt helemaal niet leuk dat ik dit nu ga vertellen. Dit ken je vast ook nog wel. Dit zijn de poelenpataten. Wat deden ze het goed, hè? Ja, echt nog steeds heel trots op de poelenpataten. Die had nog zo... Nou, eigenlijk hoor je hier Boekenburm. Ja, luister maar. Ja, het is dus Max. Ik vind het echt niet leuk dat ik dit vertel. Sorry, Max. Maar wel met goede reden, want boeken lezen is helemaal hip. Als jij social media hebt, Instagram, leuk trouwens als je me even volgt, jose.de.bruin of Facebook. Ja, grote kans dat je dan filmpjes ziet zoals deze.
1: Boekenlezers opgelet, neem even de tijd om deze tekst te lezen.
2: Maar ik ben sowieso een boekenwurm, hè. Ik hou gewoon van boeken lezen. Ik lees de hele dag door boeken.
0: Ja, dat doen heel veel jongvolwassenen. Het boekengenre, young adult, is door social media en door dus die filmpjes echt ontzettend populair aan het worden. Het zijn herkenbare thema's als eerste liefde, identiteit, mentale gezondheid. Ja, dan sluiten de verhalen goed aan bij de doelgroep. Die zijn dan tussen de 12 en de 25 jaar oud. In Boekenstad Deventer, hoe kan het ook anders, spelen ze daar slim op in. Afgelopen weekend vond daar een speciaal Young Adult Boekenfestival plaats. En onze verslaggever Sophie Bestman die ging een kijkje nemen.
3: Ik sta midden in boekhandel Praamstra in Deventer. En daar is op dit moment een speciale workshop aan de gang, waar je leert om je eigen fantasyverhaal te schrijven. Jullie doen mee, hoe heten jullie?
4: Janna, Marlena.
3: Hoe gaat het met jullie verhalen?
4: Gaat wel goed. Beetje moeilijk om op gang te komen, maar lukt wel.
3: Wat brengt jullie hier vandaag? Waarom zijn jullie hier?
4: Vanwege het JEA Boekenfestival.
3: Young Adult is een genre wat volgens mij heel erg in opkomst is. Tenminste, ik hoor er ook steeds meer over. Merken jullie dat ook?
4: Ja, ik lees nu wel echt heel veel Young Adult boeken. Eerst alleen maar kinderboeken. Dus ook omdat ik jonger was, maar ook omdat er veel minder Young Adult boeken leken te zijn dan nu.
3: Waarom is het zo populair? Wat denk jij?
5: Ik denk wel, je ziet ook echt wel veel op social media, zeg maar, Instagram, TikTok, zeg maar. Ja, je ziet het best wel overal. En dat zijn ook wel vaak de boeken waarvan ik hoor dat veel mensen ze lezen, zeg maar.
3: Wat is er zo leuk aan het genre? Want er zitten hier ook allemaal meiden die het interessant vinden. En inderdaad, op BookTok is het volgens mij ook heel groot. Wat maakt het nou zo interessant?
4: Het genre kan heel veel verschillende binnengenres hebben. Dus het kan over romans en fantasy gaan. Maar het gaat echt over een leeftijdsgroep. En die leeftijdsgroep is ook een beetje de mensen van, ik denk, 12 tot 25. Ietsjes ouder misschien. Omdat het gaat ook echt om die leeftijd. En dat is ook de leeftijd die nu op social media veel van dat soort video's kijkt en krijgt.
3: Herken jij dat ook, Floortje? Jij werkt bij de boekhandel en je bent betrokken bij de organisatie. Is het inderdaad zo populair bij een jongere generatie?
6: Zeker. Je merkt echt in de boekhandel dat steeds jongeren, vooral meiden eigenlijk, onze boekhandel binnenkomen en leuk door de boeken heen struinen. En inderdaad komt dat ook vaak door BookTok en alle social media platformen.
3: Ja, want BookTok is dus een soort onderdeel van TikTok waarin ze dan over boeken praten, moet ik het zo zien?
6: Jazeker, het zijn eigenlijk filmpjes met of boekreviews of een beetje aesthetic filmpjes over waar het boek over gaat.
3: En jullie hebben daar een heel festival over georganiseerd hier in Deventer. Van waar die keuze?
6: Nou, omdat er eigenlijk gewoon tot nu toe nog niet echt een evenement was voor deze doelgroep. Deventer is een boekenstad en er gebeuren veel dingen in het thema van boeken. Alleen nog niet echt voor deze leeftijd. En wij dachten, dat moet eigenlijk wel gebeuren. Dus zo is het tot stand gekomen.
3: En is het dus de boekhandel vol met young adults?
6: Ja, zeker. Is echt heel leuk om te zien.
3: Ja. Ja, wat voor reacties krijgen jullie?
6: Ja, hele enthousiaste reacties. Er zijn veel mensen komen opdagen en iedereen is er heel enthousiast over.
3: Volgend jaar weer?
6: Ja, dat is wel de bedoeling.

0: mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: In Azië geweest?
2: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
2: Waar vraag je dat?
1: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
2: Wij?
1: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
3: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: NRV.
1: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De bladeren vallen en de...

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Precies half vier. Het laatste nieuws krijg je van Sirien. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er mogen weer meer schepen door het Twentekanaal. Het kanaal zat ruim een maand dicht vanwege de droogte en lage waterstand. Maar nu mag de sluis weer 10 keer per dag open en dicht. Volgens Delta-commissaris Co Verdaas zijn forse ingrepen nodig om in de toekomst om te gaan met dit soort extreem weer. Die ingrepen gaan niet alleen over droogte, maar ook over Nederland beschermen tegen het tegenovergestelde, overstromingen. Het Twentekanaal zit nog lang niet op het oude niveau. Normaal varen er tussen de 35 en 40 schepen. Tientallen mensen hebben zich gisteravond op het kruispunt in Enschede verzameld. Ze brachten een eerbetoon aan de minderjarige scooterbestuurder die eerder die dag om het leven kwam. De bestuurder overleed toen hij tegen een middengeleider botste. Hij kwam meters verderop terecht. Volgens getuigen reed de jongen voor het ongeluk meerdere keren heen en weer op het achterwiel. Door de klap brak de scooter in twee delen, onderdelen laag verspreid over de weg. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Supporters van Go Ahead Eagles kunnen het restant van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken. Dat meldt de club. Go Ahead werd zaterdag in Galgenwaard gesteund door een vol uitvak. Fans van FC Utrecht gooiden bij een achterstand eerst vuurwerk op het veld en daarna drinkbekers, waarna het duel werd gestaakt. Morgen om 2 uur worden de laatste 26 minuten gespeeld met een voorsprong van 3-1 voor Go Ahead Eagles. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in de app.
5: Celine, dankjewel. Dan gaan wij nog even naar het weer. Ik kijk heel even naar buiten. Nou, ik zie de zon nog steeds schijnen, dus volgens mij gaat het hartstikke lekker. Het blijft ook nog tot laat in de middag een graad of 20. Oh, ja, morgen is het wel echt heel ander weer. Het hangt er een beetje vanaf welke buienradar, welke satellietje raadpleegt. Maar eerst wordt het dan nog zo'n 21 graden en een beetje een zonnetje. Maar zodra het dan begint te regenen, en het is dus heel afhankelijk waar dat gaat zijn en hoe laat dat gaat zijn in de provincie, ja, dan gaat de temperatuur echt flink naar beneden, naar een graad of 15. Morgen toch misschien voor de zekerheid dan maar eventjes een dikke jas meenemen. Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: betreft het allerbeste jaar ooit. Nou, ik heb 3 redenen opgeschreven waarom ik denk dat dat echt de allerbeste jaar, het bouwjaar ooit was. Bijvoorbeeld 1, de wereld veranderde echt voorgoed, hè? Ja, de Berlijnse muur die viel en de vrijheid won. En we hadden iconische popcultuur. Dat was de allereerste Nintendo Game Boy. Back to the Future draaide in de bios. En, ja, zonder het jaar 1989 hadden we geen internet. Het World Wide Web werd uitgevonden. En dan is er nog iets uit 1989 wat echt onwijs goed is. De muziek van Madonna's Like a Prayer tot Clouseau's Anne. Ja, dat zijn dus platen waar tot op vandaag de dag nog een hit mee wordt gescoord. Heb je dat gehoord?
1: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan vuren.
0: Uit het programma De Beste Zangers. Bissy heeft dus 37 jaar later Anne een keertje gecoverd van Clouseau. En heeft daar nu een enorme hit mee. Kortom, 1989 bracht ons de beste popcultuur, de historische vrijheid, de soundtrack van ons leven en mij.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Jennifer Page, zijn crush op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: Sorry, je ging heel even over mijn nek. Hallo, Jan Willem.
2: Hallo.
0: Hallo, waar gaat de 6 voor 7 over?
2: Ja, die gaat over een spelletje wat ik zelf nog nooit gespeeld heb.
0: Heb jij dit nog nooit gespeeld?
2: Nee.
0: Jawel, toch? Nee, dat je gewoon zo hop
2: ja.
0: En hop en hop.
2: Ja, tafeltennis wel, maar niet in de vorm van bierpong.
0: Nou, ik ben er ook niet heel goed in, hoor, kan ik je vertellen. Dus voor mij is het ook niet per se een aanrader om dit te gaan doen. Want ik verlies ik dus altijd. En dan moet je dus heel veel glaasjes bier drinken.
2: Ja, en ik ben geen bierdrinker, dus dan is dat op dubbele manier... Maar mijn richtinggevoel is normaal heel erg goed.
0: Je richtingsgevoel? Ja, dus je kan wel goed mikken.
2: Ik ben ook zo iemand, je ziet wel eens van die filmpjes voorbij komen... dat mensen met een pingpongballetje via allemaal pannen op een trap... en weet ik veel wat, en dat uiteindelijk...
0: Ja, vind ik heel leuk.
2: Ja, daar ben ik ook van. Ik zou er ook een heel dag mee door kunnen brengen.
0: Wat leuk. Dus binnenkort zien we een viral van jou. Weet je wel, zo'n videootje wat dan massaal gedeeld wordt. Dat jij met zo'n balletje... Hoppakee.
2: Binnenkort, als ik echt niks te doen heb, gaan we dat eens een keer
0: opnemen. Dus binnenkort bedoel ik. Ja. Nou goed. Goed, het gaat over beerpong. Ja, ik vind het dus een heel leuk spelletje, maar je moet hier wel goed in zijn. Nou, goed zijn ze zeker. Het gaat over rens en zakkenballetje uitzetten. Trouwens, wordt het een beetje irritant, hè?
2: Ja.
0: Oké,
2: wacht toch op een gegeven moment dat ook Enrique Iglesias invalt.
0: Oh ja, do you know the pingpong song? Ik snap hem. Ja, nee, dat is niet. Ik doe gewoon deze weer aan. Alles loopt vast. Ja, dank je.
1: De 6 voor 7.
0: Bijna tijd om naar huis te gaan. De 6 voor 7 gaat dus over beerpong. En Rens en Olaf uit Zwolle zijn daar heel erg goed in. Zo goed dat ze het Belgisch kampioenschap hebben gewonnen. Ik vind het zo'n raar verhaal. Ja. Ze rijden dus... naar België om daar het Belgisch kampioenschap te winnen.
2: Ja, ze komen uit Hasselt en in België is ook een Hasselt. Dus misschien dat daar ook een link zit.
0: Oh ja, van Hasselt naar Hasselt.
2: Ja.
0: Ja, ik vind het echt heel erg grappig. Muziek die erbij hoort, die mag je verzinnen. Nou, er zijn een hoop mensen die iets met bier insturen.
2: Ja, zeker. Natuurlijk kan normaal, hè. Mama, waar is mijn pils?
0: Uiteraard.
2: Als je te lang bierpong speelt, dan kun je op een gegeven moment het niet meer vinden.
0: Eenvoudig het beste staat hier van Tina Turner. Maar ik denk dat Benny bedoelt Simply the Best.
2: Heb je automatische vertaling aan?
0: Nee, heb ik niet. Nee. Wacht, hier staat... hier staat het origineel bekijken, maar dat zou dan Soedanees zijn. Nou, staat gewoon Simply the Best.
2: Wat ben je met die computers allemaal aan het doen?
0: Ja, ik weet ook niet. Alles loopt op de hobbel.
2: Oké. Quit playing games.
0: Ook leuk.
2: The Backstreet Boys.
0: Denise Williams zegt Jenny met Let's Hear It for the Boys uit 1984.
2: Oh, Els heeft ook een lekkere 80 disco-knijter.
0: Oh?
2: Van Francesco Napoli en Balla Balla.
0: Balla Balla. Zo, dat is heel lang geleden. Balla Balla. Vind ik een heel leuk liedje. Ga ik zo meteen even draaien. Vind je het goed?
2: In die tijd was het in de discotheek ook. Zeker naar Italië en zo. Op de camping kan ik me herinneren. Dat ik daar op visite was. In de discotheek ook dit werd gedraaid. En dan gingen ze allemaal stijldansen in de jaren 80.
0: Stijldansen op Balla Balla?
2: Heel bijzonder.
0: Nou,
2: het zit ook echt nog in mijn netvlies.
0: Maar van wie is het dan? Heb ik nou wel
2: Francesco
0: een goeie?
2: Napoli.
0: Ja, zie, heb ik niet.
2: Balla.
0: Ik denk niet dat wij dat hebben, hoor.
2: Balla, zeker wel. Balla.
0: Ja, ik heb ook het idee dat ik het wel eens gedraaid
2: heb.
0: Anders doen wij het wel even. Ja, precies. En dan wel... Hey, het staat niet op de kaart.
2: Oh,
0: het spijt me.
2: Geen Balla.
0: Nee, ja, wel Chubby Checker en de CZ en de Maskers. Baby Balla, Balla, Balla, Balla, Baby. Maar dit is er geen...
2: Heb je wel Balla op zijn Italiaans geschreven? Abala.
0: Abala. Nee, ook niet. Nee, dit staat gewoon... Francesco, ga ik nu
2: Napoli.
0: Opzoeken. Francesco. Nee, ook niet. Staat ook niet op de kaart.
2: Hoe schrijf je Francesco?
0: V-R-A-C... Oh, wacht even.
2: En?
0: Ja, wacht even.
2: Ja.
0: Nee, het staat echt vrouw van mijn dromen. Jacca dansen. Occidentalis karma. Vagabundo. Dat was het.
2: Top.
0: Staat niet op de kaart. Nou, dan hou je die nog
2: op de kaart.
0: Ja, heel goed. Dan hou je die gewoon nog te goed. En natuurlijk ook Enrique Iglesias. Hè. Do you know the pingpong song? Die moet er toch wel even op.
2: Zeker.
0: Ga je nou met ze bellen zometeen?
2: We gaan zo met ze bellen. Ook nog.
0: Vind ik echt heel leuk.
2: Ja.
0: Ik wil die plaat nu eigenlijk draaien, maar dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, Balla, als je hem niet hebt, kun je hem niet draaien.
0: Nee, ik kan hem niet draaien, nee. Ik kan wel iets van de Baseballs draaien.
2: Ook leuk.
0: Maar is dat dan... Hebben we ook niet. Nou, mijn hele computer...
2: Ik denk dat je...
0: Ja, mijn hele computer. Ik ga... Nou, dag. Tot...
2: Baseballs ook niet hebben.
0: Nee, Simply Red gelukkig wel. Hebben we misschien alleen maar goede muziek in de computer staan.
2: Ik heb wel eens bierpong gespeeld ooit.
0: Jij of
2: Simply
0: ik?
2: Red.
0: Ja, misschien met die lange manen in het bier of zo. Nou goed, ik spreek je vrijdag weer. Veel plezier met Jan Willem. Doei doei.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Let's go!
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Supporters van Go Ahead Eagles kunnen het restant van de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken. Automobilisten tussen Hasselt en de Lichtmis moeten de komende 3 maanden omrijden. De N377 is vanaf vandaag afgesloten voor groot onderhoud. En in Deventer schuiven vanavond 150 mensen aan de verspillingsvrije tafel aan om een maaltijd te nuttigen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
5: 4:02. De verkeersinformatie. Geen files in de provincie, maar wel voor het doorreizend verkeer. Als je op de A28 rijdt en je wilt richting Amersfoort, er zijn de veiligheidsmaatregelen, de weg is daar dicht. En het verkeer wordt geadviseerd om om te rijden via de A50 en de A1. Dus als je van Zwolle naar Amersfoort wilt, dan wordt dus geadviseerd om om te rijden via de A1 en de A50. Dat is even handig om te weten. Even kijken, zometeen gaan we verder met de Dag van Oost.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
3: Radio Oost.

0: David Bowie en Let's Dance maakt het 4:08.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Goedemiddag, een warme, warme dag vandaag met een zonnetje. Nou, probeer er nog even van te genieten, want hierna is het wel zo'n beetje gebeurd.
2: Ja, de herfst doet echt zijn intrede na vandaag, geloof ik.
0: Ja, er komt wat regen aan, het wordt ietsje frisser. Nou, dat gaan we vanaf morgen allemaal wel meemaken. We gaan het nu eerst hebben over het nieuws van vandaag. Zo gaan we zo eventjes contact leggen met twee mannen uit Hasselt die het Belgisch kampioenschap Pong hebben gewonnen.
2: Bierpong, ja.
0: Bierpong, ja.
2: Ja, ik vind dat echt een hele leuke sport. We gaan het ook nog hebben over het zelfregiecentrum, waar we niet gaan wachten tot het uit de hand loopt, maar gaan ingrijpen als er zorg nodig is.
0: Zelfregiecentrum, dat klinkt ingewikkeld. Hoe ingewikkeld dat is, horen we zo meteen. En een beetje zuinig aandoen met alles. Niet alles maar weggooien. De verspillingsvrije tafel is er in Deventer vandaag. Hoe dat zit, daar ga je ook meer over horen. En dat bierpong vinden we ook wel een onderwerp voor de 6:06. Iets met balletjes, iets met bier. Nou,
2: dat is met bekers.
0: Beetje, te vroeg. Bekers, ja, dat is een goeie. Heb jij een leuk plaatje, de 6:07, bij dat nieuws over die kampioenen van het bierpong in België? Die gaan we straks bellen, maar denk alvast na over muziek die daarbij past. Doorgeven kan via 06-4567-1331. En je mag natuurlijk altijd bellen, vinden we ook gezellig. 074-2456-665. Dit is Ella Langley.

0: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: de kans.
1: Goud van Suzanne en Freek had zomaar één van de nummers kunnen zijn.
2: De 6 voor 7.
1: Voor de 6 voor 7, want het gaat om de kampioenen. Waar we straks ook eventjes mee gaan bellen in bierpong.
3: Bierpong, ja, je kunt het niet meer wegdenken uit de studentencultuur. Ik heb het heel veel gespeeld, jij dus niet?
1: Nee, maar toen ik student was, heeft niet zo heel lang geduurd. toen was dat nog niet in. Toen deden we de klaverjassen en dat soort dingen.
3: Die tijd.
1: Ja, of ik zat bij de verkeerde of juist de goede club. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar nee, ik had het nog niet gespeeld. Natuurlijk allemaal wel gezien. En ik drink ook geen bier, dat scheelt ook.
3: Dat scheelt ook, ja. Het gaat dus over bekers, pingpongballetjes en de kampioenen, ja.
1: Ja, zeker. Die gaan we zo bellen. Rens en Olaf uit Hasselt, die zijn daar dus heel erg goed in. En die zijn in België kampioens geworden. Nou, daar willen we natuurlijk alles eventjes over weten. Het Vlaamse Lichtervelde, dat is echt de bakermat van het bierpong.
3: Aanwezig.
1: Ja, zeker. En daar werd dat dus gedaan. Nou, welke muziek past daarbij? Dat is de vraag die we aan jou stellen. Bedenk daar leuke plaatjes bij. De pingpongsong is al een paar keer binnengekomen. En dat is dat nummer van Enrique Iglesias. Nou. Heb jij een originele? Geef hem door. 06-4567-1331. We gaan even verkassen richting Leningrad met Billy Joel.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something.
1: De 6 voor 7.
0: Even een klein overzicht van de nummers die al binnen zijn gekomen. Want er wordt weer veel en leuk gereageerd op de 6 voor 7. Welke muziek kun jij bedenken bij het spelletje Bierpong? Dat is de vraag van vandaag. En er komen heel wat antwoorden op binnen. Eens eventjes kijken wat er zo al aangevraagd is. Bijvoorbeeld deze. Heel veel rondes Bierpong gaat het dan om. En ook van een paar kanten over die kampioenen Bierpong uit Hasselt. Kun je toch maar mooi op je cv zetten.
2: Ja.
0: Belgisch kampioen Bierpong.
2: Dat is toch iets om trots op te zijn.
0: Ja, ligt er wel aan voor welke baan je solliciteert natuurlijk. En dan nog deze bijvoorbeeld. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Papa, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Oké, nou dit waren vooral drank- en kampioensplaatjes. Heb je nog andere ideeën erbij? Geef ze dan door op 0645671331.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantieparkarrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. De dag van Oost.
3: Even na 16:30 is het op dit moment in Sipkulo 29,5 graad. In IJsselmuiden 30 graden en in Borne ook 30 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
4: Goedemiddag. Uit voorzorg is de Hardenbergerbrug bij Nijkerk afgesloten. Daardoor kan verkeer niet via de A28 tussen Zwolle en Amersfoort reizen. Wat er precies met de brug aan de hand is niet duidelijk. Eerder deze zomer ging er in Gorinchem ook een brug dicht voor vrachtverkeer, vanwege staal dat minder sterk was dan gedacht. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Komende 2 weken kun je in de buurt van Twente Airport militaire vliegtuigen auto's aan parachutes zien droppen. Dit gebeurt in het kader van de jaarlijkse internationale militaire oefening Falcon Leap. In noodsituaties kunnen hulpgoederen vanuit de lucht geleverd worden. Vapen is op middelbare scholen nog steeds een groot probleem. Scholen gaan daar op verschillende manieren mee om. Zo is er een nieuw apparaat dat vapes kan detecteren. Maar in Oldenzaal blijven leerlingen in de pauze binnen, vertelt de adjunct-directeur van de school.
5: Wij willen graag zicht op onze leerlingen. En we hebben gemerkt dat in de periode nadat er niet meer gerookt mag worden op het schoolplein, toch wel heel veel leerlingen het schoolplein verlaten om ergens anders dat te doen. En we merkten gaande de jaren toch wel dat wij minder zicht hadden op wat daar gebeurt in die vrije ruimte van die leerlingen. Als er buiten in het park of bij de Lidl of wat anders wat gebeurt, hebben we daar eigenlijk heel weinig grip op. En die verantwoording die voelen wij wel.
4: De toiletten blijken wel een lastige plek om te controleren en dan is zo'n vape-detector handig. Meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
3: Kijken we even naar de files op de wegen in de provincie. Daar zijn er wat bijgekomen. Via de Duitse grens, zoals elke dag, staat zo'n 3 kilometer en 5 minuten. De A50 Arnhem richting Zwolle tussen afrit Loenen en Vaassen staat 10 kilometer en 20 minuten de vertraging. Dan nog de N-wegen in de provincie. Heino-Zuid-Raalte 4 kilometer en 8 minuten. In beide richtingen bij Wierde 3 kilometer. En de N36 moet ik erbij vertellen. Tussen Frieseveen en Wieren, daar staat ook 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tenslotte de N331 Zwolle richting Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis. 3 kilometer, 5 minuten de vertraging. Dan kijken we nog even naar het weer, want het is een warme dag geworden op sommige plekken. Plus 30, daar horen we straks vast en zeker meer over. En dat blijft dus vanavond ook nog wel, althans het gaat nog een lange tijd boven de 20 blijven hangen. Vannacht loopt ook zwoel met minima rond de 16, 17 graden. Morgenochtend begint al met lichte bewolking en een zonnetje. En vanaf de late ochtend kan dan in de kop van Overijssel wat regen gaan vallen. In de middag breidt dat regenachtige weer zich over heel Overijssel uit. En voor de regen uit is het nog zo'n 20 graden. Tijdens de neerslag wordt het een stukje frisser. Woensdag sterk buiig, kans op onweer, een graad of 18. En donderdag en vrijdag wisselen stapelwolken en zon elkaar af.

0: Ook weer zo'n country rock nummer van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, we gaan zo meteen met ze bellen. Doen we naar het volgende plaatje. De bierpongwinnaars.
2: Ja, de bekende Nederlandse, de bekende bierpongpongers.
0: Ja, zo is het. Ze zijn groot kampioen in België geworden. Gaan we het zo over hebben. Maar de plaatjes die daarbij horen, die kun je nog steeds doorgeven op 0645671331.

0: van de Beach Boys is het een kleine stap naar de Pingpong Boys, zou ik haast zeggen. Want dat is het verhaal waar we het over gaan hebben.
1: Ja, het klinkt misschien als een grap, maar het is echt gebeurd. Twee jongens uit Hasselt zijn Belgisch kampioen beerpong geworden. En je kent het spel misschien wel. Misschien heb je het wel eens gespeeld op een huisfeestje of zo. De bedoeling is dat je een pingpongballetje aan de andere kant van de tafel in een beker met bier probeert te gooien.
0: Ja, en dan ook nog een paar keer stuiteren of zo. Is dat erbij?
1: Ja, via de tafel, maar je mag het ook rechtstreeks.
0: Ja. Nou, ja, wie er alles van weet is Rens Wursten. Hij is daar heel goed in. Sterker nog, Belgisch kampioen bierpong geworden afgelopen weekend. Nou, dan rest alleen maar...
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Hoi Rens.
3: Hoi, goedemiddag. Hoi.
0: Hoe dan?
3: Ja, hoe dan? Ja, zeg het maar. We kwamen er eigenlijk heen om gewoon leuk te spelen. En ja, dan win je hem ook nog. En wat het leuke is, tegen Belgen, dan is het nog leuker.
0: Ja, dat zou misschien... Is er ook Belgische biertjes waar er dan mee gespeeld wordt? Of...
3: Ja, Belgische biertjes. Een merk wat niet hier voorkomt. En wat ik ook niet meer weet wat het was. Een heel onbekend merk. Dus ik weet het eigenlijk niet meer.
0: Oké, okay, maar je weet het niet meer omdat je zo... Oh, nou, als je bierpong wint, moet je dan wel of niet drinken? Hoe was het nou ook alweer?
3: Ja, je moet wel drinken. Je moet sowieso de bekers die bij jou worden raakgegooid, moet je sowieso drinken. Als je verliest, moet je ook nog de overige bekers van de tegenpartij leeg drinken. Maar dat was bij ons nauwelijks van toepassing. Want nou, we hebben vaak gewonnen natuurlijk.
0: Okay.
3: Dus nee, ja, het kan inderdaad door de aantal biertjes komen dat ik het niet meer weet. Maar het was ook een heel onbekend merk. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Nee.
1: Dus je moet dat bier ook daadwerkelijk drinken, ook al is het een kampioenschap. Er deden 300 ja. mensen mee. Wat was jullie tactiek dat jullie de beste zijn geworden?
3: Ja, nou, ja, we hadden niet echt een tactiek. We wouden gewoon gooien, hoe we normaal ook gooiden. Gewoon rustig blijven, gewoon geconcentreerd blijven. Niet gaan afleiden. Dus nee, gewoon ons eigen ding gedaan. En dat werkt blijkbaar heel goed. Ja.
1: Ja, blijkbaar. Ja.
0: En in België zijn ze er echt nog een beetje van in de war, Rens.
3: Is dat zo?
0: Ja, nou, we hebben dus eventjes gebeld met de organisator. En luister maar even wat hij erover zegt.
4: Hier in België hangt inmiddels onze vlag half stok. Want onze Belgische biercultuur staat nota bene op de UNESCO-lijst. En dan komen twee Nederlanders uit Zwolle naar hier om ons uitgerekend een bierpong een lesje te geven. We hebben duidelijk iets te hard ingezet op een open toernooi. Wij dachten, leuk, Nederlanders op het Belgisch kampioenschap. We hadden alleen nooit voorzien dat ze achteraf ook gewoon onze kampioenentrui mee naar huis zouden nemen. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ze waren gewoon ontzettend sterk en hebben volledig verdiend gewonnen. Alleen, ja, volgend jaar voeren we misschien één kleine nieuwe regel in. Wie patat zegt in plaats van friet, begint met twee bekers achterstand.
3: Ah, wel leuk. Wel leuk dat hij dit zegt.
0: Zo, ja. Nieuwe regels ingevoerd vanwege jullie kampioenschap, jongen.
3: Ja, ik hoor het inderdaad. Ja, nou ja, we wouden inderdaad ook gewoon patat bestellen. Maar ook dat werd niet echt gewaardeerd, nee.
0: Nee, maar is dit nou ook iets wat je... dagelijks gaat doen voor de kosten, kampioenschappen bierpong?
3: Nee, dat is niet het plan. Vooral niet met bier in de bekers. Ik denk dat niet helemaal de bedoeling is.
1: Nee, het lijkt me niet goed voor je lever als je dit gaat doen.
3: Nee, ik denk wel dat we nog wel vaak in het weekend nog even een potje bierpong doen. Ook omdat we

0: van die tafels hebben gewonnen natuurlijk. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Maar voorlopig eerst maar eens even niet.
1: Ja, hartstikke leuk. Wat doe je normaal eigenlijk?
0: Wat ik normaal doe is als monteur werken bij een motorfietszaak. Mm-hmm. Dat doe ik eigenlijk 5 dagen in de week. En in het weekend ben ik vaak te vinden in de Keet. Die hebben we zelf in Hasselt staan. Keet de Zandbak heet die. Dus daar doen we het ook nog wel eens regelmatig. Dus nee, dat is eigenlijk wat ik doe, ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, samen met Olaf dus kampioen geworden. Betekent ook dat je al die Belgen hier moet uitnodigen? Of gaan jullie de eer verdedigen volgend jaar?
0: Nou, ik denk dat wij de eer gewoon moeten verdedigen daar volgend jaar. Ze weten hoe goed we nu zijn, dus ik hoop dat ze dan een beetje geoefend hebben. Want anders pakken we die titel gewoon weer mee naar huis, denk ik.
1: Okay, nou, helemaal goed. Ja, je hebt ze echt helemaal verdwaasd achtergelaten. Dankjewel voor je verhaal, Rens Wursten en Olaf ten Klooster. Samen met hem uit Hasselt wonnen het Belgisch kampioenschap bierpong. Hey, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. Hoi, hoi.
1: En onze 6 voor 7 gaat er ook over. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Geef ze door via onder meer Facebook Radio Oost.

Get Down, hoorde je van Gilbert O'Sullivan. En even vast een waarschuwing, want er staat een file op de N36. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Vriezenveen en Wierden. De vertraging is daar bijna een half uur. Zometeen meer nieuws en file nieuws.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Uit voorzorg is de Hardenbergenbrug bij Nijkerk afgesloten. Daardoor kan het verkeer niet via de A28 tussen Zwolle en Amersfoort reizen. Komende 2 weken kun je in de buurt van Twente Airport militaire vliegtuigen, auto's en parachutes zien droppen. En supporters van Go Ahead Eagles kunnen het restant van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in het supportershome van de club bekijken.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 2:05, de verkeersinformatie, de Duitse grens. Daar staat zoals bijna dagelijks een file. Tussen op de A1 tussen Oldenzaal en de grens, 3 kilometer, 5 minuten. Dan is er een wegafsluiting op de A28 tussen Hoevenaken en Nijkerk. Dat is wel een heel eind buiten de provincie, maar toch voor het doorrijdsverkeer opletten, want je wordt geadviseerd om te rijden via de A1 en de A50. De N35 bij Wierden, dat is in beide richtingen raak, zoals ook elke dag 4 kilometer file en 7 minuten vertraging in beide richtingen. En de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 6 minuten. Dan ook de N36. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Vriezenveen en Wierden. 5 kilometer file staat daar en er is nu een half uur vertraging. De dag van zometeen gaan we eens eventjes kijken naar het laatste nieuws van de dag, wat we voor je op een rijtje zetten.
12: En we gaan ook naar een zelfregiecentrum, daar gaan we naar luisteren. Dat gaat dan over niet wachten, maar ingrijpen.
15: Niet wachten, maar ingrijpen. Ook wat betreft verspilling. Want doe eens een beetje voorzichtig aan met dat eten. We hebben het over een verspillingsavond, diner. Maar ja, daar gooi je ze ook meer over horen. En bierpong, wie heeft het niet ooit eens gespeeld?
12: Ja, ik.
15: Maar heel veel mensen wel. En de Belgische kampioenen hadden we net in de uitzending. En daarover zoeken we de 6 voor 7.
16: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
17: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
18: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
17: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Radio Oost.

0: Anything is possible, zongen de Simple Minds in het nummer Promised You a Miracle. Het maakt het 9 minuten over 5.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Sirien Beunen.
1: De Dag van Oost.
0: En we trappen meteen af met het nieuws van vandaag.
2: Gemeente Staphorst voldoet niet aan de regels voor het opvangen van asielzoekers en moet daarom op het matje komen bij asielminister Bart van den Brink. Dat geldt niet alleen voor Staphorst. 17 andere gemeenten moeten zich ook melden bij de minister. Eerder werd al bekend dat Oldenzaal, Dinkelland en Hellendoorn ook niet voldoen. Nemen deze gemeenten geen extra mensen op, dan kan de minister opvang afdwingen.
0: Automobilisten tussen Hasselt en De Lichtmis moeten komende 3 maanden omrijden. De N377 is vanaf vandaag afgesloten voor groot onderhoud. Niet alleen het asfalt, maar ook de fundering van de weg wordt volledig vernieuwd. Daarnaast komen de maatregelen om fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken. En ook worden de bushaltes aangepast en komt er een tunnel voor fietsers en klein wild. Tegelijk, misschien wel. Tussen het Rakje en De Lichtmis wordt de weg bovendien iets verlegd, zodat er ruimte ontstaat voor een bredere en veiliger berm.
2: De politie heeft vannacht in Almelo iemand getaserd. Dat gebeurde nadat ze op een melding over een steekincident afkwamen. Een persoon verzette zich zo hevig dat de agent zijn taser dus moest gebruiken. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend of dat het slachtoffer van het steekincident is. De politie heeft meerdere mensen meegenomen naar het bureau en er wordt nu onderzocht wat de aanleiding van het incident was en de personen die erbij betrokken waren.
0: Ja, vanaf vandaag gaan er weer 10 schepen per dag door het Twentekanaal. En ook de bedrijven met een dringende levering varen weer over dat Twentekanaal. Waaronder een fabrikant uit Oldenzaal van extreem grote kunststofpijpen. Een schip van het bedrijf is nu onderweg naar Canada. Dat er meerdere tijd geen schepen door de sluis konden, kost bedrijven veel geld. Maar volgens de manager inkoop en logistiek is dat nog niet eens het grootste probleem.
3: Ik wil als bedrijf betrouwbaar zijn. Als we zeggen wij gaan leveren, dan gaan we leveren. In dit geval zijn ze erg blij met ons, de inzet die we hebben gedaan als organisatie. En de informatie richting dan. Dus die zijn erg content geweest in de samenwerking. Dus in dit geval is alleen maar positief gewerkt. Maar lange termijn, vanuit de oproep naar Den Haag. Jongens, ga kijken naar een duurzame oplossing. Want je wil wel betrouwbare handelspartner blijven.
0: Het kanaal zat dus ruim een maand dicht. Moet niet overdrijven. Een maand dicht vanwege de droogte en de lage waterstand. Maar langzaamaan mogen er weer schepen door.
2: Vapen op middelbare scholen blijft een groot probleem. Leerlingen doen het vaak stiekem, bijvoorbeeld op de wc. En voor scholen is het lastig om daar goed zicht op te houden. Daarom wordt er op steeds meer plekken gezocht naar manieren om het aan te pakken. Eén daarvan is een apparaat dat vapedampen kan detecteren. Een Pepijn van der Vaart produceert deze met zijn bedrijf in Losser en legt uit hoe het werkt.
4: Okay, wat die sensor in principe doet, die meet allerlei soort van eigenschap als het ware van de fijnstof die in de lucht hangt. En op basis daarvan maakt hij een soort van inschatting. En of dat deodorant is of parfum of vape, dat is in deze fase dan nog maar eventjes zo. En dan met software in de toekomst door te ontwikkelen dat het ook alleen maar echt bij vape gebeurt. Want dan heb je natuurlijk helemaal een mooie afgebakende casus. Maar vooralsnog is het vooral de conciërge die eigenlijk alle heavy lifting doet.
2: Het signaleert dus nog niet helemaal alleen de lucht van een vape, maar toch schrikt het wel af.
4: Zodra leerlingen weten dat ze misschien gepakt kunnen worden, hè, ze zien dat ding natuurlijk gaan hangen, die leerlingen zijn natuurlijk vet slim, ja, dan zie je al wel dat ze nog wel een keertje nadenken voordat ze gaan vapen.
0: Nou, dan zouden ze vet slimme leerlingen.
2: Ja, super slim.
0: Ja, maar niet zo slim als je vaped, denk ik. Dat is de drama's die we daarover gehoord hebben. Goed. Overzicht van het nieuws was dat. Zometeen gaan we het hebben over een zelfregiecentrum in Deventer. De minister, die was erbij. En wij dus ook.

0: De Fever Dream van Alex Warren. Het is 4:15. Minister Sterk van Langdurige Zorg was vandaag in Deventer voor een bezoek aan het Zelfregiecentrum Deventer. Dat is bedoeld voor mensen met mentale klachten of die psychisch kwetsbaar zijn. Samen met ervaringsdeskundigen kunnen ze daar werken aan verbetering van hun situatie. En de minister vindt dat een mooi initiatief.
1: Ja, dat is denk ik een hele prachtige manier voor mensen die soms uit de zorg komen en nog niet helemaal in staat zijn om hun eigen leven vorm te geven. Om hier eigenlijk weer dat te leren en vooral te leren om dat door dat samen met anderen te doen. En dat het zo'n ontzettend laagdrempelige plek is ook. Dat mensen gewoon naar binnen kunnen lopen, even een kopje koffie kunnen doen. Ik denk dat het een hele belangrijke manier is om gewoon meer jezelf uit te vinden.
2: Fieke Bosser werkt bij het Zelfregiecentrum en kan ook uit eigen ervaring praten.
3: Ik heb zelf ervaring met stemmingsklachten, dus ik heb best wel veel depressies gehad. En dat sluimert soms nog steeds wel. Maar juist door een plek als deze leer ik daar ook mee omgaan. Want mensen die hebben minder zorg nodig omdat ze een vangnet hier bijvoorbeeld opdoen. Als je minder goed zit, dan kun je gewoon een van de andere bezoekers even een appje sturen van zullen we even gaan wandelen. En niet hoeven afwachten op een wachtlijst van wanneer kom ik weer bij een professional terecht. Er moeten meer van dit soort plekken komen omdat mensen hebben mensen nodig. En onder de mensen kun je aan je herstel werken, want je wordt gezien en gehoord. En een behandelaar is daar heel erg helpend in. Maar als je een netwerk hebt, is het veel steviger.
2: Ook de gemeente Deventer is erbij betrokken en hoopt met deze aanpak verergering van de problemen te voorkomen. Burgemeester Koning van Deventer spraken we vorige week nog over deze problemen die mensen met onbegrepen gedrag veroorzaken. Hij maakt zich daar zorgen over.
4: En dat geeft ook veel onveiligheidsgevoelens. Hè. Dus het is niet alleen echte onveiligheid van mensen die plotseling gewelddadig kunnen worden, maar ook wel het gevoel op straat. Het is niet fijn als er zoveel mensen rondlopen die dakloos zijn, onbegrepen gedrag vertonen. Dus het is heel vervelend en we proberen vanuit veiligheid dan wel pleisters te plakken, maar het zou veel beter zijn als we mensen veel meer aan de voorkant kunnen helpen om te voorkomen dat dit soort problemen zich gaan voordoen.
0: Ja, de gemeente wil daarvoor extra geld van de minister en de minister zegt daar het volgende over.
1: Ja, we hebben in de ASWA-akkoorden, dat zijn akkoorden met de zorgpartijen die we hebben afgesloten, hebben gezegd dat we meer van dit soort voorzieningen in heel Nederland hebben. Dit is een voorbeeld daarvan. En we zijn heel hard met al die partijen aan het werken om dat ook op andere plekken in Nederland te realiseren. Ja, dus het is ook belangrijk dat we goed in beeld gaan brengen van wat het nou ook oplevert als je zorgt dat mensen niet weer in zwaardere zorg terechtkomen en wat het ook financieel oplevert. En daarom is het ook belangrijk dat we dat met heel veel zorgpartijen gaan doen om dat goed in beeld te brengen.
0: En dat gebeurt dus in Deventer, het Zelfregiecentrum dat vandaag op.

Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

0: Ja, het land van Maas en Waal hebben ze overgestoken. De mannen uit Hasselt die afgelopen weekend dus het Belgisch kampioenschap bierpong wonnen.
1: De 6 voor 7.
0: En daar zoeken we nog muziek bij.
2: Ja, over bekers, over bier, over pingpongballetjes misschien.
0: Nou, heb jij daar een goed idee bij? Geef ze dan nog eventjes door. Ja, fantastisch verhaal. Je kunt er straks ook meer over lezen op oost.nl. Daar wordt ook aan gewerkt, want het was een hartstikke leuk verhaal wat we daar net over hadden. Straks hebben we het ook nog over wat anders dan bierpong. Want dat is ook wel een beetje drankverspilling, denk ik.
2: Dat
0: en dat is
2: ook
0: nou juist niet de bedoeling waar we zo meteen weer over gaan horen. Want dat is, hoor je zo...

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurohellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
10: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
9: Voordeeluitjes.nl. De Eurohellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
14: De dag van Oost.
15: 6:01 en op de dag van Oost is het in Ypenlo. Op dit moment nog 29,5 graad. In Blokzijl koelt het al eens af, 28. Sterker nog, in Steenwijk is het 27,5. Noem dat maar afkoelen. Tijd voor het nieuws uit Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
16: Goedenavond. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen afgesloten. Uit voorzorg is die brug bij Nijkerk dus afgesloten. Daardoor kan verkeer niet via de A28 tussen Zwolle en Amersfoort reizen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt deze redacteur uit.
17: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
16: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. In Deventer eten vandaag 150 mensen een bijzondere maaltijd. Alles is namelijk bereid van voedsel dat normaal gesproken in de prullenbak zou verdwijnen. Met een gratis en vegetarische maaltijd trapt Deventer samen met nog zo'n 50 andere steden vandaag de verspillingsvrije week af. Elke Nederlander gooit gemiddeld zo'n 25 kilo eten per jaar weg. De week is dus bedoeld om dat gedrag te veranderen en zo meteen hoor je daar meer over deze week dus. Supporters van Go Ahead Eagles kunnen de rest van de gestaakte wedstrijd tegen FC Utrecht in een supporters home kijken. Zaterdag gooiden fans van FC Utrecht vuurwerk en bekers op het veld en dus werd het duel gestaakt. Morgen om 2:00 worden de laatste 26 minuten gespeeld met een voorsprong van 3-1 voor Go Ahead Eagles. Zonder supporters dus, maar ze doen het supporters home vanaf 2:30 open. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl.
15: Ja, morgen natuurlijk ook op Radio Oost schuiven we eventjes weer aan de Oosttribune. Zo tussen 2:30 en 2:30 krijg je daar ook nog wel wat van mee op de radio bij Astrid de Jong. Dan gaan we het er ook over hebben, over die voetbal. Nu even hebben over de wegen, want er staan wat files op de wegen in en rond de provincie. Laten we maar eens eventjes beginnen. Even kijken bij de A28. Je hoort het al, veiligheidsmaatregelen. Een brug die er even uit ligt, waardoor het verkeer moet omrijden. Dat kan via de A1 en de A50. Dan de A32, Heerenveen richting Meppel. Tussen Steenwijk Zuid. Daar zijn bergingswerkzaamheden bij Steenwijk Zuid. Die afrit is namelijk dicht. Dus even doorrijden, draaien en dan kun je alsnog waar je naartoe wou. De A35 en 35 bij Wieren in beide richtingen. 3 kilometer en 8 minuten de vertraging. De A50 aan de richting Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord. 5 kilometer en 6 minuten. En op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte ook 4 kilometer file en 6 minuten vertraging. En dan de N36 Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting van de A35 en Vriezenveen. Daar staat 10 kilometer file. 10 minuten de vertraging. Eerder vanmiddag was daar ook een ongeluk. En dat zijn ze, de files op dit moment volgens de ANWB. En dan het weer volgens Grita. Goedemiddag, Grita.
18: Goedemiddag, Jan Willem.
15: Ja, het is een best warm dagje ineens weer geworden.
18: Zo, ja, ineens komt een stukje Franse warmte over ons heen. En we zijn op grote schaal naar 8, 29 graden gegaan. Hans Rikhoff, vaste waarnemer van ons, had in Enschede West in zijn tuin 30,8. Dus Zo. Die had weer even een tropische dag.
15: Ja, het is best wel pittig, maar het koelt nu wat sneller weer af, of...
18: In principe koelt het wel snel af en rond zonsondergang zitten we denk ik nog op zo'n 21 tot 23 graden. Maar er gebeurt nog iets tegelijkertijd en dat is dat er wat meer bewolking aankomt en de wind blijft ook wat doorwaaien. En die bewolking met name die werkt een beetje als een dekentje. Dus zodra de zon onder is gaat die temperatuursdaling juist niet meer zo snel. Dus de nacht wordt bijna zwoel met 16, 17 graden en dan is het morgen een heel stuk frisser.
15: En ook weer regen erbij of wat gaat er gebeuren?
18: Morgen krijgen we wel wat regen. Het is eigenlijk neerslag die op dit moment vooral over Ierland trekt. Een deel daarvan vooruit komt langzaam onze kant op. En eigenlijk is het een neerslagzone die ook weer deels ontstaat. Ik heb het idee dat wij het morgenochtend eigenlijk overal wel droog houden. Met ook wat opklaring, dus af en toe eens een beetje zon. De temperatuur kan echt nog wel even naar 20, 21 graden gaan. Maar in de middag vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en regenachtig. De fut lijkt er een beetje af te gaan op de weg naar Twente. Dus het zou kunnen dat Twente tot 6:00 morgenavond geen neerslag heeft. Maar alle andere regio's, dan zal het geleidelijk aan regenachtig worden. En killetjes, maar op een gegeven moment is het denk ik nog maar 15 of 16 graden. Dus je moet een beetje flexibel zijn in je eigen lichaamsthermostaat. En woensdag, donderdag wordt het dan op woensdag een graadje of 18, 19. Stevige buien, met name in de middag met onweer. En donderdag en vrijdag 20, 21 graden met wolkenvelden. En af en toe zon.
15: Dankjewel, Grita.
18: Asje.
19: Tot 7:00.

0: Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost. Back to the 80s.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
0: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
1: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Talent uit Overijssel, uit Hengelo komt hij. Ruben Hille, hij won The Voice en heeft een nieuwe hit uit. Die heet A Higher Love en dus met trots. De nieuwe oogst bij Radio Oost.
1: Het zijn opvallende cijfers. Elk jaar wordt in Nederland gemiddeld ruim 25 kilo voedsel per persoon weggegooid. In de prullenbak.
0: Ja, dat is natuurlijk zonde. Om mensen daarop te wijzen is vandaag de Verspillingsvrije Week begonnen. Ook in Deventer doen ze daaraan mee met een speciale verspillingsvrije tafel. Wie heeft dit woord bedacht? Verspillingsvrije tafel. Over een kwartier schuiven de mensen aan. En onze verslaggever Marloes Solly die nam vanmiddag alvast eventjes een kijkje bij de voorbereidingen.
2: Op het Grote Kerkhof hier in Deventer staan al behoorlijk wat tafels klaar om de gasten zo meteen te ontvangen. Allemaal om iedereen eigenlijk eens wat eten voor te schotelen wat normaal gesproken in de kliko zou belanden. Sanne Zuidhof, je bent van de organisatie. Hoe staat het met de voorbereidingen? Zijn jullie er bijna klaar voor?
3: Ja, we zijn er zeker klaar voor, maar er moeten nog een paar dingetjes gebeuren. We zijn buiten druk met het opzetten en het klaarzetten en opdekken eigenlijk. Dus we hebben er zin in.
2: Ja, ik zag het al, de helft van de tafels is inmiddels, daar ligt al een mooi laken op, de helft nog niet. Moet nog even flink aan de bak. Jullie zijn blij, denk ik, dat het buiten kan ook, hè?
3: Ja, superfijn. We wilden het vorig jaar al buiten doen en toen kon het niet vanwege het weer. En binnen was ook heel gaaf geweest in de Lebuïnuskerk. Dus daar hadden we ook echt geluk mee. Maar buiten is ook heel lekker, ja.
2: Wat is nou het idee hierachter? Waarom willen jullie mensen deze maaltijd voorschotelen?
3: Ja, verschillende punten, maar vooral ook het doel is eigenlijk dat we voedselverspilling tegengaan onder de aandacht brengen bij inwoners. Dus echt puur dat er nog heel veel verspild wordt thuis. En hiermee trekken we ook aandacht voor het onderwerp, maar ook natuurlijk verbinding en mensen gewoon een lekkere maaltijd voorschotelen die anders van rest stromen. Ja.
2: Want hoe zit het met de kennis die men daarover heeft? Wat ze er ook misschien wel zelf aan kunnen doen?
3: Ja, ik denk dat de meeste inwoners wel weten dat ze geen voedsel moeten verspillen. En ondernemers net zo goed. Of dat het zonde is. En ik denk dat ook niemand voor voedselverspilling is. Iedereen is wel tegen voedselverspilling en vindt het een goed idee om dat tegen te gaan. Maar dat het vooral in gedrag zit, in planning, in ritme, in tijd en aandacht eigenlijk.
2: Wat zijn een aantal tips die hier zo al worden gegeven? Dan hoe je het toch stapje voor stapje zou kunnen aanpakken?
3: Ja, wij zeggen eigenlijk altijd kopen, koken, bewaren. Dus heb daar aandacht voor. Dus maak een boodschappenlijstje. Weet wat je in huis hebt. Maak je voorraadkastjes leeg. En haal dan ook in de supermarkt niet meer dan nodig. Dus niet die 1 plus 1. Of hou daar dan rekening mee, zeg maar. Dat je dan iets anders weer laat. En verder het koken zelf. Dus als je weet hoe je moet koken en niet te veel. Gebruik daar de keukenhulpjes voor. En bewaren. Dus weet waar je een product moet bewaren. Buiten de koelkast of in de koelkast.
2: Keukenhulpjes, wat zijn dat?
3: Ja, dat zijn eigenlijk middelen die de voedingscentrum heeft ontwikkeld. Dat kun je denken aan een eetmaatje, de tape, een koelkaststicker en voorraadplakkers onder andere. Ja, of een receptenboekje, restenboekje.

0: Receptenboekje.
1: Eigenlijk zodat je beter afweegt hoeveel je nodig hebt, zodat er minder spaghetti of rijst bijvoorbeeld overblijft.
0: Klopt, ja. Dus daarmee kan je het afmeten. Maar de voorraadplakken zijn meer een soort memo-blok om uit je voorraad zeg maar onder de aandacht te houden. Dus top of mind, zou ik zeggen.
1: Succes van nou.
0: Ja, dankjewel.
1: Eet smakelijk.
0: Ja, dat gaat ook zeker lukken. Heerlijk. Ja. Ja.
1: Want als we hier kijken, dan staat in de kerk al een grote tafel vol met... Nou ja, ik zie hier wat salade. Er liggen zelfs wat mooie bloemetjes op. Daarnaast, het zijn een soort pannenkoekjes lijkt het wel. Daar staat Joep Vossen belt naast. Je bent kok, hè? En druk bezig geweest met dit eten.
2: Heel druk bezig geweest, ja, dat klopt.
1: Wat zien we hier zo al liggen? Als we bijvoorbeeld naar deze pannenkoekjes kijken, wat is dat dan precies?
2: Je hebt hier een Indiase pannenkoek, een putla heet dat. En die hebben wij gevuld met allerlei heerlijke kruiden. Ze zijn volledig plantaardig. En eigenlijk ja, van alles en nog wat je vindt in... Aan groenten. Dus er zit kool in. We hebben in sommige pannenkoekjes wat rijst wat we over hadden, hebben we verwerkt. Wortel, mais, kool. Ja, van alles en nog wat.
1: Is dat dan eigenlijk ook wel een van je tips, joh? Als je eten over hebt, bewaar dat. En dat zou je best wel samen kunnen voegen in bijvoorbeeld een pannenkoekje of zoiets.
2: Zeker weten. Inderdaad, een pannenkoekje, maak er een stoof van. Het hele jaar heb je natuurlijk blikjes met bijvoorbeeld tomaten. Dat is je basis voor heel veel gerechten. Maak er een soep of inderdaad een stoofgerecht van. Zo'n pannenkoekje werkt fantastisch goed. Ja, het is een variant op een plantaardige variant op een omelet bijvoorbeeld.
3: Ja, Marloes die was erbij. De verspillingsvrije tafel. Ik ga erover nadenken.
1: Ik ook.
4: Op Radio Oost.

0: De verspillingsvrije tafel hadden we het over. En misschien was er als toetje wel Cake by the Ocean.
1: Ja, wie weet.
0: Hoewel die ocean ver weg is in Deventer. Hoewel langzaam maar zeker het water wel weer opkomt, toch?
1: Ja,
0: in de IJssel.
1: Ik hoop het. Ik zwem er elke dag in.
0: Ja, maar zie je al dat het wat hoger uitkomt?
1: Ietsje hoger, nou, maar.
0: Ik zet nog eens een zoden aan de dijk, om het zo maar even te zeggen. Wij zoeken nog plaatjes over het spelletje bierpong. En net kreeg ik een inzending binnen, die wil ik jullie niet onthouden. Want bierpong is met pingpongballetjes en met bekers en met bier. En dan kom je op dit idee. Maar beker.
1: Ja, flauw, maar leuk.
0: Ja, zo is het. Nou, jouw betere idee misschien voor de 6 voor 7. Geef ze nog snel eventjes door op 0645671331.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk blijft nog zeker 48 uur in beide richtingen afgesloten. Daardoor kan verkeer niet via de A28 tussen Zwolle en Amersfoort reizen. 5 Nederlandse atleten mogen individueel meedoen aan de eerste editie van het prestigieuze World Athletic Ultimatum Championship, waaronder de Hellendoorns en Jonas Vijvers. Dat kampioenschap is komend weekend.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan nog de files in de provincie. Er staat er nog eentje, de A28, Zwolle richting Groningen. Tussen afrit Ommen en afrit Nieuw-Leuzen. Daar staat 3 kilometer file, 6 minuten de vertraging op dit moment. De dag van Oost. Zometeen natuurlijk de 6 platen over bierpong. Maar ook, wat is er vanavond en morgen allemaal nog te doen in Overijssel? Je hoort het zometeen op Radio Oost.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
16: Voor de

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do Is Have A Little Fun. We doen niet anders, 6:08.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen.
1: De Dag van Oost.
0: We hebben de dag al zo'n beetje met je doorgenomen, maar gaan nu vooral vooruitblikken op de avond en morgen. Zometeen een uitgebreid overzicht daarvan wat er allemaal te doen is. Een fragmentje van de Oosttribune. En we kijken natuurlijk naar wat er allemaal verder nog gebeurt. Een militaire oefening, dat vind ik ook nog wel spannend. Ja, hoor je zo meer
2: vliegende
0: over.
2: Auto's.
0: Vliegende auto's. Ja, de nieuwste drones zijn misschien wel. Of is het toch wel anders? Dat hoor je zo meteen. En de 6 voor 7.
2: Ja, wat wordt dat? Dat gaat deze keer over beerpong. Want twee Nederlanders zijn kampioen geworden in België.
0: Ja, we hadden ze net al eventjes in de uitzending. Hartstikke leuk verhaal over dat beerpong kampioen worden in België. Was hartstikke leuk. En dat deden ze in een café. I'm going.

0: Keen en de Southern Light Café. We gaan niet het café in, er zijn wel allerlei andere activiteiten vanavond.
1: We schuiven aan tafel, want het is na zessen, dus etenstijd. In Deventer zitten nu 150 mensen samen aan tafel met een speciaal maal. Zij krijgen een gerecht dat normaal gesproken in de prullenbak zou belanden. En dit initiatief is onderdeel van de Verspillingsvrije Week. De organisatie vertelt wat ze hopen te bereiken.
2: Het doel is eigenlijk dat we voedselverspilling tegengaan onder de aandacht brengen bij inwoners. Dus echt puur dat er nog heel veel verspild wordt thuis. En hiermee trekken we ook aandacht voor het onderwerp. Maar ook natuurlijk verbinding en mensen gewoon een lekkere maaltijd voorschotelen die anders van rest stromen.
0: Ja, en wat ik net hoorde in de reportage die we ook lieten horen, is je gooit alles gewoon bij elkaar. Een beetje pannenkoekmeel erbij en opeten.
1: Lekker.
0: Kan lekker zijn. In Zwolle steken ze vanavond de handen uit de mouwen. Vakschool Sibab die ziet steeds meer mensen zelf meubels willen leren maken. En daarom begint vanavond een reeks van cursussen.
3: Je start met het maken van een boekensteun. Daarna maak je een kastje. En uiteindelijk ontwerp en maak je je eigen meubel. Dus na 18 weken heb je niet alleen veel geleerd, maar staat er echt iets moois dat je zelf hebt gemaakt.
0: Zelf boekensteunen maken.
1: Nou. Ja, het is wel weer een hobby waarvan ik denk, leuk, dat wil ik ook.
0: Ja.
1: Maar ja, kan je dus doen.
0: Vertel eerst maar wat er verder nog te doen is vanavond.
1: Je kan ook gewoon lekker op de bank liggen. En de nieuwe aflevering van de Oosttribune kijken. En het gaat over het mannenvoetbal, maar er is ook aandacht voor de vrouwen van FC Twente.
4: Ja, maar jij komt vanochtend de redactie op. We moeten veel meer aan vrouwenvoetbal doen. De schandalen doen, dat vrouwen van Twente daar worden.
5: Nee. Ik zei tegen je, dat was helemaal niet waar, Tijmen. Het ging niet over ons, het ging over het publiek. De vrouw van FC Twente die
4: verdiende veel meer aandacht.
5: Ja, nee, niet veel meer aandacht, veel meer publiek. Want gisteren was daar echt helemaal bijna niemand. Nee. Bij De Lutte tegen TVV, daar waren meer mensen kijken dan bij de vrouw van FC Twente. En ik vind de vrouw van FC Twente best leuk voetballen.
1: Nou, dat en meer in de Oosttribune op TV Oost.
0: Kijken we even naar morgen, want in de Oosttribune gaat het ook over Go Ahead Eagles. En dat is direct een mooi bruggetje dus naar morgen. Want de ploeg uit Deventer speelt het restant van de wedstrijd tegen FC Utrecht. Die wedstrijd werd zaterdag 2 keer over stilgelegd en uiteindelijk gestaakt vanwege vuurwerk en bekertjes op het veld. Morgen spelen de clubs dus nog een half uur de restant van de wedstrijd uit. 3-1 staat het voor Go Ahead. En je volgt er natuurlijk ook live hier op Radio Oost. Morgen vanaf 2 uur begint die wedstrijd. En dan bij Astrid de Jong in de uitzending flitsen we nog eventjes over hoe het ervoor staat.
1: En dan nog een tip voor morgen ook. Kijk even naar boven. Auto's en parachutes worden uit een militair vliegtuig gedropt als onderdeel van een oefening van de Koninklijke Landmacht. En vandaag deden ze nog een test. En morgen is het voor het Echi boven Twente dus.
0: Ook waar precies? Is dat ook
1: In de buurt van Twente Airport.
0: Dat lijkt me ook goed, ja.
1: En, ja, niet op de huizen, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Ik ga even niet in die vlieglijn fietsen morgen. Dat is in ieder geval duidelijk. En morgen, we begonnen dus met de Verspillingsweek. Maar morgen begint ook de week van het lezen en schrijven. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen die moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden hebben. 3 miljoen Nederlanders hebben daar last van. En morgenochtend hoor je er veel meer over op Radio Oost met speciale gasten in de studio. Morgen vroeg natuurlijk bij Marcel en

0: Berendsen en Emma Heesters. En Alleen met jou hoor je op Radio Oostjaar. En hier gaat het een beetje over, hè?
1: Ja,
0: dit geluid.
1: Pingpongen.
0: Ja, het spelletje bierpong. De twee mannen uit Hasselt die het kampioenschap in België hebben gewonnen. En welke muziek past daarbij? Nou, we gaan het zo meteen horen, even na 6:30. Maar ik ga er ook voor de tijd nog even eentje draaien. Hij kwam ook binnen als aanvraag. Ja, en als je een beetje goed bierpong wil spelen, dan ben je eigenlijk de Sultan of Swing met een pingpongballetje.
1: Mooi
0: gevonden. Goed over nagedacht. Hier zijn ze, de Dire Straits.

De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: De dag van Oost.
13: Eerst kijken we nog even op thermometer.nl om te kijken hoe het zit met de temperaturen in de provincie. Want het was best een warme dag. Langzaam maar zeker koelt het nu af. En kijken we even in Schalkhaar. Daar zit het nu op 29 graden. In IJhorst op 28,5. En in Buurse, daar is het ook nog 29 graden. Het nieuws uit Overijssel op een rijtje gezet door Sirien Beunen.
14: Goedenavond. FC Utrecht heeft de eerste personen geïdentificeerd die zich afgelopen zaterdag misdroegen in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd moest worden gestaakt omdat supporters van FC Utrecht vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Morgen wordt die wedstrijd hervat om 2:00 en daar zijn we bij met Radio Oost met de Oosttribune. Maar zonder supporters dus. Go Ahead Eagles doet het supportershome vanaf 2:30 wel open. Gemeente Staphorst voldoet niet aan de regels voor het opvangen van asielzoekers. Daarom wordt de gemeente nu op het matje geroepen door asielminister Bart van den Brink. En Staphorst komt samen met 41 andere gemeenten onder actief toezicht. Neemt Staphorst geen extra mensen op, dan kan de minister opvang afdwingen. 5 Nederlandse atleten mogen individueel meedoen aan de eerste editie van een prestigieus kampioenschap, waaronder de Hellendoornse Jonas Vijvers. Samen met Femke Broeders Bol, Nadine Visser, Lieke Klaver, Maureen Koster dingt hij mee naar een deel van de prijzenpot van $10 miljoen. Klaver en Vijvers kunnen op 2 onderdelen uitkomen in Budapest en ze zijn ook geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Dat kampioenschap is dus komend weekend in Budapest. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in de app.
13: Kijken we ook nog eventjes naar de wegen, hoe het zit met de files. Even kijken. Ja, dat valt verder wel mee. Alleen voor het doorreizend verkeer. Dat moet nog rekening houden met de brug die dicht zit op de A28. Ja, die weg is daar dus helemaal afgesloten. Net kwam het bericht dat het dus zeker 2 dagen gaat duren. En dat is dan helemaal bij Nijkerk. Maar als je vanaf Zwolle dus richting Amersfoort wilt, wordt geadviseerd om de A50 en de A1 te nemen voor het doorreizend verkeer. Vanwege die veiligheidsmaatregelen dus, daar is de brug afgesloten in de A28. Ook nog aan de oostkant bij de Duitse grens een korte file, 2 kilometer, 3 minuten de vertraging. En dan gaan we nog even naar het weer. Greta Spannenburg, het was vandaag best een warme dag. Sterker nog, de 30 graden aangetikt.
15: Toch weer de 30 graden aangetikt, lokaal. in een paar tuinen, met name in Twente. En het officiële weerstation van het KNMI van Twente had 29,3. Voorwaar een hoge waarde zo op 7 september. Temperaturen gaan nu langzaam wat omlaag. Het windje uit west-zuidwest blijft doorwaaien. Bewolking neemt geleidelijk aan toe, maar het is vanavond droog. Het is vannacht op een lokale bui na ook droog. En morgen overdag is het wachten op een regenzone die vanuit het westen binnenschuift. We beginnen met een graad of 16, 17. Met af en toe wat zon, hoe meer oostelijk in Overijssel, hoe groter de kans is dat je morgenochtend nog even de zon erbij hebt. En in de middag vanuit de kop van Overijssel, uitspreidende regenachtige condities en uitspreidende frisheid of kilheid met temperaturen die teruggaan naar een graad of 15. Nou, erachteraan op woensdag geregeld buien. Denk vooral in de middag. Een paar pittige buien, dat drukt natuurlijk ook de temperatuur. En donderdag en vrijdag komt de atmosfeer weer tot rust. Is het grotendeels droog. En is het de graad of 2021.
13: Dankjewel, Grita.
15: Alsjeblieft.
16: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
13: De 6 voor 7 gaan vandaag over een spelletje wat wordt gespeeld om af en toe wat drankjes tot je te nemen. Bierpong. Twee jongens uit Hasselt die wonnen het Belgisch kampioenschap. En welke muziek past daarbij?
14: Games People Play van Joe South bijvoorbeeld.
13: En Jewel met Foolish Games.
14: Do You Know, de pingpongsong
13: van Enrique Iglesias. En als je wint, heb je vrienden Rijen Dik, Henny Vrienden en Herman Brood.
14: En The Name of the Game van ABBA.
13: Maar ga er niet te lang mee door met dat bierpong, want het gaat niet goed. De Backstreet Boys zingen erover. Quit Playing Games.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over bierpong. Een prachtige prestaties van twee mannen uit Hasselt die het Belgisch kampioenschap wonnen. Quit Playing Games draaiden we al van de Backstreet Boys.
2: En je hoorde ook Games People Play van Joe South.
1: En het is een foolish game dat bierpong, daarover zong Jewel. Nog 3 plaatsen te gaan, zoals zometeen.

0: je wint, heb je vrienden van Henny Vrienten en Herman Brood.
1: The Name of the Game van ABBA.
0: Maar eerst, het pingpongballetje hoor je al. Enrique Iglesias en Do You Know the Ping Pong Song.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

niet. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
13: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
12: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

De jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s. Vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is

0: Loopbach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
7: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
6: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
8: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
6: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 7:15. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download

0: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
6: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
5: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
7: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
5: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
1: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
8: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
7: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Even een pub, een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pub.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp en daarbij werd een beveiliger gedood en twee agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt en de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik heb vandaag geen commentator gehoord die de enorme verkiezingsoverwinning van de AfD gisteren in Saxe-Anhalt niet historisch noemde. Ik snap dat. Ook ik moest vandaag weer veel aan de Duitse geschiedenis denken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze maandag. De dag erna dus, en de dreun die de kiezer in de Oost-Duitse deelstaat gisteren uitdeelde aan de gevestigde politiek, komt ook in Brussel hard aan. Daarover zometeen onze correspondent ter plaatse. En daarna spreek ik Cas Mudde, sinds jaar en dag de specialist to go to wat betreft extreem rechts. En we kijken vooruit naar het PISA-onderzoek dat morgen gepubliceerd wordt. Een internationale vergelijking van prestaties van Nederlandse leerlingen. Nee, van leerlingen, waarin Nederland vooral wat taalbeheersing steeds verder wegzakt. Het goede nieuws is dat we live muziek hebben. En wel van Daryl Ann, groot in de jaren 90. Deze heel lang stil geweest, maar alweer 2 jaar echt terug. En nu ook met een nieuw, oud project. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: We zijn alle zutiefst schockiert.
1: Maandag 7 september.
3: We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Een dag na de grote overwinning van de Alternatieven voor Deutschland is bondskanselier Merz nog niet over die schok heen.
3: Dat maakt iets met ons, ook met mij persoonlijk.
2: En een deel van Saxe-Anhalt denkt er ook zo over.
4: Jede menge beängstigendes.
2: Maar het grootste deel van de mensen heeft een prima nacht gehad.
5: Ja, denk je zo, ja.
2: Deze man heeft op de AfD gestemd en heeft zelf 2 Syriërs in dienst. Hij denkt niet dat die nu het land moeten verlaten.
6: Ja, het heißt ja niet gleich, wenn man die AfD regiert, dat die gleich alle rausschmeißen. Zo is het ja niet gedacht.
2: Daar denkt Merz anders over. Hij vindt dat er iets fundamenteels moet veranderen in Duitsland.
3: Het gaat om niet meer en om niet weniger als om de toekomst unseres landes en de chancen unserer kinder en enkelkinder.
2: Zou uit premier Rutte het anders doen als er weer een pandemie zou uitbreken? Nee.
7: Omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
2: De corona-enquêtecommissie wees Rutte op een paar appjes tussen zijn kabinetsleden.
8: En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
2: Wat hij daarvan vindt? Even stoom afblazen, niets meer en niets minder. Al dus een geïrriteerde Rutte.
7: Er is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: In 2 maanden tijd 11 incidenten, waaronder de beschieting van een huis en 8 explosies. De angst neemt toe in Zaanstad.
9: Wat is er nu weer aan de hand? Ik ga er niet op af, want het lijkt me onveilig, want je weet nooit wat er zich afgespeeld heeft.
2: Sommigen denken zelfs aan verhuizen.
10: Dus wij zouden echt wel weg willen, maar waar naartoe? Want is het niet overal?
2: En dan werd ineens de A28 afgesloten. Het rijden over de Hardenbergerbrug is niet langer veilig. Volgens Transport en Logistiek Nederland moeten nu 1000 vrachtwagens per dag omrijden.
11: Een vrachtauto kost 80 euro per uur. Nou, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Het was een heldendaad van coureur Luc Hartog. Hij zag op het circuit van Shanghai dat er een auto vlam vatte.
12: Er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
2: Supersnel bluste hij de auto van Ollie Milroy en trok de coureur eruit. Die houdt er slechts een paar breuken aan over. Achteraf vindt Hartog dat een klein wonder.
12: Uiteindelijk, ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden vanaf komen is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, dat weet Ismael de Bruin.
13: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtspanne en vinden tegenslagen maar lastig. Dat zijn de resultaten van de zoekopdracht Kenmerken Gen Z en Millennials. Van mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2015 bestaat het beeld dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en geen huis kunnen kopen. Maar uit een vergelijking van het CBS blijkt dat de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd, schrijft NRC.
2: Voor hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is deze positieve uitkomst geen verrassing. 5 jaar geleden publiceerden we een vergelijkbaar beeld. Iedere nieuwe generatie doet het op koopkracht en vermogen beter dan de generatie ervoor.
13: Kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor medewerkers van het Medisch Spectrum Twente is dat vaste prik. Vooral in het weekend, dat meldt het AD. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. En dat geeft een enorme druk op de zorg, zegt een traumachirurg. We merken het niet alleen in het ziekenhuis, het raakt de hele maatschappij.
2: Want, zegt hij, de kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met verzuim door ziekte. Op verzoek van de Twentse Courant Tubantia heeft het ziekenhuis 5 weken bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ongevallen met ernstig letsel. In totaal waren er 110 patiënten. Het merendeel liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na gebruik van alcohol.
13: Kerken in het Duitse Sachsen-Anhalt zijn bezorgd naar de grote verkiezingszege van de AfD in de deelstaat. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan die partij ligt, wordt de invloed van de kerken een stuk minder groot dan voorheen. Onze grootste angst is werkelijkheid geworden, schrijven landelijke bestuurders van de kerken in een statement. Maar toch zullen we de uitslag moeten accepteren.
2: Wij maken ons vooral zorgen over waardigheid van de mens en de democratische rechtsorde in Sachsen-Anhalt, zeggen de Duitse kerken. De AfD vindt dat het kerkasiel moet verdwijnen. Ook wil de partij dat kerken die asielzoekers hebben opgevangen meebetalen aan de kosten die de staat heeft gemaakt. Verder wil de AfD de kerkbelasting afschaffen. Die is cruciaal voor het voortbestaan van diaconale projecten.
13: Eigenaren van historische brom- en snorfietsen zoals een Poeg, Kreidler en Zundap willen af van het aanvragen van een ontheffing om een rondje te mogen rijden door Den Haag. We zijn een uitstervend ras, zegt een lid van de Poegclub Loosduinen tegen de Telegraaf. Laat ons op onze oude dag opstappen zonder zorgen.
2: De aanvraag brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, loop je kans op een bekeuring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En ik zei het al, we hebben live muziek vanavond in de studio 3 van de 5 leden van de roemruchte band Daryl Ann, Jelle en Koen Paulusma en Anne Soldaat. Ik spreek ze straks nader over het 30-jarig jubileum van hun plaat Daryl Ann Weeps. Maar welkom jongens. Ja, van dat album komt ook het eerste nummer dat jullie spelen, hè?

0: Dank jullie wel. April was dat van Daryl Ann. Straks dus meer Daryl Ann. En dan praat ik ook met ze over dat nieuwe project.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, precies. Brussel's by night. Dat de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veel losmaakt, dat is inmiddels wel duidelijk. Over wat de monsterzegen van de AfD betekent voor de Europese Unie, daar ga ik in onze vaste maandagse rubriek over praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmering. Goedenavond, Ardy.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, hoe is er in Brussel op gereageerd op die verkiezingsuitslag?
2: Nou, on the record, dus voor de camera, is er niet op gereageerd. Althans niet door de Europese Commissie. We waren vandaag als NOS bij de dagelijkse persconferentie. En als je daar dan vol plichtsbesef toch vraagt naar een reactie, dan krijg je het antwoord dat je als journalist die hier een paar jaar rondloopt inmiddels kan spellen na verkiezingsuitslagen. Mm-hmm. Namelijk, we reageren niet op verkiezingen, niet landelijk en niet regionaal. Maar ja, als je dan achter de schermen doorvraagt, dan hoor je dat dat ze er, zoals je zal verbazen, toch wel degelijk een mening over hebben. En dat deze uitslag binnen de Europese Commissie echt zeer zorgwekkend wordt gevonden.
0: Ja.
2: En het is alleen dat commissievoorzitter von der Leyen daar dus in het openbaar niks over wil zeggen, om maar geen olie op het vuur te gooien.
0: Hmm.
2: Wat natuurlijk snel kan gebeuren, aangezien ze zelf uit Duitsland komt.
0: Ja, oké. Okay, dus in Brussel een uiterste voorzichtigheid. Wat hoor je verder uit de EU-landen?
2: Nou, daar ligt het er nogal aan wie het vraagt. Mm-hmm. Kijk, uitgesproken negatief waren reacties onder meer in Frankrijk, Polen. Frankrijk, waar ministers het een ernstig moment noemen, of een bewijs van de grote uitdagingen waar de andere partijen voor staan met de populistische golf die zich momenteel over de wereld verspreidt.
0: Yeah.
2: Of het kan ook gewoon harder, zoals de Poolse premier Tusk het zegt. Die zegt dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen over de winst van de AfD.
0: Kijk.
2: Maar ja, er staan dan enthousiaste reacties tegenover, hoor. Van bijvoorbeeld de Italiaanse vicepremier Salvini. Die zegt dat dit duidelijk maakt dat een ander Europa mogelijk is. Of bijvoorbeeld van de radicaal-rechtse partij Vox uit Spanje.
0: Ja.
2: Die het de grote hoop noemt voor Duitsland en Europa.
0: Okay.
2: En vergeet de felicitaties van Wilders niet,
0: nee,
2: trouwens.
0: Nee. En misschien ook goed om je te realiseren dat in Frankrijk en Polen de komende tijd ook belangrijke verkiezingen zijn, hè, waarbij extreem een rol
2: zeker
0: speelt.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Goed, nou, nu waren dit natuurlijk regionale verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. In hoeverre speelt deze AfD eigenlijk een rol van betekenis in de EU?
2: Nou, als je puur getalsmatig kijkt, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. In het Europees Parlement bijvoorbeeld zitten ze in de kleinste fractie. Dat is een fractie die in totaal maar 25 van de 720 zetels heeft. En AfD is in die partij dan weliswaar de belangrijkste partij, maar speelt toch verder nauwelijks een rol van betekenis.
0: Mm.
2: Dat was in het begin nog wel anders, want toen zat die club bij dezelfde fractie als de PVV van Wilders en de partij van Orbán en Le Pen. Maar daar is de AfD een paar jaar geleden uitgezet, omdat de lijsttrekker toen had gezegd dat niet alle SS'ers oorlogsmisdadigers zijn.
0: Oh ja.
2: En daarmee staan ze inhoudelijk toch ook echt wel aan de zijlijn. Maar toch moet je de betekenis van deze uitslag niet onderschatten, want het wordt hier echt wel gezien als een wake-up call voor de lange lijst van verkiezingen in Europa, waarvan jij er net al eventjes twee aanstipt.
0: Ja, ja, het wordt een heel spannend jaar wat dat betreft in Europa. Waarom vooral wordt dit gezien als een wake-up call?
2: Nou, omdat men hier toch ziet dat een partij met heel extreme standpunten dus zo kan winnen. Neem de asielstandpunten, grenzen dicht, massaal mensen terugsturen, het standpunt over de EU, eruit stappen als de EU niet verandert. Vergeet ook niet de pro-Russische houding van de partij. Sancties opheffen tegen Rusland, dat willen ze, ten koste van de steun aan Oekraïne. Kijk, en als je dan ziet dat de komende politieke jaar verkiezingen zijn in, let goed op, Zweden, Spanje, Polen, Italië en Frankrijk.
0: Mm.
2: Het is niet alleen veel, maar er zitten ook echt een paar heel belangrijke landen bij. En je weet dat daar ook partijen meedoen die misschien niet altijd zo extreem zijn als de AfD, maar toch echt wel ideeën hebben die aanschuren tegen wat de AfD vindt. Ja, dan snap je dat middenpartijen er niet helemaal gerust op zijn.
0: Nee, en wat is dan eigenlijk in zo'n verkiezingsjaar, in al die landen die je opnoemt, wat is dan eigenlijk in deze context de grootste zorg in Brussel?
2: Nou, dat het in de EU zwakker maakt. Hè? En dat het niet meer gaat lukken om als EU straks met een krachtig antwoord te komen op al die grote uitdagingen, zorgen, hoe je het ook wil noemen, die er nu zijn. De dreiging uit Rusland, de retoriek uit Amerika, de problemen bij de NAVO, het economische geweld uit China. Hmm. Hè, om zomaar eventjes een paar voorbeelden te noemen. Kijk, met die huidige partijen is het tot nu toe uiteindelijk altijd nog gelukt om bijvoorbeeld sancties aan te nemen tegen Rusland. Ja. En met die huidige machtspartijen blijft de EU Oekraïne steunen, omdat ze er echt toch breed van overtuigd zijn dat Oekraïne verdedigen hetzelfde is uiteindelijk als de EU verdedigen, Europa verdedigen. Ja. Maar ja, ook nu al met deze club, nou, dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, gaat het niet makkelijk soms. En is er heel veel verzet tegen de pijn die EU-landen daarvoor moeten dragen, economisch bijvoorbeeld. Maar ja, is de gedachte als populistische partijen straks de macht grijpen of zorgen voor heel veel versnippering, dan zou het heel goed kunnen dat het onmogelijk wordt om dit beleid voor te zetten. Nou, ja. Dat is in ieder geval de vrees.
0: Ja, want het is een van de opvallende standpunten van de Alternatieven voor Duitsland. Het pro-Russische standpunt, zou je kunnen zeggen. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft met de geschiedenis van Oost-Duitsland te maken, of met de geschiedenis van Duitsland op zich, als land wat altijd een band met Rusland heeft gehad. In hoeverre is dat geluid in de EU verder in opkomst?
2: Nou ja, je kan in ieder geval vandaag constateren dat pro-Russische geluid hele grote groepen kiezers niet afschrikt. Mm-hmm. Is toch heel opvallend. Tegelijk moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn om die uitslag in een deelstaat in Duitsland één op één te vertalen naar de rest van Europa. Want we zien nu bijvoorbeeld ook dat de Italiaanse premier Meloni duidelijk pro-Oekraïne is, ondanks eerdere meer pro-Russische sympathieën in haar regering. En ook bijvoorbeeld de partij van Marine Le Pen, eerder echt pro-Russisch, leek wel gedraaid en steunde openlijk Oekraïne. Juist leek dat uit angst om kiezers te verliezen als je te veel pro-Russisch was. Maar toch zie je nu bijvoorbeeld weer die laatste weken, dat nu die presidentsverkiezingen in Frankrijk er echt aankomen, dat er allerlei partijprominenten zijn die zeggen dat het veel te veel geld kost, die steun aan Oekraïne. Dus varianten van wat je hoort bij de AfD, die zijn er wel degelijk.
0: Ja, en ze zullen misschien een les trekken uit wat de AfD nu heeft bereikt daar in Sachsen-Anhalt. Dus,
2: dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, dan even de oude vraag van Vladimir Lenin. Wat te doen? Wat gaat het Brusselse antwoord worden op deze uitslag?
2: Nou ja, allereerst werk maken van de dossiers die duidelijk leven onder de kiezer. Hè, en dus ideeën deels kopiëren. Dat zie je natuurlijk toch ook wel gebeuren bij het strenge migratiebeleid, waar de EU op dit moment grote stappen mee aan het zetten is. Ook zie je dat middenpartijen de ambitie hebben om elkaar meer op te zoeken. Het pleidooi kwam bijvoorbeeld een paar weken geleden ook weer van de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten in het Europees Parlement. Die zeiden, we moeten elkaar niet de hele tijd de tent uitvechten, want anders gaan de extremen op links en rechts met de buit vandoor.
0: Yeah.
2: En verder zie je toch ook dat landen waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen. Bijvoorbeeld met de hete aardappel van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Veel landen die zijn bang dat straks naar politieke verschuivingen, dat het niet meer lukt om die rond te krijgen. En die willen dus die begrotingen daarom het liefst naar dit jaar in ieder geval zo snel mogelijk doorheen krijgen. Mm-hmm. En ja, allemaal maakt het wat dat betreft toch wel duidelijk dat die uitslagen, als die van gisteren, hele grote gevolgen kunnen hebben. En helemaal natuurlijk als we het straks in plaats van een deelstaat in Duitsland gaan hebben over de uitslag in Frankrijk, het tweede grootste land van de EU.
0: Ja. Goed, dankjewel Ardy Stemmering uit Brussel. Ik praat door over de impact van die verkiezingsuitslag van de AfD met Cas Mudde. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten en al jarenlang gelauwerd onderzoeker van uiterst rechts en populisme. Goedenavond, meneer Mudde.
3: Goedenavond.
0: Ja, u schreef vandaag een opiniestuk in The Guardian over deze uitslag. En ik zag wat andere uitingen van u op andere platforms. Ik proefde bij u twee sentimenten. De grote schok van deze overwinning. U noemde het een zwarte dag voor Europa. Maar ook een beetje I told you so. Wat overheerst er bij u?
3: Nou, nee, zeker geen I told you so. Mm. Want dit is niet zo om blij van te worden.
0: Nee,
3: ik denk niet dat het echt een shock is. Mm. Het is eerder dat is een soort van moedeloosheid. Want kijk, het gaat niet alleen over 44% Het gaat over 44% voor een partij die echt extreem rechts is. Met name die branche daar in Sachsen-Anhalt. En in een land wat als laatste nog enigszins bezig is met het verleden van het fascisme. Mm-hmm. Dus als dat allemaal mogelijk is, ja, dan wat is er dan nog eigenlijk over van die, we zeggen, die antifascistische consensus?
0: In Duitsland met name, ja.
3: Maar ook Europa.
0: Ook in Europa, ja. Want ik bedoelde ook niet dat u zo triomfalistisch I told you so had gezegd, hoor. Maar u zei wel ergens, ja, ik zeg al 25 jaar, jongens, dit komt eraan, doe er wat aan. En ik word er zo moe van, want ik heb het idee dat niemand luistert. Wat hebt u dan precies gezegd en tegen wie?
3: Nou, ja, tegen wie, dat is een beetje moeilijk. Want ik schrijf primair in kranten, maar ja. Ik spreek ook af en toe met politici en mensen uit vakbonden en heel veel journalisten.
0: Ja.
3: En een van de dingen die ik en vele collega's al jaren zeggen, is dat als je meepraat met uiterst rechts over hun thema's en met hun frames, dat uiterst rechts daardoor wint. Mm-hmm. En toch zie je dat dat eindeloos blijft gebeuren.
0: Ja, ja. Nou, was dit een regionale verkiezing in een deel van Duitsland met een zeer specifieke geschiedenis, het voormalige Oost-Duitsland, met onder meer veel economische achterstand. Als je het iets minder zwaar zou willen maken, zou je kunnen denken de oorzaken zijn lokaal, dus het zou nog kunnen meevallen. Bijvoorbeeld met die verkiezingen waar ik het met Ardi net over had in Frankrijk en Italië, maar dat denkt u niet?
3: Nou, kijk, op het moment staat AfD nationaal op 28%. En mm-hmm. dat is aanzienlijk minder dan 44. Maar ze zijn wel met afstand de grootste in de peilingen. Er is nog steeds een belangrijk verschil tussen de scoren in het voormalig Oosten en het voormalig Westen. Maar ondertussen is de AfD ook gewoon in het hele land de grootste partij. En ook in het Westen een hele succesvolle partij. Dus dit is niet alleen een probleem van het Oosten, het is niet alleen een probleem van Sachsen-Anhalt. Ondanks dat daar met name de CDU een hele slechte campagne voerde. Mm-hmm. Maar zelfs met een goede campagne was de AfD waarschijnlijk wel de grootste geworden en dicht in de buurt van de 40% gezeten.
0: Ja, en wat de campagne van de AfD zelf betreft, de lijsttrekker daar in Sachsen-Anhalt, Sigmund, die deed zich toch voor als nog wel een beetje een gematigde figuur misschien, een toffe jongen, en in ieder geval met een heel positief verhaal. Is dat een belangrijke les die de AfD zelf ook heeft geleerd?
3: Nou, ik weet niet of dat zo belangrijk was. De AfD kreeg al 37% in Sachsen-Anhalt in de federale verkiezingen van 2025... Mm-hmm. waarin Sigmund geen belangrijke rol speelde. Dus dit zat er sowieso aan te komen. Daarnaast was Sigmund ook bij de remigratie bijeenkomst, waar nog een enkele jaren geleden nog een enorme heisa over was. Dus het is duidelijk geen gematigde man. Wat je wel ziet, is dat de berichtgeving over hem vaak vrij gematigd was. Mm-hmm. En men heel weinig inging op zijn extreme achtergrond, als mede de extremisten om hem heen. En hij bijvoorbeeld in de NOS werd beschreven als een charismatische parfumverkoper of zoiets.
0: Ja, ja. Heeft dat dan te maken, want u hebt het er ook over dat extreemrechts de afgelopen jaren genormaliseerd is, en u wijst daarbij ook op de media. Is dat iets wat wij journalisten verkeerd doen?
3: Ja, maar daarbij wel aantekenen dat het is niet alleen de media die dit creëert. Mm. En het probleem is veel complexer. Het is ook niet iets wat je zomaar even kan oplossen. Het vertrouwen van burgers is over decennia is dat verloren. Dat bouw je alleen maar over decennia weer op. Het feit dat dit soort van framing van de media populair is bij mensen, dat zegt ook iets. Dat is niet gecreëerd alleen maar door de media. Dat is ook een voedingsbodem voor.
0: Ja, en waar komt die voedingsbodem vandaan? Wat zijn volgens u de redenen dat ook Europa breed steeds meer mensen neigen naar een uiterst rechtse stem?
3: Nou, we weten dat er heel veel onvrede is over migratie. Mm-hmm. En we weten ook dat migratie eindeloos als topthema op de publieke en de politieke agenda wordt gezet, waarin de frames worden overgenomen, waardoor bijna iedereen nu spreekt over immigratie als een probleem, als multiculturalisme heeft gefaald.
0: Ja.
3: Ja, als je dat eindeloos zegt, dan gaan mensen dat ook vanzelf wel denken. Met name als je iedere keer in de krant leest over allerlei problemen. Dat is één ding, want migratie is centraal bij de stem voor uiterst rechts.
0: Ja.
3: Maar daarbuiten speelt ook mee dat er heel veel onvrede is over de sociaal-economische situatie. Mm-hmm. Er is ook het gevoel bij heel veel mensen dat de elite niet naar hen luistert, niet geïnteresseerd is in hen. Dat speelt met name buiten de grote steden, maar ook binnen de steden. En dan is er ook het feit dat we in een veel horizontalere samenleving leven, waarin mensen tegenwoordig niet meer zomaar geloven wat politici zeggen. En dan nog een heel mediaklimaat hebben, wat niet alleen de gevestigde media is, maar ook allerlei nieuwe media en sociale media.
0: Ja.
3: Die eindeloos maar de nadruk legt op dat alles fout gaat.
0: Ja. Als dan die traditionele partijen, noem ik ze maar even. De afgelopen jaren die fout hebben gemaakt van het frame van extreemrechts overnemen en een beetje opschuiven. Wat moet er dan volgens u nu wel gebeuren? Wat moeten die partijen wel voor houding aannemen?
3: Nou, ten eerste denk ik dat er in heel veel landen is de vraag nu niet meer zoveel over van welke gevestigde of democratische partij gaat aan de macht komen. Maar gaan we uiterst rechts buiten de macht houden? En daarom roep ik ook in mijn op-ed op,
0: ja,
3: dat gevestigde partij, of liberaal-democratische partij, samen gaan werken. Maar niet samen gaan werken om puur uiterst rechts buiten de macht te houden. Want dat is een negatieve agenda. En daar is men, daar wordt men niet snel door aangesproken. Nee, men moet samen gaan werken om de democratie te versterken. Er zijn allerlei issues die bijna niet worden besproken, waar een grote meerderheid van de bevolking in heel Europa voor is. Meer investering in de publieke sector, bijvoorbeeld iets doen aan klimaat. Nu, daar zijn natuurlijk grote verschillen over hoe dat precies moet worden gedaan en hoeveel geld daarnaar moet gaan, et cetera, et cetera. Maar daarin moeten de gevestigde partijen samenkomen, als mede ook bij duidelijk aan te geven, dit zijn de grenzen van het systeem, dit zijn de grenzen van onze waarden. Daar gaan wij verder niet aan morren.
0: Nee, en zou de bedreiging die extreem rechts vormt voor de democratie, zou die ook meer gethematiseerd moeten worden door politieke partijen?
3: Dat is moeilijk. Dat wordt op zich namelijk wel gedaan, maar dan op tegelijkertijd zie je dat partijen die dat soms doen, dan na een paar maanden er wel mee gaan samenwerken.
0: Ja.
3: Of wel mee hun frame overnemen. De nadruk over op de rol van uiterst rechts maakt uiterst rechts ook meer belangrijk. En over het algemeen winnen ze dan ook meer in verkiezingen.
0: Ja, want waar trekken we de grens eigenlijk? Als het gaat bijvoorbeeld over dat samenwerken. Hè? Wanneer zeggen we extreem rechts, daar is de grens?
3: Nou, we trekken al lang geen grenzen meer, want de overgrote meerderheid van de partijen in de EVP bijvoorbeeld, die werken al samen met uiterst rechts op bepaalde niveaus, maar ook sociaal-democratische partijen, sommige, en sommige liberale partijen. En dat heeft deels te maken met het feit dat we eigenlijk heel weinig discussie hebben over wat de essentie is van liberale democratie en waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen.
0: Ja, hoe kijkt u wat dat betreft naar de Nederlandse politiek, waar de scheidslijn op dit moment, begrotingsbehandeling, u volgt dat vast ook, door de coalitie lijkt te lopen? Eén voor de partijen juist wel over rechts wil, vaak vast ook uit angst voor kiezersverlies aan die kant?
3: Je ziet minimaal twee dingen in Nederland. Ten eerste is de VVD heel duidelijk, heeft die grens niet meer. En die wil wel samenwerken met uiterst rechts. Niet alleen de leiding, maar wat heel belangrijk is, ook haar kiezers en haar leden. Ten tweede, zie je dat er eigenlijk altijd wordt gezocht naar een normale uiterst rechtse partij. En eerst was dat een tijdje was dat Wilders en toen werd dat Forum en nu is dat Ja 21. En je ziet eindeloos die grens opschuiven. Dat er altijd, er is één uiterst rechtse en dat is nu Wilders, dan was het weer Forum. Maar anderen die ongeveer hetzelfde zeggen, maar op een of andere manier nog niet hebben gefaald in de ogen van die partijen, die worden dan genormaliseerd. En zo schuift iedere keer toch weer op wat acceptabel is.
0: Ja, en dat is dus precies de soort politiek waar we vanaf moeten, is uw pleidooi.
3: Ja.
0: Hartelijk dank, Cas Mudde.

0: grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grootheden van de country soul uit de jaren 70. Morgen komen de resultaten naar buiten van het internationale PISA-onderzoek, waarin de vaardigheden van 15-jarige scholieren worden getest op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt al jaren op die lijst en gevreesd wordt dat de taalvaardigheid wederom gezakt is. Hoe kan dat tij worden gekeerd? Goedenavond, Mirjam Op de Beek.
1: Goedenavond.
0: Logopedist en onderwijsadviseur bij CPS.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het precies bij taalvaardigheid? Want we horen de hele tijd lezen, maar het is meer, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar het gesprek over mag gaan. Het gaat niet alleen over lezen, maar spreken, luisteren, schrijven. Taalvaardigheid is heel breed.
0: Ja, en over lezen horen we dat er heel veel al aandacht aan wordt besteed. Extra op scholen. Ik zag het vanavond weer op televisie. En gaat dat met spreken ook zo? Wordt daar veel aandacht aan besteed?
1: Nee. Lezen is meetbaar, dus daarin wordt veel onderzocht. En dat is natuurlijk in onze toetscultuur ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Spreken is wat lastiger in kaart te brengen, maar is wel het fundament van taalontwikkeling. Dus om taal te leren, om goed te kunnen lezen, is het heel belangrijk om ook goed te leren spreken en luisteren.
0: Ja, en leer je dat op school? Waar ontwikkel je die vaardigheid?
1: Nou ja, je zou hopen dat je dat gestructureerd leert op school, maar dat is niet het geval. Er is een pijl mondelinge taal wat regelmatig wordt gedaan, en het is al 15 jaar niet goed. Dus spreken en luisteren wordt in de didactiek eigenlijk niet meegenomen.
0: Nee, en hoe, dat begrijp ik dat het op school is, maar ja, waarom zakt Nederland eigenlijk al jaren op die lijst? Wat is er nog meer aan de hand met die taalvaardigheid?
1: Nou ja, je leert taal door hem vooral ook te spreken. Dus je ziet in Nederland dat, en op andere plekken ook, dat leerkrachten zelf veel aan het woord zijn. 80% van de dag spreken docenten. Terwijl je eigenlijk taal leert door zelf ook te spreken als leerlingen. Dus het is heel belangrijk om leerlingen ook denktijd en spreekruimte te geven.
0: Ja.
1: Taalsteun te bieden.
0: En dan komt u in beeld, want u adviseert scholen op dat gebied van spreekvaardigheid. Ja. Hoe je dat beter kan ontwikkelen. U gebruikt daarbij de Oracy-methode.
1: Ja, Oracy-methode.
0: Wat houdt die in?
1: Het is niet echt een methode, het is een aanpak. Eigenlijk help je leerlingen en help je leerkrachten vooral om in de didactiek de hele dag door om gesproken taalinterventies te ontwerpen. Dus je geeft leerlingen spreekkansen met startzinnen. Je helpt ze om de woorden die ze leren om die zelf ook te gebruiken hardop. Dus een taal leer je door om zelf te spreken.
0: Ja. Ja.
1: En die spreekruimte moet je creëren.
0: Laten we het concreet maken. We doen rekenen op de basisschool. Hoe ziet zo'n les er dan uit als we de Oracy-methode daar toepassen?
1: Ja, als je volgens de Oracy-manier werkt, dan geef je leerlingen al taalsteun. Bijvoorbeeld, je bent met een verhoudingstabel bezig. Dan laat je leerlingen ook met een startzin elkaar uitleggen hoe dat een strategie is. Hoe heb je dan die som aangepakt? Je laat ze ook het woord verhoudingstabel zelf hardop zeggen. Het kan niet zo zijn dat je dat soort woordenschat leert op school, maar dat je naar huis gaat en dat woord zelf nog nooit hardop hebt gezegd.
0: Dus, ja,
1: dat
0: in plaats van een leraar die voor de klas staat en zegt dit is een verhoudingstabel en zo zit hij in elkaar en dit en dat, zegt die leraar dit is een plaatje, wat zien jullie? En dan moeten leerlingen gaan praten.
1: Ja.
0: Want u hebt al twee keer, startzin gebruikt. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een zinnetje waarmee je leerlingen op gang helpt, zodat ze wat beter zich kunnen focussen op wat wil ik eigenlijk zeggen in plaats van hoe moet ik het zeggen. Dus bijvoorbeeld bij zo'n verhoudingstabel, ik denk dat, en dan koppel je daar want of omdat, zodat ze gaan redeneren. Je stuurt ze eigenlijk al in dat denken. En zo kunnen ze aan elkaar, bijvoorbeeld in een tweepraatje, aan elkaar uitleggen hoe ze zo'n verhoudingstabel oplossen. En dat laat je gelijk heel de klas ook doen. Dus het is niet zo dat er dan één leerling aan het woord is of een antwoord mag geven, maar je geeft eigenlijk een soort routine waarin de hele klas even een paar minuutjes met elkaar spreekt.
0: Met elkaar. Dus
1: iedereen heeft spreekruimte.
0: Je maakt een soort groepjes waarin leerlingen met elkaar moeten gaan praten.
1: Precies.
0: Over hoe ze een som aanpakken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat soort dingen. Nou zijn er verschillen tussen leerlingen. Hè? De een is goed gebekt en de ander is stil.
1: Ja.
0: Die stille, die moet juist leren om goed gebekt te worden. Hoe zorgen we ervoor dat die meegenomen wordt? En niet dat die ander
1: juist op deze manier, ja precies. Je wil niet dat die dominante spreker die krijgt veel spreekruimte en wordt nog beter. Die stille leerling die wordt ontzettend geholpen door die taalsteun en door die spreekruimte dat is veilig. Dan kan je eerst met je maatje gewoon eventjes ergens over kletsen, voordat je gelijk in de grote groep een antwoord mag geven.
0: Ja.
1: Dus het creëert een soort veilige spreekcultuur, waar ook die stille leerlingen uit de verf komen. En ik hoor dat leerkrachten ook zeggen dat ze eigenlijk wel ontzettend veel te vertellen hebben, die stille leerlingen. Die krijgen gewoon veel meer kansen op deze manier.
0: Ja. Nou, hoor ik leerkrachten ook vaak zeggen, ja, alles wordt maar bij ons op school neergelegd. Maar er zijn ook dingen die thuis moeten gebeuren. Iets als spreekvaardigheid, moet daar ook thuis op gelet worden?
1: Ja, zeker. Kijk, die leesachterstanden op 15-jarige leeftijd, die ontstaan niet ineens. Hè. Je ziet natuurlijk al ouders in de speeltuin met hun telefoontje, een beeldschermpje. Interactie is superbelangrijk. Je leert taal door met elkaar in contact te zijn. Dus ga samen met je kind gesprekjes aan. Dat wordt steeds minder thuis, dus dat is zorgelijk.
0: Dat ziet u ook echt, dat minder wordt, omdat ouders op hun telefoon zitten.

0: gebeurt dat dan in groep 6 ineens, ga maar voor de klas staan en vertel maar iets. Maar wat we bijvoorbeeld bij die Oracy aanpak doen, is al kleuters spreekruimte, spreekbeurtjes geven. Dus dan ben je er al veel sneller aan. En ze ook echt uitleggen, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou voor de groep staan? Hoe gebruik je je stem? Hoe ga je om met publiek? Niet zomaar een kind plomp verloren voor de klas zetten. En dat kan alleen maar spreekangst opleveren. Dat is niet fijn.
1: En hoe, als het over dat meten gaat, hoe doen we dat dan uiteindelijk? Meten of die spreekvaardigheid
0: Het is lastiger te meten. Is. Ja. Hè? Het is daardoor niet minder belangrijk. Dus alles wat lastiger te meten is, is soms wel ontzettend belangrijk voor die taalontwikkeling. Het raamwerk Oracy wat in Cambridge is ontwikkeld, daar zijn benchmarks bij. En scholen die dat implementeren kunnen daar goed in kaart brengen welke stappen ze hebben gezet en hoe dat die ontwikkeling loopt. En wat we ook zien op de scholen waar we werken, is dat ook externen bijvoorbeeld binnenlopen en ook gewoon horen aan de taal van de leerlingen. Het zijn veel langere zinnen, ze spreken vol zelfvertrouwen. Kinderen genieten ook van spreekruimte. Het activeert, ze vinden het heel leuk om ook te spreken.
1: Dus in Engeland zijn de resultaten positief?
0: Ja, inmiddels is het zelfs zover dat de onderwijsinspectie daar ook Oracy naast Literacy en Numeracy heeft omarmd in het toezichtskader. Dus sinds oktober afgelopen jaar is Oracy in Engeland een voldongen feit voor de scholen. Nou, in Nederland zie je dat de kerndoelen ook die kant op gaan. Dus je hebt al kerndoel 4. Dat is al gesprekken voeren om te leren. Dus scholen moeten ook in Nederland hiermee aan de slag. En dan aan de andere kant zie je dat de professionalisering van leerkrachten, die is nauwelijks gewoon 5% of zo wordt er geprofessionaliseerd op mondelinge taal. Dus daar is heel hard wat nodig. En dat zou wel eens een interventie kunnen zijn die dat lezen veel meer omhoog gaat krikken dan nog maar weer meer
1: precies,
0: lezen. En dat doen we al jaren. En
1: die wisselwerking is er ook. Duidelijke boodschap, hartelijk dank. Mirjam op de Beek. En ik zei het al, Daryl Ann is in de studio. Dat wil zeggen, ik zei het al. U hebt ze al gehoord. En ze zijn er nog steeds en ze spelen nu Summer Days.

0: Daryl Ann met Summer Days. Dat nummer komt van de plaat Daryl Ann Weeps, kortweg Weeps. En ja, ik zei het daar straks al, er komt een oud nieuw project aan, want er komt een concertreeks aan om het 30-jarig jubileum van die plaat te vieren. Jelle Paulus, maar de fans vonden dit een van jullie mooiste platen. Vonden jullie dat zelf ook?
1: Ja, ik vind het zelf wel een van de bijzonderste platen. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt ook.
0: In jullie oeuvre?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: En wat maakt hem vreemd?
1: Nou, we zijn van de, vind ik dan, van de, meer van de West Coast pop. Dus het is mooi gearrangeerd allemaal. En dit is wat basaler, wat ruwer allemaal.
0: Ja, en Koen Woudersma, viel er veel te huilen toen?
2: Nou, voor mij niet zo, maar en ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bij de pakken neergezeten toen wij op straat werden gezet. Wij zijn gewoon vrolijk doorgegaan, vooral die jongens. Ik was even ergens anders mee bezig.
0: Ja.
2: Maar deze plaat is, het is, ik denk niet het gevolg van dat we gesekt zijn door een major platenmaatschappij.
0: Want dat was er toen aan de hand, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar Anne Soldaat, ik begreep dat Weeps ook eigenlijk helemaal niks met huilen te maken heeft.
3: Het is een beetje een melige woordspeling op de plek waar we het ding hebben opgenomen. In Weesp. Ja. En vroeger zei ik niet Wesp, maar Webs. Als kind, dus ja.
0: En waarom wilden jullie per se deze plaat nu na 30 jaar weer spelen, Jelle?
1: Nou ja, dat is heel modern, hè, om dat te doen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Dus we springen ook op die fiets.
3: Het is een mooi rond getal, toch? 30 jaar. We hebben nog meer platen gemaakt, dus we hebben nog genoeg te doen.
1: We gaan nog meer platen integraal
2: spelen. Maar het zou 25 jaar zijn, 5 jaar geleden, was corona. Volgens mij was het toen een idee.
0: Ja.
2: Hmm. Maar dat is vanwege corona is dat op de lange baan geschoven. Dus nu is het 30.
0: En als je dan nu teruggaat naar die nummers, heb je dan het idee dat je er veel aan moet sleutelen, nog weer anders moderniseren? Of speel je het echt zo?
3: Een half toontje lager.
1: Ja, dat is wel een beetje aan de hand, ja. Hmm. Ik vind het echt super te gek, ja, die nummers gewoon in die volgorde te spelen.
0: Ja?
1: Die plaat, want dat doe je normaal nooit. Toch? Die gaat, ja. Je maakt altijd een lijstje met nummers van verschillende platen, met een soort opbouw erin.
3: Ja, er zijn dus nummers die we nooit hebben gedaan.
0: Nummers die je nooit live hebben gedaan.
1: Nee. Oh,
0: oké. Okay. Ja. En hoe bevalt dat dan nu om ze live te doen?
3: Ja, een aparte ervaring. Nee, hartstikke leuk. Dus,
1: We hebben vanmiddag gerepeteerd. Ik was echt helemaal van de wereld. Zo.
0: Ja, Koen?
2: Ja, nee, ik vond het. Het is bijzonder leuk. En ik ben ook verbaasd over dat dit allemaal zo makkelijk gaat. Maar ja, goed, dit zijn allemaal beroepsmuzikanten. Ik ben de enige die niet voor mijn beroep dit doet. Maar ik ben echt
0: onder de indruk van je medemuzikanten.
2: Van mijn collega's, ja, zeker.
0: Heel goed. En goed, jullie meest recente plaat Spring kwam 2 jaar geleden uit. Is er muzikaal veel veranderd sindsdien, als je nu teruggaat naar deze oude plaat?
3: Dus de laatste plaat met de Weeps vergelijkt.
0: Ja.
3: Het is een hele andere tijd, hè? Ja. Het is mooi, toch? Jelle? Ja, zo als het klinkt of zo.
1: Ja, je hoort wel een soort van ergens mooie dingen die daar ook al waren. Maar ja, het is wel wat anders, zegt. Ja, het is wel een andere tijd. Het is wel, we zijn ook denk ik wel gegroeid in hoe we nummers schrijven, toch?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb soms dingen bij die platen waarbij ik denk van hoe gaat dat ook alweer, weet je wel? Geen idee meer, maar...
3: Een geintje dat het wat we toen hadden, bijvoorbeeld we zongen door een gitaarversterker heen met de reverb.
0: Ja.
3: Dat zegt je wel wat, hè? Reverb.
0: Ja, zeker, ja.
3: De reverb voluit en dat geeft sommige nummers een hele aparte, beetje weirde klank. Maar dat doen we nu niet meer.
1: Heel radio-ontvriendelijk.
3: Heel radio-ontvriendelijk, absoluut, ja.
0: Als u allemaal wil horen hoe dat klinkt. Op 24 september in de Oosterpoort. De dagen daarna in Paradiso en Doornroosje. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Dank jullie wel.

0: Podcast.
1: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben. Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in. Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
2: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
1: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent. Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was. Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Ster.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
15: Zo.
14: Interpolis. Glashelder.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
18: Dit voelt als twee.
17: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
19: Radio Oost, thuis in Overijssel. Middernacht.
20: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.